0: Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verlieslijdende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vijf uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over Katie Kotti, want vandaag is het 163 jaar geleden dat in Suriname en de Nederlandse Antillen, toen nog onderdeel van Nederland, de slavernij bij wet werd afgeschaft. En ook vieren we en ook herdenken we dat het 153 jaar geleden is dat er een echt einde kwam aan dit hele verhaal. Katie Kotti, het wordt op meerdere plekken in Nederland herdacht, ook in Alphen aan de Rijn. Alleen niet vandaag, wel aankomende zaterdag. Aan de telefoon heb ik Erika Samson. Goedemorgen, Erika.
2: Goedemorgen.
1: Waarom de keuze om dat niet vandaag te doen, maar dat op zaterdag op de planning te zetten?
2: Nou, dat heeft onder andere te maken met de afspraken die we daar ooit hebben gemaakt. Dat Amsterdam op 1 juli de voorkeur heeft. Dat de stad is waar iedereen naartoe zou moeten gaan. En dat alle andere gemeentes dan op andere tijden of andere datums het feest zouden vieren en het zouden herdenken.
1: Ja, dat eigenlijk iedereen bij de grote herdenking in Amsterdam kan zijn.
2: Precies.
1: Ja. Ja. Nou, daarvoor is dus een datum uitgekozen. Dat is aanstaande zaterdag. Het gaat, daar gaat het een en ander gebeuren natuurlijk. Onder andere op het Rijnplein in Alphen aan de Rijn. Wat gaat er gebeuren?

0: Door Erika?
1: Nou, het is wel heel leuk om te zeggen. We beginnen met een hele mooie snuffelmarkt. Onder genot van muziek. We hebben een hele leuke presentator die de dag mooi samenbrengt. Kunst over vrijheid hebben we. Gesprekssessies over slavernij, maar ook over hoe dat allemaal nu nog doorspeelt. We hebben optredens, we hebben workshops. We hebben een brass band. Er is gratis schaapijs te halen voor de eerste 100 bezoekers. Eigenlijk heel erg veel.
0: Ja, heel veel. Veel eten, veel gezelligheid, veel muziek.
1: Je hebt het ook.
0: Ja, exact. Maar ook zeker die kunstwerken. Want er worden ook kunstwerken op het Rijnplein neergezet. Schilderijen. Die zorgen natuurlijk ook voor gesprekstof. Wat is daar onder andere op te zien?
1: Ja, dat is een tentoonstelling van Charmaine de Heij. En zij onderzoekt hoe de betekenis van vrijheid verschuift binnen de Surinaamse geschiedenis. En dit doet ze met historische documenten, fotografie en symbolische beelden. Ja, ik zou zeggen, kom alsjeblieft kijken. Het is op 4 juli en dan tussen 11:30 en 14:00 kun je het mooi bewonderen, maar ook het gesprek erover gaan. Verder kan dat ook op 7 juli in het gemeentehuis Werkcafé. Dat kan dan om 12:00. En bij het gemeentehuis Raadzaal op 10 juli... om 7:00. Maar die tijden zullen vast nog terug te vinden zijn. En kun je ook nog navragen op de dag zelf. Want zij is daar natuurlijk om haar werk te laten zien.
0: Ja.
1: Wat
0: dus
1: precies is, dat, dat moet je echt voor naartoe komen.
0: Maar, heb je de schilderijen wel al gezien? En kun je wel een soort van inkijkje geven in... Of dat je zeg maar zelf je fantasie erop moet loslaten? Of dat er echt wel iets wordt uitgebeeld... waardoor je eigenlijk inzicht krijgt in wat er in het verleden heeft afgespeeld?
1: Ja, de werken bewegen zich tussen slavernij, emancipatie, onafhankelijkheid en verzet. En daarin, door dat de werken te zien, kunnen we het gesprek met je aangaan.
0: Ja, en dat is ook een beetje de bedoeling van kunst en tentoonstellingen en zo. Hè? Dat is eigenlijk wel heel belangrijk, ja.
1: Precies. En het is echt vorig jaar, ze doet het al 3 jaar. En het is altijd op een eigen wijze, maar op zo'n mooie manier, dat je daarna het gesprek nog door wil blijven zetten.
0: Ja. Is het dat jij ook weer een herdenkingsloop?
1: Nee, dat hebben we dit jaar niet. We hebben dit jaar alles in één gecentreerd. Dat hadden we die 2 jaren daarvoor wel. Maar dan hadden we ook een groter team, zeg maar, achter ons staan. En die is nu wat uitgedund. Dus we hebben er wel voor kunnen zorgen dat het iets heel moois gaat worden. Waarbij de verbinding vooral en het herdenken en het vieren de hoofdrol zal spelen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, maar hier en daar ook wat bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Dit weekend staat namelijk helemaal in het teken van festivals. Niet één, niet twee. Maar wacht, je krijgt er nog één voor de prijs van drie. Drie festivals dit weekend, georganiseerd onder dezelfde organisatie. Namelijk Dutch Summer Vibes, Wet n Wild Beach Festival en het Sama Sama Maluku Festival. Het staat op programma. We gaan het erover hebben met de man die er middenin zit in die organisatie. Martin Kalkoven. Martin, goedemorgen.
2: En goedemorgen.
1: Hoe blij ben je eigenlijk dat komend weekend de temperaturen worden gehanteerd zoals afgelopen weekend? Want die waren vrij hoog natuurlijk.
2: Die waren afgelopen weekend enorm hoog.
1: Ja.
2: We hadden zelf, druk aan het werk bij Wet n Wild met een bruiloft.
1: Oeh, ja.
2: En dat was een meer dan behoorlijke uitdaging inderdaad.
1: Want hoe doe je dat dan zoiets? Moet je dan extra maatregelen nemen? Zeker een bruiloft is natuurlijk, mensen in driedelig pak is allemaal niet te doen.
2: Is niet te doen. En adviseren mensen om inderdaad niet te lang in een driedelig pak te lopen. De mensen willen heel graag natuurlijk zich mooi aankleden voor de speciale dag voor die mensen. Alleen, het moet wel reëel en haalbaar blijven. En daarnaast genoeg water blijven schenken. En gelukkig zitten we bij Wet n Wild aan het water en hadden we nog wel een beetje een windje. Maar in het begin tijdens ceremonie en dat soort dingen hou je zo lang mogelijk de deuren dicht.
1: Ja.
2: Zodat de airco nog enigszins zijn werk kan doen, zover die dat haalt bij 38 graden. Maar na een tijdje dan, de mensen willen ook naar buiten. We hebben natuurlijk een mooi terras en dat soort dingen. Ja, dan krijg je het niet voor elkaar om de mensen alleen maar binnen te houden.
1: Nee, dat sowieso niet natuurlijk. Buiten het feit om, jij hebt het over de wind. Ik denk, jij zegt, iedereen gaat op een gegeven moment het Zegermeer in, zeg maar. Die nemen even een plontje.
2: Er zijn ook wel daggasten, er waren ook een paar kinderen bij. Die zijn even in het water geweest inderdaad.
1: Okay,
2: en sommige dames die deden hun hakjes uit en die gingen met een voeten tot een enkels ergens het water in. Wat natuurlijk ook weer verkoelend is. En op die manier heb je een iets andere dag. Maar daarnaast zullen zij deze dag nooit vergeten. Eén, het is een bruiloft. Maar twee, er was op de heetste dag misschien wel ooit. En wat was het? Code rood en superhittegolf en allerlei andere kreten die eraan gehangen worden.
1: Ja.
2: Dat wij dit in afgelopen weekend geen festival hadden, daar ben ik wel heel blij mee. Ja, kijk naar Defcon, kijk naar andere. Is natuurlijk het lelijkste wat er kan gebeuren zonder dat je er iets aan kan doen. Dat de boel gecanceld moet worden of iets.
1: Want hou je daar op voorhand rekening mee? Kun je een beetje...

0: kijkje geven in zeg maar wat de gevolgen zijn van het afgelasten van zo'n festivalweekend?
1: Hier is bijna geen rekening mee te houden. Tuurlijk zit het in een van de scenario's en in je achterhoofd en dat soort dingen. Maar ja, er is niet tegen te verzekeren.
0: Nee.
1: Dan is het... En je kan ook niet zeggen, ik hou een dusdanig potje reserve om dit op te kunnen vangen.
0: Dat is toch wel een financiële stof wat het dan veroorzaakt?
1: Ben ik bang voor een DEFCON, ja. Maar goed, dat is een hele grotere organisatie die volgens mij ook meerdere evenementen organiseert. Maar ja, ik kan me voorstellen dat die één of een aantal jaren hiervoor aan het werk zijn.
0: Ja, gelukkig hoeven jullie geen spaarpotje erbij te houden, want van het weekend wordt het gewoon normaal weer, laten we het maar even zo noemen. Wel lekker weer, want er staan ook wel weer wat hogere temperaturen op de planning, maar die zijn wel aan te houden, zeg maar. Hoe gaat het eruit zien? Drie festivals natuurlijk dit weekend.
1: De weersvoorspellingen zien er fantastisch uit inderdaad. Geloof tussen de 22 en 26 graden alle drie de dagen. Ik zeg al dat tussen 20 en 25 graden is het perfecte festival weer. Veel warmer wordt het lastiger en veel kouder. Krijg je een ander soort evenement, moeten mensen met jassen en truien rekening gaan houden. Hoe ziet het eruit? We hebben vrijdag Dutch Summer Vibes, Hollandse avond. Met als hoofdex Gerard Joling en André Hazes. Eigenlijk de hele avond lekker meezingen en feesten en doen. Op zaterdag hebben we Sama Sama, Maluku Festival. Molukse dag worden ook de ouderen, eerste, tweede generatie, in het zonnetje gezet. Om op een verhoogd podium te zitten. En die krijgen eten en drinken en alles mooi verzorgd. En de hele dag zijn daar mooie bands en gezelligheid. Met ook een treintje Oosterhuis bijvoorbeeld als optreden qua muziek, lekker soul, jazz, die kant op. En op zondag hebben we twee podia. Eentje met de urban en eentje met house. En dat zal voor wat jonger publiek zijn.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hele goede morgen. Vrijdag 3 juli. We gaan zo beginnen aan de Vrijdagochtendshow. Eerst het nieuws voor het NOS.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
9: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
8: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooal tijdens de rust even naar de wc rennen.
10: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
8: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Yes, dankjewel. En dan het nieuws uit de regio krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden komend weekend geen treinen. Van zaterdagochtend 5 uur tot maandagnacht 1 uur voert ProRail werkzaamheden uit aan het spoor. De NS zet stopbussen in tussen alle stations. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer een half uur. Omreizen via Woerden is ook mogelijk. Een bijzonder koopje bij een kringloopwinkel in Koudekerk aan de Rijn. Daar werd een populair zwart horloge voor slechts €35 verkocht. Vergelijkbare exemplaren brengen tweedehands vaak honderden euro's op. De eigenaar wist niet dat het om een gewild model ging. Het horloge was al binnen 10 minuten na plaatsing op Facebook verkocht. De A4 is donderdag bijna een uur in beide richtingen afgesloten geweest tussen Roelevarensveen en Hoogmade Leiden-Dorp. De politie kwam massaal in actie vanwege een persoon in een zorgwekkende situatie op een viaduct bij Rijpwetering. Dankzij de inzet van onder meer een onderhandelaar kon de persoon veilig van het viaduct worden gehaald. De man is daarna nagekeken door ambulancepersoneel. En tot zover het nieuws uit de regio.
7: Oeh, wat een zorgwekkende situatie.
11: Ja, dat was een enge situatie is geweest inderdaad. Ja,
7: blij dat ze er op tijd bij zijn geweest. Ja. Zo is het ook natuurlijk. Dankjewel Ries. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment, ja, we hebben het eigenlijk de hele week al over. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Naar verwachting zou dat deze ochtend allemaal zijn opgelost. Die wegwerkzaamheden zou de weg weer open gaan. Is inmiddels uitgesteld tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp. Tot 9 uur deze ochtend. Oh. Dus je gaat er nog hinder van ondervinden. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Die is nog steeds dicht en het verkeer wordt omgeleid. Omleiding wordt onder andere geadviseerd via de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Daar sta je nu al vast. Iets minder lang dan de afgelopen dagen. Er staat op dit moment 11 minuten vertraging en dat over 8 kilometer. En de A4 Den Haag richting Amsterdam, maar dan tussen Zoetewoude, Rijndijk en Roelofaar en Sveen, staat 5 kilometer. En je vertraging is daar 3 minuten. Heb ik ook nog de A20 voor je, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat dan weer 5 kilometer en het oponthoud duurt zo'n 4 minuten. Hoe is het op het spoor?
11: Voor de eerste keer in 2 weken tijd heb ik niks te melden van het spoor.
7: Dat is lekker.
11: Ja, toch?
7: Gisteren had Pim ook het een en ander te melden van het spoor. Ja. Jij nu niks. Dus kunnen we gaan beginnen aan de laatste werkdag van de week. Oftewel de vrijdagochtendshow.
12: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoor in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
13: Welcome.
14: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7 over 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Vrijdag 3 juli 2026 vandaag. Richard.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Wesley.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, lekker.
0: Gisteren was je natuurlijk niet hier, was je wel daar. Was het zorgwekkend? Of,
1: Nee. We moesten naar de orthodontist voor een behandelplan van mijn zoontje.
0: Een behandelplan,
1: ja. Wat ze allemaal precies van plan zijn om te gaan doen om zijn tanden en kaak recht te krijgen.
0: Staat het zo scheef?
1: Ja, staat behoorlijk scheef.
0: Oh. Dus,
1: heb het van mij geërfd helaas.
0: Wat hebben ze bij jou gedaan dan om het een beetje recht te krijgen?
1: Uiteindelijk hebben ze bij mij mijn kaak moeten breken. Dat hoeft gelukkig bij hem niet te gebeuren.
0: Oh, zo dan?
1: Ja.
0: Nou, dat is niet niks.
1: Nee. Daarom. En dat is niet leuk als je dat als 10-jarige jongen te horen krijgt. En daarom was ik ook best wel bang voor hem, want ja, hij is 11 jaar is die. Ik denk van ja, als dat ook zo gaat. Maar tegenwoordig zijn de technieken zo ver gevorderd dat ze het allemaal met echte beugels af kunnen.
0: Ja, dat is fijn hè, dat het tegenwoordig heel anders kan dan vroeger.
1: Het gaat geen pretje worden voor het, dat kan ik je wel zeggen.
0: Kijk, het ding bij mij is, ik heb een soort van spleetje tussen mijn voortanden.
1: Mm-hmm.
0: De bovenkant. Een beetje à la Rob de Nijs, alleen dan iets minder erg.
1: Oh ja.
0: Dus ik,
1: je hebt geen fietsenstalling?
0: Ik heb geen fietsenstalling. Okay. Nee, nou ja, je mag het zelf oordelen.
1: Nou, hij valt best mee.
0: Valt mee, ja. Ik heb vroeger wel een beugel gehad. Alleen het enige is wel, ik kan geen zo'n draadje, weet je wel, aan de achterkant van je tanden, zodat het bij elkaar blijft.
1: Ja.
0: Die kan ik aan de bovenkant niet doen, want ik heb een overbite.
1: Oh ja.
0: En dat zorgt er dan weer voor dat ik
1: dat je dat ding wegknauwt.
0: Nee, ja, dat ik met mijn ondertanden, zeg maar, dat de afbijt. Dus ze hebben dat nooit willen doen. Maar ik moet zeggen, ik zie helemaal niks meer terug van het feit dat ik ooit een beugel heb gehad.
1: Ja, dat kan.
0: En zelfs 2 keer een beugel heb moeten hebben.
1: Ja.
0: Zowel een buitenboord voor midden in de nacht.
1: Mm-hmm.
0: Als 2 keer slotjes heb ik gehad.
1: Ja.
0: Ik heb ook nog zo'n plaatje gehad die ik dan in kon doen in de nacht. Maar het heeft allemaal niet geholpen. Het staat gewoon weer alle kanten om. Ik zit bijna weer te twijfelen van, joh, moet ik dan niet gewoon voor de nacht ook weer zo'n plaatje doen, zodat het weer een beetje dichter bij elkaar komt. Maar ja, dat kost ook weer, weet ik veel, hoeveel honderden euro's. Dat is echt belachelijk.
1: En nachtrust. En moeite met praten.
0: Ja, maar dat is in de nacht is dat niet moeilijk.
1: Ja, wel als jouw tanden aan het achteraan gaan zijn, dan heb je toch elke ochtend heb je weer even iets dat je weer moet leren.
0: Ja, maar dat
1: je tong moet leren gebruiken.
0: Dat heb ik sowieso, dat ik mijn tong moet leren gebruiken. Ik bedoel, het loopt altijd vast. Nee, maar dat is gewennig, weet je wel. Een tong is ook een spier, dus op een gegeven moment, dat heeft even spierpijn, maar uiteindelijk komt dat weer helemaal goed. Maar het feit dat je dat dan weer in de nacht moet doen als volwassenen zijn. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat eigenlijk doen tegenwoordig. Juist omdat die technieken zijn veranderd.
1: Klopt.
0: En omdat ze dat vroeger niet hebben gehad. Maar ik merk nu ook, en dat vind ik ook het vervelende, het draadje aan de onderkant van mijn tanden, die komt ook continu los. Eigenlijk elke keer als ik bij de tandarts kom, moet die weer worden vastgezet.
1: Oh, ja.
0: En ik heb op een gegeven moment ook met de tandarts besproken van, joh, zijn er geen andere mogelijkheden dan? Want ik betaal me daar iedere keer schil aan. Dat ten eerste. En ten tweede, op het moment dat het losraakt, dan komt er weer zo'n hard stukje vrij van de lijm, zeg maar, die erop zit.
1: Ja.
0: Daarnaast, je kan het niet goed schoonmaken. Nou, allemaal gedoe krijg je ermee. Is er geen andere oplossing voor? Ja, dan kom je met zo'n nachtbeugel terecht.
1: Ja.
0: Maar dan heb ik aan de boven- en de onderkant nodig. En toen dacht ik ineens, gisteren zat ik te kijken naar het WK voetbal. De wedstrijd van wie speelde gisteravond ook weer? Spanje, tegen Oostenrijk, geloof ik, uit mijn hoofd. En toen zag ik op een gegeven moment clubarts daar zitten. Die was tijdelijk even de clubarts van Curaçao bij Dick Advocaat. En zij had zulke perfecte tanden. Gewoon volledig afgeslepen, weet je wel. Gewoon volledig recht. En dan ook heel erg wit. Dat mevrouw zei, ja, maar dit is gewoon zo'n opzetstukje, weet je wel.
1: Ah, ja.
0: Toen dacht ik, nou, volgens mij is dit nog beter dan dat ik midden in de nacht bijna niet meer mijn kaken van elkaar kan halen. Aan de andere kant, misschien kan het ook wel weer helpen met het snurken en zo.
1: Ja.
0: dat het een soort van tegenhoudt. Maar ik dacht toen wel van, ja, weet je, dit is hoe ik ben. Natuurlijk kan je er wat aan doen. Mm. En misschien ga ik er ook nog wel wat aan doen. Maar ik ga er niet meer alles aan doen om het helemaal recht te zetten. Want als ik zo naar haar kijk, denk ik, nou, laat maar zitten, want dit is te nep.
1: Ja.
0: Ja. Hetzelfde met die afgeslepen tandstukken van de roelvinkjes.
1: Ja.
0: Die toen uit Turkije zijn gegaan om dat te laten doen. En uiteindelijk houden ze stompjes over, waardoor ze dan zo'n ding eroverheen zetten, waardoor het net echt lijkt. Maar dat is gewoon verschrikkelijk, man.
1: Ja, nee, is het ook. Ja, hij gaat inderdaad van die slotjes gaat hij krijgen, boven en onder.
0: Ja.
1: Dan gaat hij nog zo'n soort, ik noem het maar zo'n Terminator-ding krijgen. Dat hij dan krijgt om die kaak van zijn onderkaak naar voren toe te brengen en zijn bovenkaak naar achteren toe te brengen.
0: Met Terminator
1: ja, dat zijn van die, ook een soort beugel, maar er zitten, aan de zijkant zitten er twee van die gigantische...
0: Haken
1: aan. Ja, nee, niet haken, maar van ja, soort ja, hydraulische dingen lijken het wel een beetje.
0: Oké.
1: Okay. En die moeten daar dus voor zorgen. Dus ja, en dan gaat zijn wangen worden ook een stukje breder. Oh. Want ja, dat zit er al in de weg thuis natuurlijk.
0: Dus ik kan dan, zo meteen kan hij ook zijn eten opslaan.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Dat is wel goedkoop, Ries. Dat, op zich, ik zie geen problemen.
1: Dat is inderdaad goedkoop. Hij gaat inderdaad ook zo'n spalkje gaan krijgen achter zijn tanden.
0: Oh jeetje.
1: Ja, echt. Hij wordt flink onder handen wordt hij genomen. En ik heb wel met hem te doen, maar, zegt ze...
0: Maar?
1: De behandeling duurt zo'n 1,5 tot 2 jaar.
0: Oh, dat valt nog mee.
1: Dat valt ontzettend mee. Maar hij is natuurlijk nog jong.
0: Nee, maar dan alsnog. Ik bedoel, de meeste mensen die krijgen op een, nou wat is het, 13e of zo, krijgen ze eigenlijk als ze naar de middelbare school gaan, een beetje de leeftijd zoals je zoontje ook heeft, krijgen ze slotjes, krijgen ze beugels, krijgen ze dat soort dingen. Dan kom je net aan, weet je wel, ben je al een beetje onzeker op de middelbare school en dan zit je daarmee. Ja, dat is echt ongelooflijk. Maar hij gaat dan, wordt het dan ook, zeg maar, een beetje shiny, een beetje bling bling.
1: Ja, hij krijgt van die disco-letters, krijgt hij inderdaad, ja.
0: Ja, precies. dat hij op een knopje kan drukken en dat het de ene dag rood is en de andere dag blauw.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Zie je, dus het tandvlees omdat het gewoon kapot gaat.
1: Ja, echt.
0: Nee, maar, oh ja, oké. Okay. Nee,
1: ik heb echt 1,5 jaar.
0: Ik vind het wel meevallen, inderdaad.
1: Het valt op zich nog wel mee. Dat weet je, maar ja, goed, voor zo'n jongensleven, dat ja.
0: Nee, 100%. Ik hoop wel voor hem, Ries, maar dat is nou ja, goed, naar aanleiding van mijn verhaal. Dat het daarmee dus ook is opgelost en dat hij dan niet op latere leeftijd alsnog weer wat moet, omdat het weer scheef staat.
1: Nou ja, daar zijn dus die spalletjes voor. En dan gaat hij ook de rest van zijn leven gaat hij dan ook inderdaad zo'n nachtbeugel gaat hij dan, moet hij dan wel dragen om te zorgen dat het niet weer naar voren toe gaat.
0: Wel de rest van zijn leven?
1: Ja, dat wordt wel geadviseerd.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Nou, als hij later dan een partner krijgt, dan moet hij het wel even uitdoen als hij eraan gewend is. Nee, op het moment dat hij even een kusje wil geven.
1: Klopt,
0: dat
1: inderdaad,
0: is,
1: ja.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Ik heb hier zo'n plaatje ervan. Ik weet niet of je het zo een beetje kan zien. Misschien kan je het een beetje omschrijven wat dat is. Maar het is deze recht... Deze...
0: Oh, jee. Maar...
1: Ja.
0: Nou, dit is zeg maar als je bij zo'n goudgele M komt, weet je wel. U mag doorrijden naar het tweede raam. En dan kom je daar en dan gaan ze nog eens een keer de hele bestelling herhalen die je net hebt gedaan. Maar dit is zeg maar zo'n oortje wat je dan om hebt. En dan zit daar een microfoon aan. Zo'n handbaar, noem je dat? Handloos ding?
1: Ja, ik weet niet, zo'n headset. Ja, headset
0: zo'n headset microfoon inderdaad.
1: Maar we hebben ook al...
0: Krijgt er ook een pet bij? Of,
1: Nee, maar ik denk dat we voorlopig eventjes niet met het vliegtuig kunnen. Want die komt niet door die apparaat heen.
0: Ja. Meneer, heeft u echt wel alles uit uw zakken gehaald? Ja, zeker. Maar we zien toch wat. En dan doet hij zijn mond open en dan denkt ze, wat is dat?
1: Ja. Nee.
0: Maar ik heb dit nog nooit gezien, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Nee, ik dus ook niet. En dit is dus de reden waarom hij dus geen kaakoperatie hoeft te hebben.
0: Ook bijzonder, hè?
1: Ja. Ja.
0: Heb jij, want jij hebt dan wel die kaakbreuk gehad. Ja. Heb je ook nog wel slotjes en zo gehad dan ook?
1: Ik heb slotjes ook gehad. En ik heb ook een buitenboordbeugel gehad. Ik heb echt alles gehad.
0: Echt het hele preppakket
1: gehad. Alleen ditgene wat hij hier heeft, dat heb ik nooit gehad.
0: Nee. Ja, dat bestaat waarschijnlijk ook nog niet zo lang dan.
1: Nee, maar ja, goed, ze zijn er inmiddels ook wel een beetje achter. Als jij tegen een kind van 10 jaar zegt van... joh, we moeten je kaak gaan breken, want het moet er allemaal rechtgezet worden. En het moet allemaal losgehaald worden.
0: Ja.
1: Dan heeft de persoon die dat moet ondergaan... heeft spontaan ook geen zin meer om zijn tanden te poetsen. Want die hebben gewoon zoiets van, joh, bekijk het maar. Ik wil dat niet.
0: Nee, dat kan ik heel goed. Ik denk eerder dat op het moment dat je dat tegen iemand gaat zeggen... dat je dan en weg.
1: Ja. Zo'n Richard-vormig gat heb je in de deur zitten of zo.
0: Ja, zoals Speedy Gonzales.
1: En door. Ja, nee, echt, het is echt verschrikkelijk. Maar goed, we gaan eens zien hoe dit uit gaat pakken.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik hoop voor hem in ieder geval dat het allemaal mee gaat vallen. En dat hij daar prima mee kan leven. Eén ding is wel, je had het net over dat hele verhaal rondom de douane en dat soort zaken.
1: Ja.
0: Daar is zometeen ook wat nieuws over. Dus daar wil ik het zometeen even over hebben in de ochtendshow.
1: Dus
0: dat lijkt me een goed idee. Vandaag de vrijdag, het is New Music Friday. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk ook nieuwe muziek. En zometeen in de ochtendshow natuurlijk veel meer zin en onzin. We gaan zeker waar of niet waar spelen. We hebben ook veel vragen voor mensen die we in de show halen. Heb je nou ook vragen? Wil je wat horen? Laat vooral ook van jou horen. Misschien wil je jouw verhaal wel vertellen over het... hele beugelgedoe.
1: Ja.
0: Kan ook. studiehalve.nl/WhatsApp is het adres waar je alles achter kunt laten. En dan hopen we van je te horen. Deze vrijdagochtend 3 juli is het vandaag. Waar je ook waarschijnlijk wel benieuwd naar bent is...
1: Het weerbericht. Oh, nou, je zegt.
0: Ja, ik ben er ook wel benieuwd naar. Gisteren heb ik me echt kapot gezweet in de een of andere kas voor een bruiloft. Ja. Het was echt 100.000 graden daar niet te doen. Was geen airco, dus ik ben heel benieuwd hoe dat is gegaan afgelopen vrijdag. Ik heb in ieder geval geen dooien gezien, dus het ging nog goed daar.
1: Die liggen allemaal in de zee gesloten.
0: Nou, ik ging wel bijna gisteren van mijn stokje, hé. Ongelooflijk, maar goed. Vandaag wordt het niet zo'n warme dag als vorige week, hoor. Vanochtend zijn er perioden met zon. In het noordoosten is er meer bewolking aanwezig. En ja, daar is ook een kleine kans op een hele lichte bui.
1: Oké. Okay.
0: Elders blijft het droog. Vanmiddag breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Blijft het overal droog. En ja, er staat wel een zwakke tot matige noordwestenwind. Aan de noordkust af en toe zelfs vrij krachtig. Ja, dat merkte ik gisteren ook.
1: Ik wou net zeggen, gisteren stond er een harde wind, hoor. Hey.
0: Ja, dat ging hard. Maar goed, de temperatuur loopt op van 19 graden langs de noordwestkust tot zo'n 25 graden in het zuidoosten. Al met al een aangename zomerdag met veel ruimte voor de zon. Ik heb alleen nu wel een afweging te maken.
1: Ja, of dit, dat die korte broek wel aan kan.
0: Ja, dat is toch... Nou, maar goed, weet je...
2: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Ik bedoel, zeker als je op een gegeven moment in die zon staat... dan voelt het wel wat meer dan die 19 tot 20 graden in het noordwesten. Dus, We doen niet moeilijk deze vrijdag. We doen nog een paar uurtjes eraan en dan is het weekend. Lekker! Eerst nog even de ochtendshow tot 10 uur op Studio Alphen in Kagenbrazem. Wij zijn erbij. Ik hoop jij ook. Goedemorgen.

0: Het is weer helemaal terug naar de 90s met Peggy Goo en Ira Starr. Woman. Het is een beetje, ze weet niet meer helemaal wat ze wil. Ja. Het is man.
1: Zoiets, ja.
0: Dus ze zegt zowel, sowieso heeft ze het over de man als over de vrouw. Gisteren zijn trouwens de vrouwen volledig in het zonnetje gezet. Tijdens het concert van Bruno Mars.
1: Oh.
0: Want samen met Anderson Paak, die daar ook aanwezig was.
1: Dan moet dat zilkzonnig zijn geweest.
0: Nou, dat zou je zeggen, ja. Maar het was niet onder die noemer.
1: Oh.
0: Het was wel echt gewoon een gastoptreden van Anderson Paak. Heel tof trouwens.
1: Ja.
0: Hebben ze de vrouwen in het zonnetje gezet. Dus,
1: leuk.
0: Ja, leuk, inderdaad. Dat hier in de ochtendshow natuurlijk, Peggy Goo. En ook de Pet Shop Boys en Always On My Mind hoorde hier. Ja, lekker plaat is dat ook. En 1987 komt hier vandaan.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Nou, we zijn eruit hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 4:30. Goedemorgen.

0: Zit er in het nieuws.
1: Ja, de nieuwsservice voor de vrijdag 3 juli 2026 vandaag. Wat is jou opgevallen, Ries?
2: Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap, genaamd Sint Pius X, zijn geëxcommuniceerd. En daarmee is er sprake van een scheuring, oftewel een schisma in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd opgericht in 1970 uit verzet tegen modernisering van de kerk en is wereldwijd actief. De missen daar worden dan nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden. En daarbij staat de priester met zijn rug naar de gelovigen en zijn gezicht richting het altaar.
1: Oké.
2: Heel apart allemaal, inderdaad.
1: Oh, maar,
2: maar ze hebben wel honderdduizenden volgers hebben ze over heel de wereld verspreid.
1: Het lijkt net influencers.
2: Een beetje wel. Ja.
1: Maar als je dan naar zo'n mis gaat, dan sta je continu naar een rug van iemand te kijken.
2: Ja, ja.
1: Oh, dat is ook wel bijzonder.
2: Ja.
1: Dat lijkt me ook heel onpersoonlijk.
2: Nee, dat klopt, inderdaad. En, ja. Ja, en zo'n schisma, ik kan er 2 opnoemen. Dat is de eentje met de conservatieve kerk in Rusland.
1: Ja.
2: Die zijn toen tijd losgekomen van de Rooms-Katholieke Kerk. En natuurlijk Engeland. Die zijn natuurlijk...
1: Die heeft er ook één.
2: Ja, die zijn ook losgekomen van de Rooms-Katholieke Kerk. En zelfs de koning is dan het hoofd van de kerk in Engeland.
1: Oké.
2: Ja.
1: Dus ik dat Charles niet helemaal doen, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Ja goed, het is een van zijn taken. Hè. Zijn moeder is het ook 70 jaar lang geweest.
1: Maar zien we daar dan ook wat van? Want ik heb echt nog nooit gezien zoiets.
2: Nee, ja, hij doet geen missen opdragen.
1: Wat oh, maar
2: hij is
1: dat
2: echt,
1: niet.
2: Hij is, zoals ze dat noemen, dan protector of the faith. Oftewel gewoon de beschermheer van het geloof.
1: Oh, meer op de achtergrond, controlerende functie zo.
2: Ja, zoiets, ja.
1: Oké,
2: okay.
1: Bijzonder verhaal. Het moraal van dit verhaal is dus...
2: Ja, ga niet tegen de kerk in, want je wordt eruit geflikkerd.
1: Je wordt gerooieerd dat opzicht, ja. Oké, bijzonder nieuws ook. Ander nieuws gaat over de doorstroomtoets... die alle groep 8 leerlingen krijgen. Maar die moet voor alle groep 8 leerlingen hetzelfde zijn. Dat schrijft staatssecretaris Thiele aan de Tweede Kamer. Ze hoopt daarmee meer gelijke onderwijskansen te creëren. In het schooljaar 2029-2030 zou die nieuwe doorstroomtoets in moeten gaan. Op dit moment zijn er 6 verschillende doorstroomtoetsen die bepalen of een leerling het juiste advies voor de middelbare school heeft gekregen. De scholen die bepalen zelf welke toetsen afnemen, dat leidt tot vaak grote verschillen tussen leerlingen en scholen.
2: Okay.
1: En uit een analyse van de toetsen bleek dat leerlingen die hetzelfde presteren soms een verschillend advies krijgen afhankelijk van de toets die ze maken.
2: Dat is bizar, hè?
1: Ja, dat is heel bizar. Want ja, iedereen moet gelijke kansen krijgen. Dat hebben we al vaker geroepen, ook hier in de ochtendshow, naar aanleiding van dit soort verhalen. De staatssecretaris is daarmee eens. En die gaat dus een nieuwe doorstroomtoets introduceren die vanaf 2027-2028 erin moet gaan.
2: Oké. Okay.
1: Toch zei ik...
2: Nee, 2029-2030.
1: Oh, het duurt nog even.
2: Ja, het duurt nog even. Wat mij trouwens gisteren ook opviel met het nieuws. We hebben in Alphen hebben we natuurlijk die nieuwe stembiljet hanteren we nu al 2 jaar.
1: Of ja, die kleinere inderdaad, ja.
2: Die worden dus nu ook landelijk ingevoerd.
1: Ja, die gaan er doorheen. Ja, ik ben er blij mee, moet ik zeggen. Want
2: ik kan me voorstellen.
1: Ik vind het ideaal.
2: Ik heb natuurlijk afgelopen keer mogen stemmen in de mooie gemeente Kagen-Brasum.
1: Ja.
2: En dat was wel weer even wennen. Ik moest dat moest gewoon origami toepassen. Gewoon, want dat was niet normaal zoveel papier.
1: Het eerste jaar dat de proef werd gehouden, inderdaad, toen woonde je nog in Alphen aan de Rijn. En toen had je het kleine stembiljet. Ja. En daarna had je weer die landkaart. Maar ik had gisteren met Pim er ook over. Zometeen weer de waterschappen en dat soort zaken.
2: Ja.
1: En de provinciale statenverkiezingen. Dan moet je 2 keer stemmen, dus dan heb je 2 keer zo'n landkaart. Ja, dat is irritant.
2: Ja,
1: en nu heb je eigenlijk gewoon 2 keer zo'n klein kaartje.
2: Ja,
1: dus
2: precies.
1: Dat is prima.
2: Ja, vind ik ook.
1: Tot slot nog 1 nieuwtje en dat gaat over het hantavirus. Kent u dat nog?
2: Helaas wel.
1: De uitbraak van het hantavirus is volgens de WHO, dat is de Wereldgezondheidsorganisatie, officieel voorbij. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Het hantavirus brak in april uit op de Nederlandse cruiseschip. De Hondius natuurlijk, ook wel bekend. En nadat passagiers hadden deelgenomen aan een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet met het virus. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden.
2: Mm.
1: Het betrof de Andes-variant, die van mens op mens kan worden overgegeven, maar ook vooral doorgegeven. Hoe dat precies gebeurt is onbekend. Wel staat vast dat daarvoor langdurig intensief contact nodig is.
2: Mm.
1: Ja, ik was toch op een gegeven moment bijna bang dat we weer een corona-situatie zouden krijgen.
2: Iedereen ging gelijk in de stress, volop in de stress.
1: Ja.
2: En gelukkig is het voorbij. Met een sis er afgelopen. Ja, in zoverre sis is natuurlijk wel een Nederlands echtpaar overleden en een Duitse vrouw. Dus
1: nee, zo is het inderdaad. Niet helemaal een sisser, maar toch enigszins een sisser. Want er zijn geen nieuwe besmettingen bijgekomen.
2: Precies.
1: Dus dat is altijd Heel fijn. En ook fijn dat het nu officieel voorbij is volgens de WHO. Dus daar hoeven we niet meer bang voor te zijn.
2: Gelukkig niet.
1: Of in ieder geval niet meer angst voor te hebben. Bang zijn voor en angst hebben is toch een ander perspectief in
2: zeker,
1: zover.
2: Ja. Zeker.
1: Zeg, dat voor zover. Zometeen in de ochtendshow. Ja, we willen waar of niet waar spelen. Het kan ook best zijn dat we met een uurtje moeten uitstellen. Ligt een beetje aan het verloop van het gesprek die we zometeen gaan hebben. Want we gaan het zometeen hebben over een nieuwtje wat je in de afgelopen week hebt geroepen, Ries. De hondenbelasting.
2: Yes.
1: Daar is het een en ander over te doen. En daar gaan we het zometeen over hebben. Wat heb jij zometeen verder in het nieuws?
2: Wat heb ik zometeen verder nog in het nieuws? Gisteren was natuurlijk de laatste ochtend van de afsluiting. De officiële laatste ochtend.
1: Ja.
2: En toen was er een behoorlijke file. Misschien heb je hem wel opgeroepen gisteren. 35 kilometer lang.
1: Dat zou heel goed kunnen.
2: We gaan het er vandaag over hebben.
1: We gaan het er zo meteen over hebben. Althans, Richard in het nieuws en ook de verkeersinformatie natuurlijk zo meteen. Dat allemaal naar het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen wel die kant op. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
1: Ja, wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan de Rijn is op zoek naar kandidaten voor het jaarlijkse jeugdlintje. Inwoners kunnen jongeren voordragen die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk, mantelzorg of een goede daad. Voordragen kan nog tot 1 augustus. De uitreiking is op 20 november, dat is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op het terrein van de voormalige asfaltcentrale aan het Smolenaarspad in Alphen aan de Rijn komen 225 woningen. Het grootste deel bestaat uit sociale huur en betaalbare woningen. De gemeente verwacht na de zomer met de eerste werkzaamheden te kunnen beginnen. Wel wordt nog onderzocht of beschermende randzuilen in een nabijgelegen groenstrook gevolgen hebben voor de aanleg van de toegangsweg. Op de laatste ochtend van de afsluiting van de A44 liep de file op de A4 op tot ruim 35 kilometer. De vertraging bedroeg maximaal 50 minuten. Automobilisten weken de afgelopen 2 weken massaal uit naar de A4 vanwege werkzaamheden aan het Lissewegviaduct bij Abbenes. De A44 gaat deze ochtend, als het goed is, om 9:00 weer open. Dus ik ben benieuwd.
1: Ik ben ook benieuwd.
2: Tot zover.
1: Dankjewel. Nou, als we het daar dan meteen over hebben, ik heb meteen een update voor je hoor. Want de verkeersinformatie van de ANWB die meldt daar ook wat over. De A44 inderdaad, de richting van Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp gaat naar verwachting weer om 9:00 deze ochtend open. Daarom wordt geadviseerd om nu nog even om te rijden. Maar er zijn ook wat technische problemen op diezelfde A44, maar dan Den Haag richting Amsterdam. Dus afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen is dat. Daarom is de weg nog steeds dicht. Het wordt geadviseerd om te rijden via de A4. Den Haag richting Amsterdam bijvoorbeeld. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp staat er daarom een file. Die duurt echt wel wat minder lang dan de afgelopen weken eigenlijk. Want elke dag kon ik wel een file vermelden van meerdere kilometers. En zo'n 50 minuten. Maar vandaag duurt hij maar 7 minuten.
2: Oh.
1: En sta je maar voor 6 kilometer vast. Verder ook de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen Zoetewoudendorp en Roelofarensveen 5 kilometer en oponthoud van 5 minuten. En ook een oponthoud van 5 minuten op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. En daar staat 4 kilometer. Hoe is het op het spoor verder, Ries?
2: Ja, ik heb gelukkig niks te melden. Ja, daar ben ik wel blij mee.
1: Kunnen we ook door met de ochtendshow? 7:07 is het. Goedemorgen. Zometeen dus gaan we het hebben over de hondenbelasting in Alphen aan de Rijn. Nou, ik ben benieuwd. Moet er niet aan barken.

0: Alex Warren en Fever Dream in de ochtendshow van de Studio Alphen en Kagen Brazem. Er schijnt op dit moment een stroomstoring te zijn in Leimuiden.
1: Is dat zo?
0: In de wijk Merenwijk in Leimuiden zaten mensen zonder stroom. En door de storing vielen onder meer verlichtingen en elektrische apparaten uit. En er wordt gezegd dat dit enige tijd duurt voor het weer hersteld is. Naar verwachting volgens mij 8:30.
1: Oh.
0: Dus dat zou nog even duren. Even kijken hoor. Er wordt gezegd... Oh nee, inmiddels 12:30 is er gezegd. Oh. Het gaat dan om postcodegebieden van 2451XD en 2451XE.
1: Ah, gelukkig.
0: Dus dit gaat nog even duren tot 12:30.
1: Mocht je daar zijn.
0: En misschien met een noodradiootje aan het luisteren bent bij de ochtendshow. Om op de hoogte te zijn van dit nieuws. Ja. Maar bij deze 12:30 dan wordt het verwacht. Dat is opgelost daar allemaal. Nou, ander nieuws. We hebben het al gezegd. De hondenbelasting willen we het over hebben. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft inmiddels zo'n ruim 12.000 adressen bezocht... om te controleren of hondenbezitters netjes hun belasting betalen. Dat leverde meer dan 300 nieuwe aanmeldingen op. Volgens de gemeente is dat niet nodig om eerlijke belasting te innen. En voorzieningen voor is het juist nodig om eerlijke belasting te innen. En voorzieningen voor honden zoals uitlaatplaatsen en afvalbakken te bekostigen. Maar de controles die kosten natuurlijk ook geld en inzet. Dus de vraag is dan ook, wegen de opbrengsten eigenlijk wel op tegen de kosten? En is deze vorm van handhaving nog wel van deze tijd? Juist nu steeds meer gemeentes besluiten om dit niet meer te handhaven. Om dit niet meer te gaan doen. Daarover gaan we in gesprek met de VVD-raadslid in Alphen aan de Rijn. Mark Heemskerk is dat. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom wil je het college van burgemeester en wethouders, college van BMW, vragen of dat zeg maar, de kosten tegen de baten op wordt gewogen? Is het niet gewoon beleid van de gemeente?
2: Het is inderdaad, zoals eigenlijk momenteel huidig beleid, dat het college actief controles uitvoert om bij de mensen langs te gaan. Om te controleren of er honden aanwezig zijn op het adres. En om daarbij te kijken of deze honden ook zijn aangemeld. Zoals je ook al aangeeft, is inmiddels steeds minder gemeentes. De hondenbelasting, de heffing die daar plaatsvindt. Momenteel in 26 zijn het 106 gemeentes van de 342 gemeentes waarbij de hondenbelastingheffing momenteel plaatsvindt. Ja. Dus vandaar dat wij ook, althans had ik namens de fractie. Van de VVD en Alphen aan de Rijn daarover artikel 40 vragen heb gesteld aan het college. Om inderdaad ook inzicht te maken, wat zijn de kosten die betrekking hebben met de controles? En hoeveel honden zijn er dan in totaal daarin gevonden en hebben zich aangemeld?
0: Ja, is dat dan ook om dat inzichtelijk te krijgen, omdat eigenlijk die hondenbelasting een beetje pietluttig is en omdat je het ook wil afschaffen? Is dat een beetje de doelstelling eigenlijk vanuit de VVD?
2: Zijn wij als fractie van mening, zoals het ook in ons verkiezingsprogramma stond, dat het op termijn een doel voor ons is om de discussie op gang te brengen omtrent de hondenbelasting en de heffing daarop. En ook waarbij het uiteraard dan weer niet zo mag zijn dat er dan één op één de OZB weer wordt verhoogd. Daar staan wij uiteraard ook niet om te springen.
0: Nee, want dat is dan inderdaad de vraag. Want hoe moeten die, onder andere die voorzieningen hè, voor honden... zoals die poepzakjes en de afvalbak en dat soort dingen... hoe moeten die dan bekostigd worden volgens jullie?
2: Ja, het is natuurlijk niet zo dat de afvalbakken die binnen de gemeente worden geplaatst... puur en alleen worden gebruikt voor de hondenbelasting. Voor de honden.
0: Vanuit die hondenbelasting,
2: De hondenbelasting, wij weten niet één op één wat nu de besteding is van de hondenbelastingopbrengst. Dat hebben we ook nu gevraagd om dat inzichtelijk te maken. Waarbij de afvalbakken worden natuurlijk voor meer afvalstromen gebruikt. En waarbij het dan niet proportioneel is om alleen de hondenbezitters daarvoor te laten betalen. Zeg maar, voor eigenlijk het algemene ophalen van afval in de openbare ruimtes.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk vraag je daarnaast gewoon ook aandacht voor de besteding van het geld. Want dat moet dan wel gaan naar hondenspeelplekken enzovoorts. Maar niet per se naar die afvalbakken en dat soort dingen. Want dat moet eigenlijk gewoon de gemeente betalen in zover.
2: Nou, per saldo is natuurlijk alles, wordt alles vanuit de gemeente betaald. En is natuurlijk de vraag, hoe wordt de bekostiging daarbij betaald? En vanuit welke pot komt dat? En wie betaalt dat? Het is natuurlijk ook zo dat... het hondenveld zeg maar, bij de hefdruk Mm-hmm. Die stuk in juli, of ergens medio 25, is die gesloten. Er was altijd gezegd, ja, dan komt een nieuw soort gelijkgrondenveld. Die is er ook nog niet. Dus daar zie je ook wel dat de voorzieningen voor de hondenbezitters, die daar ook niet optimaal voor zijn.
0: Ja, dus eigenlijk heb je ook gewoon de vraagtekens waar het geld uiteindelijk naartoe gaat, omdat de resultaten niet per se worden getoond.
2: Nou, het is niet puur dat we natuurlijk sec kijken naar resultaten. Het is natuurlijk gewoon voor om te kijken van oké, welke zaken regelt de gemeente voor hun inwoners die specifiek een hond bezitten en die daar dan ook gewoon netjes de hondenbelasting over betalen.
0: Ja, echt om het inzicht daarin te krijgen dus.
2: Ja, het is inderdaad om gewoon te kijken van oké, hoeveel adressen zijn er nu? Persaldo vanaf de start, uit mijn hoofd zeg vanaf 24 bezocht door de controleurs. Hoeveel honden zijn daardoor gevonden? En hoeveel heeft die opsporingsinstrumenten, hoeveel hebben die gekost? En is het niet een optie om de mensen die daar zich mee bezighouden met de controles, om die eventueel in te zetten op andere zaken die eigenlijk alle inwoners van Alphen aan de Rijn raakt.
0: Wat zou je een goede kostenbatenverdeling vinden? Dus welk aantal gemelde honden tegen welke inzet van de gemeente en de kosten daarvan?
2: Ja, dat is natuurlijk niet één op één echt neer te leggen. Het is een combinatie die daarbij is van hoeveel hondenbelasting wordt het totaal opgehaald. In 2025 is dat €445.000 geweest. Voor dit jaar wordt er €500.000 begroot. En vanaf 2027 en verder hebben ze momenteel in de begroting €600.000 daarvoor opgenomen. Ja, waarbij het voor ons als VVD niet inzichtelijk is van maar wat zijn nou de kosten die daar aan de andere kant mee samenhangen? Zoals de controleurs en alle voorzieningen, zeg maar. Ja, we hebben zoiets aan. Laten we dat eerst door het college van BW via de gestelde vragen inzichtelijk maken. En op basis daarvan kunnen wij altijd als fractie daarna met elkaar gaan bekijken van wat willen we daar nou mee? En hoe willen we dan wel de dekking daarvoor voor of het verlagen of het helemaal afschaffen ervan? Om daarbij te kijken welke vinden wij het een proportionele kost- en baatverhouding.
0: Nee, precies. Je wil echt de resultaten afwachten voordat je daar wat over kunt zeggen.
2: Ja.
0: Nu vraag ik me wel af, Mark, want kijk- en luistergeld is in het verleden ook opgehaald altijd bij de mensen thuis. Er kwam iemand aan de deur om dat te innen, zeg maar. Het lijkt een beetje op hetzelfde principe als de hondenbelasting nu. Is dat ook iets eigenlijk wat gewoon in het algemene belastinggeld moet komen? Dus dat eigenlijk iedereen daarvoor betaalt?
2: Ja, dat is natuurlijk ook wat er in veel gemeentes gebeurt. Ik bedoel, we hebben in Nederland 342 gemeentes. Afgezien van de drie bijzondere gemeentes die er binnen Nederland zijn. Maar daarbij zijn er maar 106 gemeentes die deze belasting heffen.
0: Ja.
2: Dus dat zegt ook wel dat het zeg maar een klein deel van de gemeentes is die deze heffing int. Waarbij Alphen zich altijd natuurlijk profileert als de meest gemiddelde gemeente in Nederland. Dan kan je natuurlijk vraagteken stellen of dan deze heffing bij een meest gemiddelde gemeente past.
0: Ja, aan de andere kant, we weten ook, er zijn genoeg financiële zaken op te lossen nog binnen de gemeente Alphen aan de Rijn. Dus je zou zeggen, dit zou een aardig potje kunnen zijn om dat te kunnen oplossen.
2: Ja, nee, uiteraard. Maar daarbij kijkt de VVD natuurlijk niet puur alleen zegt naar laten we deze hondenbelasting afschaffen en college en BNW. U moet het doen met 500 of €600.000 minder.
0: Nee.
2: Daarbij is het uiteraard ook dat de VVD, naar aanleiding van de kosten- en batenanalyse, uiteraard gaat kijken van waar kan dan die dekking gevonden worden voor het verschil.
0: Precies, en dat is de antwoorden die je daarop wilt hebben natuurlijk, om dat inzichtelijk te maken. Wanneer verwacht je?
2: We moeten uiteraard eerst inzichtelijk krijgen van hoeveel zijn er nu opgehaald. Hoeveel is er nu opgehaald? Hoeveel kosten zijn er? Waar zijn die kosten aan besteed? En op basis daarvan kan je natuurlijk pas gaan kijken van zou dit of dit wat minder kunnen?
0: Ja.
2: We kunnen uiteraard nu wel van allerlei dingen daarin benoemen.
0: Beetje koffiedik kijken natuurlijk ook dan.
2: Dan is het inderdaad koffiedik.
0: Ja. Wanneer verwacht je die antwoord, Mark?
2: Ik heb de antwoorden uit mijn hoofd gezegd. Volgens mij vorige week woensdag. Ja, vorige week woensdag ingediend. Dan geldt er, ook al hebben we gezegd, 6 weken termijn voor het beantwoorden. Maar ik hoop dat ik voor het reces wel

0: Nee, maar ja, ik heb liever dat ik iets langer wacht, maar dan wel de juiste informatie krijg. Dan dat ze zeggen van nou, dit zijn de informatie, we hebben het gehaald binnen de gestelde termijn. En daarbij dat het dan net niet helemaal is wat het beoogd is. Want ik snap uiteraard ook dat natuurlijk net een nieuw college van BMW, een nieuwe collegeprogramma waarbij ze nu druk bezig zijn met de uitvoering of met het omzetten naar een uitvoeringsprogramma daarvan. En dat uiteraard ja, de ambtenaren en de ambtelijke organisatie daarbij ook gewoon een goede zomervakantie moet worden geboden.
1: Zo is het ook.
0: Waar we weer gewoon rust te kunnen krijgen met de tijd die is geweest, zeg maar.
1: Het belangrijkste is dat je de antwoorden gaat krijgen en dat is in ieder geval de verwachting ook. Mocht dat er zijn, dan gaan we het uiteraard ook horen hier bij Studio Alphen Karen Brasem. Dankjewel Mark, in ieder geval voor de duiding op dit verhaal. En ja, we wachten de antwoorden met z'n allen af dan.
0: Ja, geen probleem. Fijne uitzending nog.
1: Dankjewel en jij een mooie dag vandaag.
0: Dankjewel.
1: Mark Heemskerk, raadslid voor de VVD in Alphen aan de Rijn over ja, de kosten en baten van de hondenbelasting in Alphen. Goedemorgen. 7:55. Ja, de daylight is inmiddels te zien. En de broad daylight, die hoor je nu hier op de radio. Gabriel Rios in de ochtendshow.

0: Gabriel Reels en Brother Light in de ochtendshow van Studio Alphen en Kage Brazem. Ja, normaal gesproken zouden we altijd waar of niet waar hebben gespeeld rond dit tijdstip. Zou je dan nu ook de antwoorden van ons krijgen? Maar waren het niet dat we het even over de hondenbelasting moeten hebben? Weet je wat we doen vandaag? We gaan gewoon waar of niet waar rond de 8:45 spelen. Lijkt dat een goed idee, Ries? 8:45, waar of niet waar? Richard Arman zit nog helemaal in zijn nieuws. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Gaan we hem gewoon over het... gewoon een uurtje even opschuiven. Dat is allemaal prima.
1: Okay, prima.
0: Waar of niet waar? Rond 8:45 wil je meespelen. Dat kan. studioalf.nl/WhatsApp. Zet hem in je bericht. Althans, alvast open. Want vind je WhatsApp alvast open. Want het is wel belangrijk dat jij zometeen meespeelt. Omdat we graag jouw antwoorden willen hebben in de ochtendshow. Op waar of niet waar. 3 stellingen die we krijgen van Thijs van der Tussen. Wij kunnen daarop antwoorden waar of niet waar. 8:45 dus. Voor de duidelijkheid. En nou dat, zometeen naar...

0: Nieuws zijn we bij je terug. En dan sowieso in het volgende uur, waar of niet waar. En we gaan het zo meteen ook even hebben over iets wat een partij in Alphen aan de Rijn voor elkaar wil krijgen. We hebben het over Roze Zaterdag. Heb je daar wel eens van gehoord, Ries?
1: Ik heb er wel vaak wat over gehoord, maar eigenlijk nooit in verdiept.
0: Ik heb wel de Roze Maandag bijvoorbeeld. Roze Maandag op de kermis bijvoorbeeld in Tilburg.
2: Ik wil de Blauwe Maandag.
0: Nee, het Roze Maandag is dat. Oh. Dat is namelijk de maandag waarin alle leuke dingen uit de kast worden getrokken. Om ervoor te zorgen dat er een extra feestje wordt gevierd. Dat gaat over de grootste kermis van de Benelux, de kermis in Tilburg. Maar Roze Zaterdag, ja, dat zou iets moeten gaan worden in Alphen aan de Rijn. Dat zometeen gaan we het over hebben in de ochtendshow van Studio Alphen en Kagebrazen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, het is 8 uur. De Ochtendshow, Studio Alphen en Kagebrazen, hoor je hier. En ook het nieuws van de NOS.
12: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het gironummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
13: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
12: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
14: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
12: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Yes, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijg je van Richard Hageman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De werkzaamheden aan de sinkhole bij de kruising van de Prins Bernhardlaan en de Zoutmanstraat in Alphen aan de Rijn zijn in volle gang. Om de oorzaak te onderzoeken is het wegdek opengebroken. Hierbij is ook een tweede beschadiging aan dezelfde leiding ontdekt. De kruising blijft voorlopig deels afgesloten en de bushalte blijft nog buiten gebruik. In het bospark in Alphen aan de Rijn wordt de fiets- en wandelroute verbeterd. De bestaande voetgangersbrug bij de Anna van Burenlaan maakt plaats voor een bredere brug voor zowel fietsers als voetgangers. Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Daarna worden ook de asfaltpaden in het park vernieuwd. De vorming van een nieuw college in Kagebrazen loopt vertraging op. De partijen Samen, CDA, D66 en Pro hebben meer tijd nodig om de portefeuilleverdeling en de wethouders rond te krijgen. Vrijdag, vandaag dus, staat een extra overleg gepland. De partijen verwachten voor het weekend of uiterlijk maandag duidelijkheid te kunnen geven. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de A44 levert de hele week al wat problemen op vanwege wegwerkzaamheden. Er is wat over te melden, want het staat nog steeds naar verwachting tot 9 uur deze ochtend dat die wegwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarom heb je tussen Amsterdam... tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp, dat is Amsterdam richting Den Haag. Nog steeds last van die wegwerkzaamheden, naar verwachting nog tot 9 uur dus. En datzelfde geldt voor... Oh, ik zeg het trouwens helemaal verkeerd, er is een nieuwe update.
1: Oh.
0: Het duurt nog tot morgen, 9 uur 's ochtends. Dus deze hele dag zijn ze er nog mee bezig. En dat heeft onder andere te maken ook met de technische problemen op de A44, de andere kant op. Den Haag richting Amsterdam, tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Daarom dus tot morgen... 9 uur 's ochtends wordt er aan de weg gewerkt. Daarom wordt er ook geadviseerd om te rijden. Dat gebeurt onder andere via de A4, Den Haag richting Amsterdam. Het levert minder problemen op dan de afgelopen dagen. Er staat op dit moment 6 minuten vertraging tussen Zoetewoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. En dat over 11 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda dan. Die levert je oponthoud op van 5 minuten. Want er staat 4 kilometer tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot slot ook 4 kilometer op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. En dat levert je een tijdverlies op van zo'n 6 minuten. Hoe stopt het voor, Ries?
1: Ik heb het zo makkelijk vandaag. Helemaal niks te melden.
0: Nou, dat is lekker. Kunnen wij door met het tweede gedeelte van deze vrijdagochtendshow.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Ja, ik was iets wat te vroeg. De kassa die kwam pas later. Mika en Grace Kelly hoorden hier in de ochtendshow. En Leave Me Alone, Michael Jackson natuurlijk ook hier. Goedemorgen. De vrijdagochtendshow, 3 juli 2026 is vandaag. Studio Alf en Kage Braas, waar je naar luistert, 14 over 8. Ja, er is wat nieuws over de zwembaden. Want zwembad Leimuiden, daar is goed nieuws over. Die krijgt zonnepanelen. Zwembad de Kleine Oase is het namelijk, daar gaat het om. Die wordt verduurzaamd komende zomer met de aanleg van nieuwe zonnepanelen. Daarmee wil het zwembad de energiekosten verlagen en tegelijkertijd ook duurzamer worden. De investering moet ervoor zorgen dat het bad ook in de toekomst financieel gezond blijft. Het is natuurlijk ook, ze hebben daar die warmtepompen. Het is wel lekker als dat met eigen opgewekte energie kan worden aangevoerd natuurlijk. Ja, en we hadden het afgelopen week over zwembad de Hazelaar. Die moest een aantal dagen dicht vanwege een tekort aan chloor. Ja, je zou zeggen, die hebben al het chloor er doorheen gejast afgelopen week vanwege het warme weer. Maar er is hulp geboden, want ze krijgen hulp van een ander zwembad. En daarmee hebben ze weer voldoende chloor. En kunnen ze de voorraad weer een beetje aanwakkeren. Om ervoor te zorgen dat er weer genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn en om het zwembad te draaien. Maar ook om er in ieder geval voor te zorgen dat je op een gezonde manier kan zwemmen daar bij zwembad De Hazelaar. Hebben we ook nog nieuws over dit weekend? Want ja, dit weekend zijn er geen treinen te vinden tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Want er wordt weer aan het spoor gewerkt. En daarom moet je rekening houden met extra reistijd. Wordt in ieder geval ook vervangend busvervoer ingezet. Maar we weten wel, ten opzichte van de vorige keer toen er aan het spoor werd gewerkt tussen Alphen aan de Rijn en Gouda, het kan best zijn dat het sneller is om via Woerden te reizen dan met de bus. Dus een kleine tip van ons. Misschien kan je beter richting Woerden reizen en vanuit daar naar Gouda. Want dan kom je er wel. En anders dan moet je gewoon lekker de bus pakken. Maar houd in ieder geval extra rekening met de extra reistijd die er gaat gelden vanwege die werkzaamheden dus. En hou ook de app van de NS in de gaten voor de meest recente informatie. Wat anders dan, want ik had het net al over. Roze Zaterdag. Komt Roze Zaterdag naar Alphen aan de Rijn? Dat is een beetje de vraag die er wordt gesteld op dit moment. Een poging in 2019 leefde een voorlopig niet op. Dat is het antwoord wat er toen de tijd werd geroepen. Ja, pro Alphen aan de Rijn die wil dat het college nu gaat onderzoeken of de gemeente zich alsnog kandidaat kan gaan stellen. En daarom hebben ze artikel 40 vragen gesteld. We spreken hierover met raadslid Rebecca Sterk van pro Alphen aan de Rijn. Rebecca, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, even om het toch uit te leggen. Hè. Artikel 40 vragen. Ik hoorde daar net Mark Heemskerk ook over spreken. Die we belden over de hondenbelasting. Maar zijn dat dan vragen om iets te onderzoeken, zeg maar?
1: Nou, niet zozeer om het echt al direct te laten onderzoeken, maar meer omdat wij als raadsleden informatie kunnen opvragen. Van, hè, hoe zit je erin? Hoe zitten we er politiek in? Hoe kijkt het college daarnaar? En ook natuurlijk wat technische informatie van hoeveel zou het iets kosten? Of hè, wat zijn de cijfers hierachter? Dat is vooral een middel dat wij als raadsleden net wat meer informatie kunnen ophalen.
0: Ja, precies.
1: Voordat we dan echt een voorstel zouden kunnen doen, bijvoorbeeld.
0: Ja, wel belangrijk natuurlijk dat kan. Maar dat heet dan artikel 40 vragen. Ja, voor de gewone burger, die begrijpt daar vaak niks van. Die denkt, ja, dat zijn het zoveelste artikel. Duidelijk, dat is belangrijk. Ook belangrijk binnen eigenlijk het onderzoek wat jullie willen laten doen. Want samen met Ayla Covington hebben jullie ervoor gezorgd dat er vragen zijn gesteld om Roze Zaterdag naar Alphen aan de Rijn te halen. Even toch nog, wat is Roze Zaterdag precies?
1: Roze Zaterdag is de oudste Pride-viering van Nederland. Sinds de jaren 70 wordt van oudsher een van de laatste zaterdagen van juni wordt er ontzettend een mooie Pride-tocht georganiseerd. Om dus echt aandacht te vragen en steun te geven aan de LHBTIQ+ gemeenschap. En dat roleert elk jaar in een andere gemeente. En Stichting Roze Zaterdagen Nederland is ervoor verantwoordelijk om ieder jaar een nieuwe gastgemeente daarvoor te benoemen. En dan wordt daar een ontzettend mooi feest opgetuigd.
0: Ja, en jullie vinden dan dat Alphen aan de Rijn zich daar kandidaat voor zou moeten stellen. Maar hoe zou dat er dan uitzien? Komen er dan een soort van gondelvaart, zoals we dat kennen met de jaarmarkt, maar dan door de Rijn en dan op Roze Zaterdag?
1: Iedere gemeente geeft er zijn eigen draai aan. En dat is dus ook het ontzettende leuke hiervan. Iedere gemeente doet het op een hele andere manier. Wij hebben nu voornamelijk gevraagd van, hoe zitten we er nu in? Hoe zitten we in de wedstrijd? Vinden we het iets om over na te denken? Dus echt een plan Dat ligt er natuurlijk niet. Zelf denk ik, ja, we hebben een ontzettend mooi kanaal waar we gebruik van kunnen maken. Dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn. Maar dat is echt iets voor een volgende fase om na te denken hoe je dat eruit wil laten zien.
0: Ja, exact.
1: Maar je kan je er wel iets bij voorstellen natuurlijk, hè, wat ontzettend mooi hier zou zijn.
0: Nou, ik kan me daar genoeg bij voorstellen inderdaad. Het vraagt me natuurlijk ook af, ja, hoe gaat dat dan georganiseerd worden? Maar het belangrijkste eerst is dat haalbaarheidsonderzoek en wat het gaat kosten en dat soort zaken. Die vraag hebben jullie dan ook gesteld. Maar waarom moet Alphen aan den Rijn dit dan gaan doen volgens jullie?
1: Alphen aan den Rijn heeft het nog niet eerder gedaan. En als je kijkt naar wat voor gemeenten er al hebben meegedaan, denk ik, nou, Alphen aan den Rijn past ontzettend mooi in dat rijtje, dat sowieso. We zijn een regenbooggemeente namelijk. En willen daar ook meer voor uitdragen. Een aantal weken geleden ook richting het Rijk aangegeven. We willen hier meer op doen. Geven ons er ook wel wat vanuit het Rijk wat meer middelen voor. Maar daarnaast ook, je ziet gewoon dat een paar weken terug zijn de nieuwe discriminatiecijfers weer gepresenteerd. Ja, je ziet gewoon dat het niet de goede kant op gaat. Nee. En dus niet alleen maar discriminatie voor geaardheid, maar ook andere achtergronden. Maar ook dat is er gewoon echt wel onderdeel van. Je ziet dat we wel wat meer richting betere acceptatie en minder discriminatie op dit punt mogen gaan. Ja, en een Roze Zaterdag zou daar natuurlijk aan kunnen bijdragen. En dat is een vraag die uitstaat, hoeft natuurlijk niet de enige oplossing daarvoor te zijn. Maar het zou misschien een leuk feestje zijn.
0: Nee, je zegt het eigenlijk terecht. Alphen aan den Rijn is een regenbooggemeente. Maar volgens mij is Alphen aan den Rijn er niet helemaal klaar voor. Want er gebeuren wat dat betreft nog best wel wat incidenten ten opzichte van een soort van discriminatie naar deze groep. Is Alphen aan den Rijn dan ook klaar om Roze Zaterdag te organiseren?
1: Ik hoop het zelf wel. Ik denk dat je zelf soms ook een stap naar voren moet zetten om die durf te laten tonen. Tegelijkertijd denk ik ook dat wat we momenteel doen voor diversiteit en inclusie, bijvoorbeeld de regenboogbankjes die ontzettend vaak kapot gemaakt worden, vernield worden, dat er wellicht een andere aanpak nodig is ook om dat gesprek meer op gang te laten gaan. Ja. Wat gebeurt er nou? Waarom die acceptatie naar achter gaat? Dat je dus meer aan die gesprekstafels moet denken en in aanloop naar bijvoorbeeld een Roze Zaterdag, wat natuurlijk eerst nog maar haalbaar moet blijken, zou dat natuurlijk kunnen oplopen.
0: Is het bekend vanuit andere gemeenten dat het daadwerkelijk bijbrengt aan de acceptatie vanuit de cijfers, zeg maar? Zijn er cijfers van bekend waarvan jullie zeggen, nou, dat zou voor Alphen aan den Rijn dus ook wel helpen in die tolerantie?
1: Ik durf niet te zeggen of er cijfers bekend zijn of het dan vervolgens heeft geleid tot minder discriminatie in dat jaar. Wat wel gemeenten wel hebben aangegeven is dat het leidt bij de LHBTIQ+ gemeenschap tot een beter gevoel van acceptatie. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Het gaat er ook om hoe je je voelt in je gemeente, hoe veilig je je voelt in de gemeente.
0: Ja. Daar mag natuurlijk ook wel een klein prijskaartje aan hangen om dit allemaal te organiseren. Is daar nu al wat op te zeggen? Of zeg je, nou ja, eerst die vragen maar eens stellen en ervoor zorgen dat het haalbaar wordt of het haalbaar kan worden, of dat daar in ieder geval het antwoord op komt. Dat je daarna pas gaat denken over de invulling daarvan en dus ook dat er een prijskaartje aan mag hangen. Of heb je nu al wel een bedrag in gedachten waarvan je zegt, nou, dat vind ik op zich ook wel acceptabel?
1: Nee, ik heb nog geen bedrag in gedachten omdat het super sterk uiteen kan lopen. Dat heb je ook gezien uit de afgelopen jaren bij de verschillende gemeenten. En dus dan kan ik er ook echt geen bedrag aan hangen. Het is echt heel erg de invulling die daar aan geeft. En inderdaad, zoals je zegt, laten we eerst even kijken of we de intentie hebben. Als het gewoon momenteel niet haalbaar is, vanwege wat voor reden dan ook. Kan natuurlijk ook organisatorisch niet haalbaar zijn. Of dat die weekenden, dat het gewoon niet past in het schema dat we hebben. Dan ga je eerst daarnaar kijken en als we echt denken van, nou, dit is iets wat we eigenlijk wel willen, dan gaan we kijken naar de financiële haalbaarheid, wat natuurlijk een van de allerbelangrijkste aspecten is.
0: Ja. Nu heb je van tevoren wel een bepaalde droom. Hè? Je ziet het voor je. Wat zou voor jou de ideale Roze Zaterdag in Alphen aan den Rijn zijn dan?
1: Ik denk een dag waarbij iedereen die zich gelinkt voelt aan de doelgroep, aan de gemeenschap, dat die erheen kan en zich 100% zichzelf kan voelen die dag. Je hebt nu nog wel, horen we echt wel vaak uit de gemeenschap, nou ja, ik word best wel vaak nog nageroepen of verbaal agressie kom ik tegen. En voor mij is een Roze Zaterdag een dag waarbij die mensen juist volledig zichzelf kunnen zijn en ook andere mensen kunnen zien wat voor ontzettend veel liefde daar rondgaat en waar het om draait. Het voor elkaar zijn, steun bieden aan elkaar en gewoon die liefde voelen. Dat is wat ik voor me zie als ik aan een Roze Zaterdag denk. Gewoon een groot mooi feest waar het gaat om acceptatie en liefde voor elkaar.
0: En stel, er komt zo'n vaart door de Rijn heen. Staan jullie dan ook op een boot, jij en Ayla?
1: Absoluut.
0: Absoluut. Jullie zijn er dan zeker bij?
2: Absoluut.
0: Kijk, dat is mooi om te horen. Wanneer verwacht je de antwoorden, Rebecca?
1: Dat ligt er een beetje aan. De zomervakantie staat natuurlijk om de hoek. Dus dat kan altijd betekenen dat het soms iets langer duurt. Maar ik verwacht met een paar weken. En dan wellicht kunnen we na de zomer doorpraten of het iets is wat we daadwerkelijk willen. Of dat het voor nu nog even niet een optie is.
0: Nee, ja, 2029 praten we over. Wanneer moet het eigenlijk een soort van bekend zijn? Wanneer moet het worden ingediend? Want daar zit natuurlijk wel een soort van druk achter.
1: Ja. Dat is zo rond de jaarwisseling. Dus tussen december en februari is uit mijn hoofd. Dat tussen december en maart volgens mij kun je daar een aanvraag voor indienen. En dan is het ook nog maar natuurlijk, stel we doen dat, is natuurlijk ook nog maar de vraag welke gemeente wordt er uitgekozen. Want er zijn heel veel gemeenten die zich aanmelden. Dus dan wordt het ook echt nog een hele procedure die erachter zit.
0: Ja, het wordt een soort van bidboek eigenlijk wat je moet inleveren.
1: Ja, klopt.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken. De antwoorden zullen in ieder geval op tijd zijn voor het indienen van die aanvraag.
1: Ja.
0: Daar wachten we in ieder geval op. En we gaan het horen vanuit het college.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Rebecca Sterk, dankjewel. En we gaan het allemaal zien. In ieder geval na de zomer dan weten we of Alphen aan de Rijn er klaar voor is. Vanuit de gemeente in ieder geval om Roze Zaterdag in 2029 te organiseren. Nogmaals dankjewel Rebecca en een mooie dag voor vandaag.
1: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel.

0: Daniel Pollard en Bad Day. Nou, ik hoop niet dat je een bad day hebt vandaag. En anders dan zorgen wij er wel voor. Tot 10 uur met de ochtendshow dat die bad day volledig wordt omgezet in een hele mooie dag. Zorgen wij voor die bad day, wilde je? Ja, nee, dat wilde ik niet zeggen, Ries. Nee, zeker niet. Want zometeen gaan we namelijk spelen waar of niet waar. Je krijgt 3 stellingen van een vriend van de show, Thijs van de Dussen. Ja, normaal gesproken spelen we dat spel altijd rond 8:15. Maar vandaag spelen we om 9:15 in de ochtendshow. Waar of niet waar? We kunnen antwoord geven op de 3 stellingen van vriend van de show, Thijs van de Dussen. Dat zijn de antwoorden waar of niet waar. Ja, zo moeilijk is het allemaal niet. Maar je moet wel even de antwoorden insturen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Daarna kunnen we jou misschien wel uitroepen tot dag winnaar. En wordt die bad day omgezet in een hartstikke leuke dag. Want je krijgt ook nog eens een keer 4 stickers van ons. Die liggen namelijk op jou te wachten. Ja, waar of niet waar? 1, 2 en 3 zet je in je bericht daarachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En als je de juiste antwoord hebt ingezonden, dan ben jij misschien wel die dagwinnaar. Dus meld je vooral in de app studioalf.nl/WhatsApp. Over een kwartiertje gaan we hem ongeveer spelen. Waar of niet waar? Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Want dat is het inmiddels. Je hoort het NOS-journaal.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Maar er is nog veel meer geld nodig, zegt het Rode Kruis. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag bijvoorbeeld al naar de huisarts. En ook Zwitserland is door naar de 8e finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Klikken de klik en het nieuws van de regio. Uit de regio hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden komend weekend geen treinen. Van zaterdagochtend 5 uur tot maandagnacht 1 uur voert ProRail werkzaamheden uit aan het spoor. De NS zet stopbussen in tussen alle stations. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 30 minuten. Omreizen via Woerden is ook mogelijk. Een bijzonder koopje bij een kringloopwinkel in Koudekerk aan de Rijn. Daar werd een populair zwart horloge voor slechts €35 verkocht. Vergelijkbare exemplaren brengen tweedehands vaak honderden euro's op. De eigenaar wist niet dat het om een gewild model ging. Het horloge was al binnen 10 minuten na plaatsing op Facebook verkocht. De A4 is gisteren bijna een uur in beide richtingen afgesloten geweest tussen Roelevarensveen en Hoogmade Leiderdorp. De politie kwam massaal in actie vanwege een persoon in een zorgwekkende situatie op een viaduct bij Rijpwetering. Dankzij de inzet van onder meer een onderhandelaar kon de persoon veilig van het viaduct worden gehaald. De man is daarna nagekeken door ambulancepersoneel. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. We hebben het hele week al over die wegwerkzaamheden op de A44. Inmiddels is bekend, ja, het zou uitgesteld zijn van woensdag naar vandaag.
2: Ja.
0: Maar inmiddels is bekend dat het opnieuw is uitgesteld, want het duurt allemaal nog tot morgen 9:00 ochtends.
2: Zo dan.
0: Dat gaat dan om de wegwerkzaamheden tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp. Er zijn ook wat technische problemen op de A44, Den Haag richting Amsterdam, tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen te melden. En daarom is die weg ook nog altijd dicht. Je moet daarom omrijden. Wordt geadviseerd om dat te doen via de A4. Leverde de hele week al flink wat problemen op. Files van meer dan een uur. Vandaag valt het allemaal wel mee. 5 minuten tijdverlies heb je tussen Zoetewoude-Rijndijk en Roelofarensveen. En er staat op dit moment 4 kilometer. 3 kilometer staat er op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. En dat levert je een tijdverlies op. Op onthoud van 5 minuten. Hoe is het op het spoor?
2: Ik heb helemaal niks te melden, dus ik ben blij.
0: Ja, dat is mooi. Ik ben blij.
2: Ik ben blij.
0: Nou, Shireni Martina ook.
2: Ja.
0: Die is hartstikke blij, ja. Misschien ben je zometeen ook wel blij omdat jij de winnaar bent van Waar of Niet Waar. Meld je in de app. studioalf.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij de dagwinnaar.

0: Bauza en Magnetic in de ochtendshow. Er is een beetje verwarring ontstaan.
1: Nou.
0: De afgelopen plaat die ze hebben uitgebracht. Vorige week vrijdag was dat. Hebben ze uitgebracht onder de naam The Bauza.
1: Ja.
0: En dit is dan Bauza.
1: Ja, ik snap het ook niet meer hoor.
0: Is het dan dezelfde groep of niet?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik kan de vraag eigenlijk direct beantwoorden.
1: Oké. Okay.
0: Het is dezelfde groep.
1: Ah, mooi.
0: Dus we hebben niet te maken met concurrentie voor Bauza. Want dat zijn ze namelijk zelf. Dus in zover. En je hoorde, zie je in de ochtendshow daarvoor ook Moosty en Hot and Juicy. Oftewel Harney 98. Komt natuurlijk uit het jaar 1998. Ja, de vraag is, waar komt de plaat vandaan die wij vandaag gaan hanteren als opdracht? In waar of niet waar, wilde ik zeggen. Nee, ik ga alles door elkaar halen nu. De voor of de na gaan we niet doen. We gaan waar of niet waar spelen.
1: Oh,
0: ja. Normaal gesproken spelen we hem altijd rond 7:45 in de ochtendshow. Maar daar hadden we vandaag geen tijd voor. Dus we hebben een uurtje opgeschoven. En daarom waar of niet waar. We krijgen 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Dat is vriend van de show. En die gaat hij aan ons voorleggen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. En jij kunt dat ook doen. Want er staat wat op het spel. Namelijk de titel dagwinnaar. En dat niet alleen. Ook 4 stickers liggen erop je te wachten en die kunnen we aan je uitdelen. Moet je wel de juiste antwoorden insturen via de app studioalf.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ja, wij gaan natuurlijk ook het weer tegen elkaar opnemen vandaag in waar of niet waar. Dat is dan eigenlijk niet zo belangrijk als de antwoorden van jou thuis. Maar vinden we het altijd leuk om ook even mee te spelen. Omdat wij de stellingen ook niet van tevoren weten.
1: Nee. Klopt.
0: Dus dat gaan we nu doen. Maar jouw antwoorden willen we graag van je weten. Dus studio11.nl/WhatsApp. En let goed op, want dit is de eerste stelling. Thijs, goedemorgen.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Op Neptunus duren de sterkste stormen al tientallen jaren. Waar of niet waar?
0: Op Neptunus, een van de planeten. Ja, de hele week heeft hij het al over planeten. Duurt een van de sterkste stormen al tientallen jaren. Is dat waar of niet waar?
1: Nou ja, weet je, je ziet natuurlijk ook Jupiter, waar er eigenlijk al die grote rode vlek, dat is eigenlijk ook een superstorm. Die gaat daar al honderden jaren rond, dus ik zeg waar.
0: Is dat een superstorm?
1: Ja.
0: Is dat nog erger dan de storm die we vorige week hadden?
1: En zoiets, ja.
0: Oh, echt waar?
1: Veel erger.
0: En jij zegt in ieder geval waar. Ja, ik ga wat dat betreft in je antwoord mee. Ik zeg ook dat het waar is. Maar we zijn vooral benieuwd naar jouw antwoord. Zet hem in ieder geval achter nummertje 1 in jouw antwoorden die je zo meteen naar ons gaat opsturen. studio11.nl/WhatsApp. Dan stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Een garnaal heeft zijn hart in zijn kop zitten.
1: Een garnaal heeft zijn hart in zijn kop zitten.
0: Ja, dat betekent dat je in ieder geval niet het hart opeten op het moment dat je een garnaal gaat pellen. Want de kop hou je eraf. Zeker bij die grote joegels. Ik moet het altijd voor mijn vrouw doen. Die houdt ook wel van garnalen, maar niet van het pellen van die dingen.
1: Ah ja.
0: Ja, ik zit eigenlijk een half uur die garnalen te pellen. Dat niet van die kleintjes, maar echt van die grote dingen.
1: Ik vind dat zo'n rotwerk.
0: Ja, het is rotwerk.
1: Ja.
0: Maar het is vooral rotwerk omdat je weet van, oké. Dit is voor mijn vrouw, dit is voor mijn kind, dit is voor mijn schoonmoeder. En uiteindelijk, ja, wat hou ik dan zelf nog over? Ja, dan hou ik wel nog wat over. Maar ik zit ondertussen wel naar dat lekkere eten te kijken. Precies. En ik kan dat maar niet eten.
1: Nee, ja, dat.
0: Moet eerst mijn handen wassen, want anders heb ik al die dingen in mijn handen. Nou. Maar zit het hart van de garnaal in zijn kop? Is dat waar of niet waar? En wat denk jij, Ries?
1: Ik zeg niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Ik zeg dat het waar is.
1: Oké, je hebt gekeken.
0: Nou ja, voornamelijk omdat ik weet dat als ik de kop eraf haal, wat er allemaal uit komt zetten.
1: Ah, gadverdamme.
0: Ja. Ik zeg in ieder geval waar. Wat denk jij? studio11.nl/WhatsApp. Cijfertje nummer 2, daarachter mag dat antwoord. En achter nummer 3 mag het antwoord op deze stelling.
2: En stelling nummer 3, kaneel is gemalen boomschors.
0: Kaneel is gemalen boomschors. Kaneel is gemalen boomschors. Is dat waar of niet waar?
1: Volgens mij is het inderdaad wel schors, dus ik zeg waar.
0: Jij zegt dat het waar is. Ja, ik zeg dat het niet waar is.
1: Oké.
0: Okay. Ik denk toch dat het ergens anders vandaan komt, maar oké. Is kaneel gemalen boomschors? Ik ben heel benieuwd. Wat denk jij? studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 dachten waar of niet waar. En dan hebben we het natuurlijk over de antwoorden op de volgende stellingen.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Op Neptunus duren de sterkste stormen al tientallen jaren. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
2: Stelling nummer 2. Een garnaal heeft zijn hart in zijn kop zitten.
0: Is dat waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. Kaneel is gemalen boomschors.
0: Ja, en ook daar de vraag, is het waar of niet waar? Wat denk jij? studiohoofd.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar van Waar of Niet Waar. En kunnen we jou 4 stickers opsturen. Nou, het was lekker het weekend beginnen, hoor. Dus meld je vooral in de app. Zometeen de antwoorden van Thijs van der Dussen. Dus deze prachtige plaat van Raccoon en Fayella.

0: Daffodils is de nieuwste van Raccoon en Vaiella. Prachtige plaat hoorde je hier in de ochtendshow. En wat je zojuist ook hoorde in de ochtendshow waren de drie stellingen van Thijs van der Dussen. Vriend van de show is dat. En hij geeft ons elke dag drie stellingen waar wij op kunnen antwoorden met waar of niet waar. En we zijn vooral benieuwd naar jouw antwoorden, want wellicht ben jij wel de dagwinnaar. Benieuwd. Ries, wij hebben ook de antwoorden gegeven natuurlijk op waar of niet waar. Zullen we maar eens even gaan controleren dan? Want ja. Ik ben ook wel benieuwd wie we mogen uitroepen tot dagwinnaar vandaag.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Nou, laten we beginnen dan bij stelling nummer 1. Thijs, goedemorgen.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Op Neptunus duren de sterkste stormen al tientallen jaren. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Je gaf net een voorbeeld, Ries, van een storm die al jarenlang...
1: Ja, honderden jaren
0: rondgaat op welke planeet was het?
1: Op Jupiter.
0: Op Jupiter.
1: Ja, Jupiter.
0: Ja. Maar daar is al honderden jaren dus een storm gaande.
1: Ja.
0: Nou, daar waait echt alles weg. Dan moet je je zwembadje niet in de tuin laten. Nee, want die ligt aan de andere kant. Misschien kom je die over 10 jaar dan wel weer tegen.
1: Dat is waar.
0: Ik weet hoe de aantrekkingskracht is daar op Jupiter, maar goed. Jij zei in ieder geval in het antwoord op deze stelling.
1: Waar?
0: Waar? Ja, zeker met de kennis van de planeten die Richard Harman heeft, dacht ik, laat ik daar maar mee in meegaan. Dat is meer een tactische keuze dan dat mijn kennis daar ligt. Maar wat denk jij? Ik ben benieuwd. Zometeen gaan we jouw antwoorden controleren. Maar laten we eerst even luisteren naar het antwoord die Thijs op deze stelling heeft.
2: We zijn aangekomen met antwoorden en dan beginnen we bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, Neptunus heeft stormen die jarenlang kunnen blijven bestaan en windsnelheden van meer dan 2000 km per uur.
0: Oei.
1: Ja.
0: Ja, welke code kun je daar aan koppelen, zou ik bijna vragen.
1: Ja.
0: Is dat dan code pimpelpaars met een heel zwart randje, zeg maar. Maar ja. Nee, het is in ieder geval waar dat dat het antwoord moet zijn op stelling nummer 1. Stelling nummer 2, die klonk als volgt.
2: Stelling nummer 2, een garnaal heeft zijn hart in zijn kop zitten.
0: Ja, waar of niet waar. Ja, niet alleen een hart zou die in zijn kop hebben zitten, maar ook zijn ingewanden, zijn darmen, zeg maar.
1: Echt,
0: want, ja, die spuiten af en toe eruit als je ze aan het pellen bent, zeg maar. Die gamba's, die grote dingen, die met die grote voelsprieten en zo. Mm. Ze zien er altijd heel smerig uit, maar wat zijn ze lekker. Althans, vind ik zelf dan. Zitten trouwens tegenwoordig ook... tegenwoordig zitten al... Jaar en dag zitten ze ook in de kroephoek.
1: Mm.
0: En veel mensen die niet van vis houden en die dat weten, die eten vanaf nu geen kroephoek.

0: Die is namelijk ook waar. Het hart van een garnaal ligt in het kop-borststuk, dat vaak simpelweg als kop wordt gezien.
1: Ja, dus het antwoord is waar.
2: Ik heb even zitten kijken. De organen van een garnaal die drijven gewoon in het bloed. Want ze hebben geen eigen aderen en geen eigen bloedsomloop.
1: Ja.
2: Maar hetgene wat wij eten, dus dat is het laatste gedeelte, de staart is dat. Ja, dat is, zijn dus eigenlijk zijn darmen.
1: Ja, de staart hou ik ook altijd af.
2: Ja, nee, maar tot aan zijn staart. Weet
1: oh,
2: je,
1: tot
2: dat,
1: aan zijn staart.
2: Dat stukje wat we wel eten, dat zijn gewoon, eigenlijk gewoon zijn darmen.
1: Hé, gadverdamme, zit ik nou zijn darmen te eten?
2: Ja, blijkbaar.
1: Oh, nou ja, het is wel lekker.
2: Ja.
1: Maar goed, we willen het antwoord weten. En dat is natuurlijk waar op die tweede stelling. Dan hebben we nog één stelling over. En dat is stelling nummer 3.
0: En stelling nummer 3. Kaneel is gemalen boomschors.
1: Ja, waar of niet waar? Wat zei jij nou, Ries?
2: Zei waar.
1: Ja, maar je had daar een argument bij, want...
2: Ja, het is van schors gemaakt, volgens mij. Dus
1: kaneel zou schors zijn?
2: Ja, boomschors.
1: Oké, en van welke boom dan? Van de kaneelboom?
2: Denk ik. Geen idee.
1: Geen idee. Nee, ik zei in ieder geval dat het niet waar is. Maar ja, Thijs die weet het antwoord hierop. En waarschijnlijk heeft hij daar ook een kleine uitleg bij.
0: En stelling nummer 3 is ook waar.
1: Ah.
0: Ja, kaneel wordt gemaakt van de gedroogde binnenkast van de boom... uit geslacht van een cinnamomum.
1: Ja.
0: Oftewel, de kneelboom.
2: Kneelboom.
1: De kneelboom. De kneelboom. Die bestaat dus echt. Ja, ik dacht dat ik een grapje zou maken in dat opzicht, maar hij bestaat echt. Dat
2: ja.
1: Toch bijzonder. Maar het antwoord had dus moeten zijn waar. Dus eigenlijk wilden we 3 keer waar horen vandaag.
2: Precies.
1: Ja, dat is toch wel een dingetje.
2: Wij hebben ook een dingetje.
1: Ja, vooral een dingetje. Want we hebben nu 2 antwoorden allebei goed.
2: Ja.
1: Dus... We hebben geen winnaar.
2: We hebben geen winnaar. Ik kan er wel even snel een vraag erbij pakken voor ons.
1: Laat lekker gaan. Ik doe.
2: Okay.
1: Het is niet belangrijk voor ons.
2: Nee, is ook zo.
1: Het is vooral belangrijk voor de luisteraar. Die wij vandaag uit kunnen roepen tot dagwinnaar in waar of niet waar. En ik zie een appje van Sterren voorbij komen. Zij stuurt goedemorgen. En daaronder dan 1, 2 en 3. En dan 3 keer een waar erachter.
2: Netjes.
1: En daarna stuurt ze. Ja, ik hoop dat ik het goed heb, want ik wil heel graag die stickers hebben. Nou, Sterren, ik kan je hartstikke blij maken, want je krijgt die stickers. En met deze ook de titel dagwinnaar voor vrijdag 3 juli 2026.
2: Binnenkort zien we echt overal stickers plakken op alle lantaarnpalen en zo van Studio Alpha.
1: Ja, ik kan me het zo goed voorstellen, ja. Of misschien ben je wel aan het voorbereiden op een nieuw schooljaar... en heb je binnenkort een Studio Alpha-agenda, omdat daar een sticker op zit...
2: Ja, dat.
1: Herinnert je in ieder geval wel aan het feit dat je elke ochtend moet luisteren... vanaf 7 uur naar de ochtendshow op Studio Alf en Karen Brazem. En dus ook mee moet spelen met waar of niet waar. Want morgen dan gaan we hem niet doen, is het weekend. Maar maandag dan staat er wel weer een nieuwe ronde waar of niet waar op je te wachten. Wil je dit ook? Wil je de titeldagwinnaar? Wil je ook stickers van Studio Alphen? Meld je dan vooral in de app studioalf.nl/WhatsApp. En speel maandag weer mee rond 8:15 met waar of niet waar.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. Het is 9:02. De vrijdagochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazen. En het nieuws van de NOS.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
10: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
9: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar.

0: Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
1: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
0: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: In het zuiden van Europa is het nog steeds aanhoudend...
3: Het is warm hier. Hey, Klim, hey. Het is warm hier.
4: Het is snikheet.
2: Snikheet. Snikheet. Maar in Nederland valt het allemaal reuze mee, hoor. Maximaal 24 graden dus vandaag. Zometeen heb ik wel wat nieuws over het feit dat het dus in het zuiden van Europa heel warm is. Mm-hmm. En er zijn wat dingen toegepast om ervoor te zorgen dat mensen niet te lang buiten werken. Is onder andere in Barcelona te vinden. Daar straks meer over. Eerst tijd voor het nieuws uit de regio. En dat krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan den Rijn is op zoek naar kandidaten voor het jaarlijkse jeugdlintje. Inwoners kunnen jongeren voordragen die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk, mantelzorg of een goede daad. Voordragen kan nog tot 1 augustus. De uitreiking is op 20 november. Dat is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op het terrein van de voormalige asfaltcentrale aan het Smolenaarspad in Alphen aan den Rijn komen 225 woningen. Het grootste deel bestaat uit sociale huur en betaalbare woningen. De gemeente verwacht na de zomer met de eerste werkzaamheden te kunnen beginnen. Wel wordt nog onderzocht of beschermende randzuilen in een nabijgelegen groenstrook gevolgen hebben voor de aanleg van de toegangsweg. De 30-jarige LN uit Den Haag is veroordeeld tot 5 jaar cel voor de opslag van een grote hoeveelheid cocaïne in een drankenloods in Ter Aar. De drugs maakte deel uit van een partij die leidde tot een reeks geweldsincidenten, waaronder een beschieting in Alphen en een explosie in Rijnsaterwoude. De verdachte is na de uitspraak direct aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Het is beduidend rustiger ten opzichte van de afgelopen dagen in de regio wat betreft de files. Want de afgelopen dagen stond er echt meer dan 300 minuten aan file. Vandaag is het maximaal 6. Dat is toch lekker?
5: Ja.
2: Ja. Dat heeft onder andere te maken gehad met de wegwerkzaamheden tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp. De A44 gaat het om. Maar ook de andere kant op, tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Nou, die laatste daar zijn technische problemen op dit moment gaande. En daardoor duren die wegwerkzaamheden iets langer dan verwacht. Eerder werd het al uitgesteld door het warme weer naar vandaag. Maar vandaag is bekend geworden dat de wegwerkzaamheden zijn uitgesteld tot morgen. Althans, het duurt nog tot morgen, naar verwachting 9 uur in de ochtend. Dan hebben we 1 file te melden. Die duurt dus 6 minuten. Gaat om de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 4 kilometer. Ries, hoe is het op het spoor verder?
5: Ik heb niks te melden. Alles rijdt daardoor.
6: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
7: Morning.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Wauw, een hele goede morgen. Ik denk dat ik nog nooit goedemorgen heb gezegd.

0: uit 79 alweer. Supertramp en de Logical Song in de ochtendshow. Ook Guus Meeuwis hoorde je en Verliefd Zijn. Die komt alweer uit het jaar 97. Het zijn maar twee cijfertjes die andersom staan, hè? Maar toch heeft het grote gevolgen voor zover. Een goeiemorgen. Als we het over cijfers hebben, 16 over 9 is het. Vrijdag 3 juli, de vrijdagochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazem. Je bent van harte welkom, tot 10 uur zijn we bij je. Laten we het even hebben over wat nieuws, want ik zei het net al. Het is in Nederland best wel oké te doen, hè, qua temperaturen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als we kijken naar het zuiden van Europa...
1: Ja, dat wil je niet, komen, inderdaad.
0: Ongelooflijk. Tijdens de recente hittegolf, dan hebben we het even over Nederland. Er zijn naar schatting ongeveer 480 mensen extra overleden. Extra overleden, ja, ik vind dat een hele rare zin.
1: Ja, hoe kunnen ze dat meten, zou je zeggen?
0: Maar het gaat om mensen die zijn overleden aan de gevolgen van die hitte. En vooral ouderen waren kwetsbaar voor de langdurige extreme temperaturen. Gezondheidsinstanties benadrukken daarom opnieuw het belang van voldoende drinken, voor koeling zoeken en extra aandacht voor de kwetsbaren onder ons. Ja, ik hoef het nu niet te vragen, Ries, maar gaat het?
1: Ja hoor.
0: Ja, gaat goed.
1: Ja, prima.
0: Waar het zeker ook gevolgen voor heeft, zijn de landen in het zuiden van Europa. De natuurbranden die daar aanhouden. In Zuid-Frankrijk zijn inmiddels ongeveer 1500 campinggasten geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. En ook Portugal heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege de extreme hitte en het verhoogde risico op nieuwe natuurbranden. Want ook daar gelden ze. Mm-hmm. Ja, en ik zei het al, in Barcelona hebben ze wel iets geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat mensen niet te lang op straat werken. Want daar krijgen mensen die buiten werken speciale hittearmbandjes. Zodra de lichaamstemperatuur of omstandigheden te gevaarlijk worden, dan geven de bandjes een waarschuwing af, zodat werknemers direct kunnen stoppen en verkoeling kunnen zoeken.
1: Op zich vind ik dat wel een hele mooie.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder ook, ja, dat dit kan. Ja. Ik denk dat dit... Dit is toch een gat in de markt voor
1: Beetje
0: Barcelona.
1: Een equivalent van een radioactiviteitsmeter die je moet bijdragen.
0: Nou ja, het lijkt het op inderdaad. Maar ik zou als Barcelona zijn... Dus, want die hebben natuurlijk heel veel discussie over de toeristen die veel die kant op komen, ja, natuurlijk. En daar zijn de lokalo's, die zijn er een beetje klaar mee. Dit is toch wel een manier om geld te verdienen voor de stad Barcelona.
1: Ja, gat in de markt.
0: Ja, zo is het inderdaad. En laten we het even over een ander onderwerp hebben. Want dit weekend gelukkig geen hoge temperaturen, waardoor er ook zeker feest gevierd kan worden. 75 jaar na de komst van de Molukkers in Nederland heeft de aandacht, leeft de aandacht voor het verhaal rondom de Molukse gemeenschap in Nederland meer dan ooit tevoren. Onlangs bood minister-president Rob Jetten nog zijn excuses aan namens de Nederlandse regering voor de manier waarop Nederland daarmee is omgegaan. Wat die betekende voor de Molukse gemeenschap in Alphen is te zien in de driedelige documentaire Thuis in Twee Werelden. Je vindt de docu nog steeds op het YouTube-account van Studio Alphen. Maar toch heeft de oudste generatie Molukkers, ondanks het leed, ervoor gezorgd dat de jongere generatie zich echt helemaal thuis voelt in Nederland. En om dat te benadrukken, te bedanken, ze in het zonnetje te zetten, wordt er ook dit jaar weer, dit weekend, het Sama Sama Maluku Festival georganiseerd. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. En ik ga erover praten met Jason Tuumena. Jason, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Selamat pagi.
0: Wat betekent dat, als ik vragen mag, Jason?
2: Goedemorgen.
0: Oh, dat betekent goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja.
0: Selamat pagi?
2: Ja, selamat pagi.
0: Oké, ik ga dit onthouden. Dat vind ik een hele mooie. Dankjewel voor deze kennis, want dat is altijd wel fijn. Maar ik ben ook nieuwsgierig, Jason. Hoe zijn die excuses van Rob Jetten eigenlijk gevallen binnen de Molukse gemeenschap? Of ontvangen eerder? Heb je daar inzicht in?
2: Ja, we hadden 21 juli kregen wij een Molukse monument, Ulu Kora, aan de Lloydkade, waar in 1951 de eerste Molukkers, 12.500 Molukkers, kwamen toen aan. En we hebben dus nu een monument gekregen. En ik heb toevallig ook die productie gedraaid, dus ik heb alles van heel dichtbij meegemaakt. Ook budgetten en heel lang met de NOS natuurlijk ook gezeten voor de livestream. Het was een megaproductie, was dat. En

0: het is heel lastig, want kijk, ze gaan excuus aanbieden. Maar aan wie ga ik? Ik ben vierde generatie. En als je tegen mij sorry zegt, ja, dat moet je tegen de eerste generatie zeggen. Ja. Maar ja, de meesten die leven helaas niet meer. Dus dit is voor ons heel dubbel. En excuses, ja, bij Molukkers, dat in ieder geval de meesten die ik dan spreek, omdat ik er zelf ook over denk van ja, excuses, ja, dat is leuk, maar dat zeg je tegen de verkeerde personen. Ja. Want ik ben geen eerste generatie, ik ben al de vierde generatie. Maar wat wij heel belangrijk vinden is een stukje erkenning. Want vroeger, toen ik op de basisschool zat, had ik geschiedenis en dan zag je een stukje over Indonesië en over de Molukken. Mm-hmm. En dat klopte niet met wat mijn opa mij vertelde. Dus ik ging dan naar huis, naar opa. Ik zei, opa, klopt dit? Nee, klopt niet. Nou, en die ging alles uitleggen wat hij heeft meegemaakt. En dan denk ik van ja, het is gewoon niet goed. En nu, omdat we zoveel aandacht hebben gekregen, het is echt wel voor ons, voor mij is het heel belangrijk, een stukje erkenning. Dat mensen gewoon zien van jeetje, wat die Molukken, wat is hun aangedaan destijds? En dat is voor mij vooral heel belangrijk. En erkenning.
1: Vandaar ook het standbeeld, hè, wat er is neergezet.
0: Ja, zeker. Het monument. Ja, klopt.
1: Het monument, inderdaad.
0: Ja, dat is Jordi Tamata, is de voorzitter van die stichting. Die is in 2015 met dat idee gekomen. Dus hij heeft daar echt ruim 10 jaar is hij ermee bezig geweest om dat te realiseren. Dat is uiteindelijk dus gelukt. Dus ja, prachtig monument geworden. En dat was ook echt een hele happening, 21 juni. Mega druk.
1: Tuurlijk zorgt het voor de nodige emoties. Maar het is belangrijk dat misschien die excuses dan niet in dat opzicht, maar wel de erkenning er is. Ook dat er een monument is. Maar ook dat daarmee dus heel veel aandacht is voor hetgeen wat zich heeft afgespeeld. Zo'n 75 jaar geleden en de jaren daarna. Want ja, het blijft natuurlijk nog steeds voortleven. Onder in ieder geval die oudste generatie. Al zijn er niet heel veel meer over. Maar dit weekend proberen jullie ze toch in het zonnetje te zetten. Het leven wordt ook gevierd in zover. Tijdens het Sama Sama Maluku Festival. Het is het grootste Malukse festival in Nederland. Ik stel de vraag eigenlijk bijna ieder jaar, maar toch om het extra te benadrukken. Waarom is dit festival zo belangrijk voor de gemeenschap?
0: Ja, kijk, Molukkers staan ook echt te boek als mensen, als gezellige mensen, zeer muzikaal. Want echt iedere Molukker die kan wel zingen. Of je het geluid mooi vindt, dat is een tweede. Maar ze zingen niet vals, ze kunnen allemaal zingen.
1: Ja.
0: En de meesten kunnen ook gewoon een instrument bespelen. Dus we zijn gewoon allemaal heel muzikaal, gezellig, houden van samen zijn, lekker eten. Dus ja, daar staat Sama Sama gewoon echt voor. Dus ja, we willen gewoon altijd met elkaar zijn. En ook als je bijvoorbeeld bij mij thuis zou komen, het eerste wat ik zeg van wil je wat eten? Je gaat de deur niet uit wat je hebt gegeten. Bij elke oom en tante waar je binnenkomt, is dat het geval. En dat is eigenlijk samen is dat in het groot.
1: Ja, en ondanks dat je buik vol zit, heb je wel genoeg gegeten, jongen?
0: Ja,
1: die vraag krijg je dan toch, of niet?
0: Klopt, ja, zeker. Ja.
1: Ik wil toch bijna even een testje doen, Jason. Jij zegt, iedere Molukker kan zingen. Kan jij ook zingen dan?
0: Zeker. Of het geluid mooi vindt is een tweede.
1: Ah, okay.
0: Maar ik zing zeker niet vals.
1: Nee, er zit ook echt een muzikaal talent ook in jouw familie. Dus dat, ik kan me zo goed voorstellen dat het ook bij jou is terechtgekomen. Ga je maar niet vragen om het te doen nu live op de radio. Laten we het vooral hebben over het festival. Want het is echt een druk bezocht festival ook ieder jaar weer. Belangrijk ook dat het er is. Hoeveel komen er doorgaans? Hoeveel bezoekers?
0: 5.000, ja.
1: Verwacht je dit jaar meer?
0: Heel Nederland. Nee, dit jaar verwachten we ook 5.000. Dat is ook de max. Met een vergunning aanvraag. Dus 5.000. Die gaan we zeker weten halen. Ik verwacht dat we vandaag, anders zal het morgenochtend zijn, dat we uitverkopen. Want volgens mij waren het nu nog zo'n 75 kaarten. Dan is het gewoon echt op. Echt op. En wat ik zeg, de vergunning aanvraag is tot capaciteit 5.000 man dit jaar. Dus dat is ook de max. Dus we mogen ook niet meer verkopen. Maar dat is ook heel goed en leuk. Want dan zit je gewoon vol huis. Fantastisch.
1: Ja, en dat is natuurlijk wat je wil. En het is niet alleen maar voor Molukkers, hè, voor de duidelijkheid. Het is ook echt om alles en iedereen erbij te betrekken. Want iedereen is welkom. Dat is ook wat er wordt uitgestraald tijdens het festival.
0: Ja, zeker. Nou, goed dat je dat benadrukt. Ja, want dat soms denken mensen dat inderdaad van, het is echt een Moluks feestje. Maar we proberen juist ook met de programmering. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld eigenlijk echt alleen maar Molukse muzikanten staan. En we hadden Treintje Oosterhuis geboekt. Alleen door de NAVO-top moesten wij de datum wijzigen. En een week later kon Treintje niet. Een treintje, ja, heel Nederland kent treintje Oosterhuis. Maar die kon dus niet. En dit jaar is ze er wel bij. En ik ben een half jaar lang bezig geweest met Ronnie Flex en Zoe Tauran. Ja. Beide zijn half Molux. Dus daardoor willen we ook wel echt uitstralen van... Ja, het is niet alleen voor Molukkers. Het is echt voor iedereen. Dus mijn Nederlandse buurvrouw, die gaat ook komen. Want die denkt ook, oh, leuk, gezellig, muziek. Het wordt trouwens ook echt prachtig weer dit weekend.
1: Ja, lekker man. Ja, beter dan die temperatuur van vorige week, maar het wordt prachtig weer.
0: Ja, ja, vorige week was heel heftig, hè. Ja. Ook een hoop festivals die gewoon als Defcon hoorde ik. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Dan praat je natuurlijk ook echt over een megaproductie.
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk voor de organisatie ook. Want het brengt heel veel financiële romslomp met zich mee. Dus ja, je moet echt in je handjes knijpen dat het dit weekend wordt gehouden en niet vorig weekend.
0: Klopt, daar zijn we ook heel dankbaar en gezegend voor, absoluut.
1: Zo is het ook. Maar je noemt ook namen als Zoe Tauran, Ronnie Flex. Dat betekent ook dat er best wel wat jongeren die kant op kunnen komen. En dat die ook gewoon welkom zijn natuurlijk.
0: Iedereen is welkom, alle leeftijden. En dat is ook zo mooi bij Sama Sama. Je ziet gewoon echt dat er gewoon gezinnen met opa en oma een kleedje meenemen. En die gaan gewoon op de grond zitten. En die hebben net een heerlijke maaltijd gehaald. De kinderen hebben een ijsje gehaald of een lekkere... bapau of lumpen of pisang goreng. We hebben alles. Dus het is echt dat familiegevoel. Dus het is, maar ja, er zullen bijvoorbeeld ook jongeren van tussen de 10 en 15 komen die het fantastisch vinden. Het is echt alle leeftijden. Dus als je daar ook rondloopt, ja, je komt van alles tegen.
1: Ja, heerlijk. Ja. Ja, het water loopt me al in de mond als je ook die gerechten noemt. Het is echt altijd heerlijk eten, maar ook de gezelligheid. Dat is vooral het belangrijkste natuurlijk. Het gesprek met elkaar, de openheid en dat soort zaken. Dat is in ieder geval de insteek van het festival. Gaat het festival er nog anders uitzien ten opzichte van vorig jaar? Oftewel, hoe gaat het festival eruit zien dit jaar?
0: Uiteraard hebben we weer een groot foodcourt met allemaal topcateraars. We hebben de Pasa Sama Sama. Dat zijn 80 non-food kraampjes waar je heerlijk kan struinen en non-food producten kunt kopen. Natuurlijk op het podium weer de hele dag live muziek. En we hebben dit jaar wel, sowieso voor afgelopen jaren hadden wij een aantal springcursussen voor de jongeren, voor de kids. Maar we hebben daar nu echt een kinderplein / educatieplein van gemaakt. Met springkussens en echt een hele candy corner met suikerspinnen, popcorn. Een Tifa-workshop, dat is een Molukse trommel. En een dansworkshop. En dat is ook mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Dus dat wordt ook wel echt heel, heel tof.
1: Ja, die ondersteunen dat dan financieel, zeg maar.
0: Ja, klopt.
1: Ja, ja. Dat is mooi dat zij daar ook een bijdrage aan willen leveren.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, prachtig. Is er dit jaar ook weer dat dek voor de oudere generatie die dan in het zonnetje wordt gezet?
0: Ja, vergeet ik het helemaal te vermelden. Daar draait het eigenlijk om. Inderdaad, ieder jaar is altijd de basis. Dat is inderdaad het VIP-dek voor onze Molukse ouderen. Die worden sowieso aan het begin van het festival worden zij ontvangen door een hele mooie Molukse dans. En dan worden ze... Daarna begeleid naar het VIP-dek. En dan worden ze echt letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Ze kunnen genieten vanaf prachtig zicht op het podium. De hele dag lekker eten uiteraard. En ze worden helemaal in de watten gelegd. En dan hebben we ook nog een andere stretchtent. Dat is niet verhoogd, want het VIP-dek waar ik net over had... dat is echt een verhoogd VIP-dek. Ja. En die andere stretchtent staat midden op het terrein. En dat is voor onze 70-plus ouderen... En mensen die bijvoorbeeld slechte been zijn, die kunnen daar gewoon lekker zitten en genieten. En het is echt afgebakend voor hun.
1: Oké, dus zij kunnen daar ook een beetje de luwte opzoeken, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja. Die zitten eigenlijk gewoon, zijn ze onderdeel van het festival. Maar die kunnen daar wel gewoon ten alle tijde zitten wanneer ze dat willen. En hoeven dus niet in de hectiek te zitten bij anderen. Maar de ouders zijn voor ons gewoon echt heel belangrijk. Ik ben ook echt opgevoed om altijd... kijk, vooral in de Molukse gemeenschap, je moet ook tegen iedereen oom en tante zeggen. Dus als ik bijvoorbeeld een oudere Molukse man zie, dan zeg ik, dag oom. Zo word je op voor de zon. Gewoon de ouders zijn gewoon echt heel belangrijk.
1: Ja, of het nou je buurman is of een vriend uit Enschede bij wijze van. Maar het is de oom of tante.
0: Ja, klopt. Ja, mooi. Heel vaak denken mensen over, ja, jullie hebben echt een hele grote familie. Ja, klopt. Wij zijn eigenlijk ook gewoon één hele grote familie.
1: Ja. Ja, dat is het gevoel gewoon. En dat is ook het gevoel wat je wil uitschalen op het Samen Samen Festival natuurlijk.
0: klopt.
1: Ja. Morgen vindt het plaats, want het is verplaatst van de zondag naar de zaterdag. Vanwege het festivalweekend en een beetje het technische verhaal van de programmering. Dat hebben we eerder al gehoord van Martin Kalkhoven van Wet en Wild.

0: Maar morgen dus vindt de plaats. Hoe laat begint het?
1: Om 12 uur.
0: 12 uur.
1: Gaat het terrein open. Ja, van 12 tot 11. En jullie zijn ook allemaal meer dan welkom, hè?
0: Ja, nou ja.
1: In Studio Alphen.
0: En we moeten ook snel zijn, want ja, 75 kaarten nog over. Dus wil je erbij zijn, dan moet je zeker snel zijn. De D-stijger, het evenemententerrein, daar vindt de plaats. Van 12 tot 11 dus. En die kaarten zijn dan beschikbaar, denk ik, op de website van het festival, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt. Dat is samasamafestival.nl.
0: Kijk. Ik vind het trouwens wel mooi, Jason, om nog twee vragen te stellen. Allereerst de vraag eigenlijk, nou, meer de opmerking. Er zijn nog 75 kaarten over. Het is 75 jaar geleden dit jaar dat de Molukkers naar Nederland kwamen. Dus ja, ik weet, ja. Misschien kun je er iets meer bijzonders mee doen met die kaarten.
1: Ja, nee, nu zo zegt inderdaad. Ja, dus is volgens mij, joh, wat ik vanmorgen zag, dat is ongeveer zijn er nog 75 kaarten over.
0: Ja.
1: Nee, ja, en dat is inderdaad ook waar we uiteraard extra aandacht aan geven dit jaar. Dus dat zie je ook terug op het podium, stage design, zie je 75 jaar Molukkers in Nederland. Ja, we proberen naast heel veel muziek, gezelligheid en lekker eten, willen we ook een stukje cultuur meegeven. Dus daarom ook echt dat educatieplein waar men gewoon langs gekomen, langs gegaan. En ik, oh ja, zo zat dat dus. En ja, we staan er met z'n allen natuurlijk bij stil. En iedereen, want je ziet het, we waren volgens mij 2 uur lang echt live op Nederland 1 bij de NOS.
0: Ja.
1: Met de inhuldiging van het monument. Dus aan alle kanten wordt er aandacht aan besteed. Dus dat hebben jullie natuurlijk ook prachtig mooi gedaan met de documentaire in de wijk. Dus nee, daar zijn we allemaal heel dankbaar voor een stukje erkenning.
0: Nou, ik ben blij dat het ook zo wordt ontvangen. En nou ja, goed, dat we het weekend, dit weekend, morgen dus, het ook met z'n allen kunnen gaan vieren in een familiekring. Want dat is het gevoel wat er wordt uitgestraald. Het Samasama Molukkers Festival dus van 12 tot 11 morgen op het festivalterrein aan de T-stijger in Alphen aan de Rijn. Ja, de laatste vraag die ik je wilde stellen, want ik wilde je nog één vraag stellen, zoals ik al zei. Hoe zeg je gedag in het Molukkers?
1: Ja, kijk, als je goedemorgen, dan zeg je slamat pagi. In de middag is het slamat siang. Dat is iets later in de namiddag is zeg je slamat sore. En in de avond is het slamat malam.
0: En hoe wens je iemand een fijn festival toe?
1: Ja, even kijken hoe je dat zegt.
0: Of iets in het algemeen.
1: Ja, eigenlijk. Ja. Kom niet even op, nee, ja.
0: Komen we later wel op, denk ik.
1: Ja.
0: Nee, ja, je hebt natuurlijk ook niet alle taal bij kennis.
1: Pesta betekent in ieder geval feest.
0: Feest.
1: En Pesta Bagus is een goed feest. Of Pesta Semanga, dat is een mooi feest. Zo zou je dat kunnen omschrijven.
0: Pesta Magus, zeg ik dat goed?
1: Ja, Pesta Bagus.
0: Pesta Bagus. Nou, dan wens ik je in ieder geval een heel mooi feest, Jason.
1: Ja, top.
0: Ga ervan genieten. En een mooie dag vandaag.
1: Ja, thanks. Jij ook.
0: Dank je.
1: Mooie uitzending. Hoi, hoi.

0: Fleming, Zoe Tauran en Ronnie Flex hier in de ochtendshow. Ja, dat zijn ook althans die laatste twee dan. De artiesten die morgen op het Samen Samen Meloeken Festival staan in Alphen aan de Rijn. Ronnie Flex en Zoe Tauran. Zometeen in de ochtendshow. Niet opnieuw muziek van hun, wel muziek van iemand anders. Althans, ja, twee artiesten staan er voor je klaar. Het Studio Alphen op Instagram, daar is het te vinden. Namelijk de twee opties waarop je kunt stemmen voor het Rad van Fortuin. Vandaag, Richard Arreman, hebben wij de categorie
1: Disco Classics.
0: En daarvoor zijn twee artiesten uitgekozen, twee platen uitgekozen. Jij bepaalt wie we zo gaan draaien over zo'n 10 minuten ongeveer in de ochtendshow. Door te stemmen dus, @studio11 op Instagram. Doe dat vooral, want uiteindelijk mogen we maar één plaatje draaien. Maar dat bepalen we niet zelf, dat laten we door jou bepalen. En ook zometeen in de ochtendshow hoor je nieuwe muziek. Want ja, het is New Music Friday vandaag. Wat is er vandaag uitgekomen? En vanavond bij de Nieuwe Deuntjes Radio, dan hoor je 2 uur lang die nieuwe muziek. Maar we zijn wat dat betreft een beetje het voorprogramma van de Nieuwe Deuntjes Radio. En daarom gaan we er ook een voorzetje op doen. Nieuwe muziek zometeen dus. Na het nieuws van 9:30, je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Maar er is nog veel meer geld nodig, zegt het Rode Kruis. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag bijvoorbeeld al naar de huisarts. En ook Zwitserland is door naar de 8e finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Je blijft het nog over het nieuws uit de regio. En die krijg je van Richard Arreman te horen. Zo, klemtoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja. De werkzaamheden aan de sinkhole bij de kruising van de Prins Bernhardlaan en de Zoutmanstraat in Alphen aan de Rijn zijn in volle gang. Om de oorzaak te onderzoeken is het wegdek opengebroken. Hierbij is ook een tweede beschadiging aan dezelfde leiding ontdekt. De kruising blijft voorlopig deels afgesloten en de bushalte blijft nog buiten gebruik. In het bospark in Alphen aan de Rijn wordt de fiets- en wandelroute verbeterd. De bestaande voetgangersbrug bij de Anna van Burenlaan maakt plaats voor een bredere brug voor zowel fietsers als voetgangers. Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Daarna worden ook de asfaltpaden in het park vernieuwd. De vorming van een nieuwe coalitie in Kaag en Braasland loopt vertraging op. De partijen Samen, CDA, D66 en Pro hebben meer tijd nodig om de portefeuilleverdeling en de wethouders rond te krijgen. Vandaag staat een extra overleg gepland. De partijen verwachten voor het weekend of uiterlijk maandag duidelijkheid te kunnen geven. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar er is nog maar 1 file over deze week.
3: Hebben
0: we? Ja, de hele week hebben we echt meldingen gehad van een kwartier of langer.
3: Ja.
0: Ja, deze duurt zeker geen kwartier, namelijk maar 4 minuten. Er staat 4 kilometer op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht loopt het een klein beetje vast. Maar goed, je bent er ook zo weer uit. Die wegwerkzaamheden, we hebben het de hele week ook al over. Maar die zijn opnieuw uitgesteld tot morgen 9 uur 's ochtends is de verwachting. Dan heb ik het over de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp. En hopelijk is dat morgen dus opgelost. Zodat we volgende week weer met een schone lei kunnen gaan beginnen. Hoe zit dat op het spoor? Rijdt het daar wel door?
3: Alles rijdt lekker door in onze regio.
0: Nou, dat is fijn, dat is fijn. Zometeen dus, de winnaar van het Rad van Fortuin. Jij bepaalt dat door te stemmen via @studio11 op Instagram. Je krijgt ongeveer nog een minuutje of, laat zeggen, 6 van mij om dat te doen. En ook zometeen in de ochtendshow, nieuw.

0: Cayman. And Each Time You Break My Heart in de ochtendshow van Studio Alphen Brazem. Daarvoor de nieuwste Roxy Dekker en Superstar. Dat was een plaatje die vorige week was uitgebracht in de New Music Friday dag. Want ja, vandaag, elke vrijdag is New Music Friday. Vandaag is het opnieuw vrijdag, vrijdag 3 juli. Vandaag dus ook New Music Friday. Ries, ik heb 3 opties voor je die we kunnen gaan draaien.
1: Oké. Okay.
0: Eén daarvan is Sanna en Sven Versteeg.
1: Ja, volgende.
0: Sven Versteeg kennen we natuurlijk allemaal van die enorme hit die hij eerder heeft uitgebracht. Oftewel, Blikkendag natuurlijk. Wie we ook kennen, dat is natuurlijk David Guetta. Hij heeft samen met Third Party en John Martin, waar eerder ook wel zo'n plaatje mee is gemaakt, geloof ik, ook een nieuwe plaat vanuit Human. Wel een wat harder plaatje.
1: Okay.
0: En nou, ik heb eigenlijk 4. Maakt de keuze nog moeilijker. De nieuwe van Madonna.
1: Oké, okay. Ja, die, die gaat natuurlijk de halftime show gaat ze voor zorgen voor het WK.
0: Ja, een heel nieuw album komt eraan. En ja, Jobke, ken je die nog?
1: Zeg me vaag iets, maar.
0: Jobke, dat is van die studentengroep. Dat is namelijk Roland van Belen en Jobke van de Doppenburg.
1: Ja.
0: Lustrum, UVSV en VVSU. En zij maakte het liedje Lotje. Dat was een beetje een van de zomertracks van vorig jaar. Maar ze zijn uit elkaar. Ze zijn nu allebei apart muziek gaan maken. En vandaag is haar debuutsingle uitgebracht. Dus de vraag is, wie wil je horen van de 4?
1: Misschien toch wel heel erg verrassend voor jou. Maar ik ga nog toch voor Sven Versteeg.
0: Toch voor Sven Versteeg?
1: Ja.
0: Oh, dat gebeurt niet vaak inderdaad.
1: Nee, dat zeg ik ook verrassing.
0: Nou ja, verrassing van Richard Harreman. We gaan de nieuws horen van Sven Versteeg. Een samenwerking met Sanna is dat. En ja, als we het over verrassingen hebben, dan hebben we het ook over een beetje vuurwerk. Want die knal die komt altijd als een verrassing. Zo heet het plaatje dan ook. This is new. Vuurwerk van Sanna en Sven Versteeg.

0: en Sven Versteeg. SNS. En vuurwerk. Het hangt in de lucht, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Vannacht ook weer trouwens. Ik ben wakker geworden. Rond een uurtje of twee werd er ineens keihard vuurwerk afgestoken bij mij in de buurt. Ik snap er echt helemaal niks van. Ja. En genoeg. Want we moeten een ander vuurwerk, namelijk het vuurwerk die jij mogelijk laat horen in de ochtendshow. Namelijk de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag.
2: Het Rad.
3: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin van vandaag staat in het teken van de categorie
4: Disco Classics.
0: En daarvoor zijn er weer twee opties online gezet via @studioalf op Instagram. Aan jou de taak om te stemmen op een van die twee platen, want jij bepaalt uiteindelijk wie wij gaan draaien. Welke twee platen stonden er klaar, Ries?
5: Donna Summer met Hot Stuff en Boney M met Sunny.
0: Oeh, ja, de zomerstintje zat eraan vast, hè? Dus,
5: ja, dat is het.
4: Waarom?
0: Ja, dat is wel goed te merken dan ook aan deze platen. Maar goed, eentje uit 79, dan uit 77. Wie gaan wij draaien? Dat is de vraag. Daarvoor heb je kunnen stemmen op @studioalf of op Instagram. En ja, laten we maar gauw naar de uitslag gaan kijken dan.

0: Ja, welke discoplaat mogen we draaien, Ries?
1: Ja, het is, scheelt er echt maar net om, hoor. 55% van de stemmen heeft de winnaar. Dat is echt heel dichtbij. Ja, goed. 55% van de stemmen. Donna Summer, hot stuff.
2: Het Rad van Fortuin.

0: lekkere plaat is dit hoor. Hot Stuff van Donna Summer. Het is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag in de categorie Disco Classics met een zomerstintje.
1: Het Rad van Fortuin.
0: Ja, de categorie dus voor vandaag is niet de categorie die we maandag gaan hanteren. Want ja, we hanteren nooit twee keer achter elkaar dezelfde categorie. Daarvoor gaat Richard Arman weer een slinger geven aan het Rad van Fortuin die weer naast hem staat. Ja, ik hoop nog steeds op die Vrouwen hits, maar we gaan het vooral zien. Want ja, uiteindelijk bepaal...
2: Trending hits.
0: De trending hits?
2: Ja.
0: Oh, de trending hits, zo heet het. Moet je nagaan, we hebben hem nooit gehaald, dus vandaar dat ik
2: wordt wel tijd ervoor
0: de originele titel niet weet. Ja, het is de hoogste tijd voor, maar laten we vooral even draaien, want daar is het ook de hoogste tijd voor. Om te bepalen welke categorie we maandag gaan hanteren in het Rad van Fortuin. Ben jij daar ook klaar voor?
2: Ja, kom erop, hè.
0: Nou, kom erop, dat zeg ik tegen jou. Kom erop en geef hem een slinger.

0: Ja. Ja. Je smeekbede is voort.
1: Echt waar?
0: Het zijn de trending hits geworden.
1: Ja! Ja, dan ben ik blij dat we ook dat nieuws even hebben gehad vanmorgen over die...
0: Om even te laten zien dat het daadwerkelijk waar is. Hij staat echt op trending hits.
1: Ja, hij staat echt op trending hits, inderdaad. Ja, ja. Ben ik blij dat je ook met dat nieuws kwam van die parochie, zeg maar, van vanmorgen. Ja. Weet je wat? Dat was het verhaal ook weer?
0: Geëxcommuniceerd.
1: Verhaal inderdaad, ja. Nou, dat. Zeg, nog even een huishoudelijke mededeling. In meerdere Europese landen, waaronder Nederland, zijn inmiddels 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van bepaalde instantnoedels. De betrokken producten zijn uit handel gehaald en consumenten worden geadviseerd deze niet meer te eten. Mocht je nou instantnoedels in de afgelopen weken hebben gekocht, kijk dan even op de website van de winkel waar je het hebt gekocht, want daar zal dan waarschijnlijk een melding staan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja. Je kunt dan terugbrengen, zeg maar. Twee dingetjes dan. De Tweede Kamer die heeft ingestemd met hervorming van het lokale omroepbestel.
0: Okay.
1: Dat betekent dat er het een en ander gaat veranderen. Ja, we hebben er al een klein beetje voorsprong op genomen. Studio Alve, Studio Kagebrazem en Studio Nieuwkoop, RTV Hollands Midden in dat geval, die willen gaan samenwerken om uiteindelijk een streekomroep te worden. Want ja, van de zo'n 200 lokale omroepen mogen er nog maar 80 streekomroepen overblijven. En daarin proberen wij dat ook te gaan doen natuurlijk.
0: Yes.
1: En dan gaan we zien wat het uiteindelijk gaat worden. Maar de Tweede Kamer heeft in ieder geval ingestemd met het plan. En wat nog niet bekend is, is het Songfestival. Of de AfroTros mee gaat doen. Of dat ze Nederland gaan vertegenwoordigen.
0: Ik had wel begrepen dat Canada mee gaat doen.
1: Ja, Canada gaat meedoen. En wat ook bekend is dat Omroep Max het eventueel wil overnemen van de AfroTros. Maar goed, uiterlijk september dan moet er een beslissing worden genomen over de deelname. En dan gaan we het wel merken.
0: Ja.
1: Ja, nou dat. Goed, was Next. Het nieuws ook voor deze week. Want het zit erop. De ochtendshow voor Studio Alphen Kagebrazem. En maandag dus de trending hits in het Rad van Fortuin. Op zondagmiddag dan komt hij weer online. @Studio Alphen op Instagram. Hou het vooral in de gaten. Want uiteindelijk bepaal jij wie we gaan draaien in de ochtendshow rond 9:15. Maar @Studio Alphen op Instagram, daar gaat het om. Dus, nou, tot zover. Had jij nog iets te melden? Had jij nog iets wat je nog vanuit het nieuws of zo?
0: Wel een bijzondere uitzending maandag, want het wordt aflevering 555.
1: 555?
0: Ja.
1: Oh, nou, dan moeten we Giro nummer aankoppen. Giro 555 is wel actief op dit moment, hè? Dus dat is op zich, Maar daar is geen Giro nummer aan gekoppeld. Je mag het altijd overmaken, hoor. Vinden we helemaal niet erg. Maar wij gaan vooral leveren. Aanstaande maandag vanaf 7 uur weer een nieuwe ochtendshow. En voor nu een heel fijn weekend, zou je zeggen. Nou, dat zeg ik zo meteen dan. Want eerst nog...
2: Het is tijd voor de grap van de dag.
1: De grap van de dag. Richard Harreman.
0: Ja.
1: Welke vogel kan heel goed omgaan met geld?
0: Welke vogel kan heel goed omgaan met geld?
1: Ja.
0: De snip? Nee, was voor 100 euro.
1: Nee, de spaarmus. Hoe noem je een eend die heel goed is in hoofdrekenen?
0: Een eend die heel goed is in hoofdrekenen?
1: Ja.
0: Ik zou het niet weten.
1: Een kwakulator. En tot slot, wat is de favoriete sport van een kikker?
0: Springen, weet ik dat.
1: Nee. Padel. Padel.
0: Ja.
1: Padel.
0: Ga maar naar huis.
1: Padel. Nou, dat ga ik ook doen, dag.
0: Ah.
1: Heel fijn weekend. Geniet van alle festival en festivalletjes die er worden georganiseerd. En niet alleen in Alphen aan de Rijn natuurlijk, maar ook in de rest van Nederland. Want het wordt een heel druk festivalweekend. Mooi weer zit eraan te komen. Niet al te warm, maar het advies blijft. Voldoende drinken, goed hydrateren, goed te smeren. En denk aan je naast en dan moet het helemaal goed komen. Maar dat geldt natuurlijk altijd. Fijn weekend en tot maandag. En zoals Thijs altijd zegt...
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300. En nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
6: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
5: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
7: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
5: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL-nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltaal.

0: tak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverde deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van €100 miljoen. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig, en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het is Spanjaard, wij. Ik ben slang, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schero. Hier, neem een Spaanse troep. Donde está mi dinero? Buenas noches en tot ziens. Vet velente, nunca, nooit vriends.
1: Los

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Roy. Welkom bij de eerste vrijdagmiddagshow in de dubbele cijfers. We zitten vandaag op
1: nummer 10.
0: Ja, nummer 10. En ik ben het nog lang niet zat. Jammer voor jou natuurlijk. Gelukkig is het wel bijna weekend. Nog een klein uurtje en dan mag je van de zon gaan genieten volgens de standaard 9 tot 5 uren. En als je nog boodschappen moet doen vandaag, denk er dan ook aan dat het plasticloze tassendag is. Dus desnoods neem je er maar een papieren rietje mee om al je boodschappen in te stoppen. Maar plastic tas gaan we niet doen vandaag.

Weet je wat het is? Ik moet even een kleine confession doen. Er zijn natuurlijk... Kijk, iedereen is bijvoorbeeld wel eens voor iets bang. En ja, weet je, sommige mensen zijn bang voor spinnen, voor duiven. Heb ik ook wel eens voorbij horen komen. Voor open water kan ik me ook goed voorstellen. Maar af en toe heb ik zo'n... Ja, noem het reëel of irreëel wat je zelf vindt. Maar een vreemde angst. Niet altijd. Maar gewoon af en toe popt die omhoog. En dat had ik vanmiddag ook. Ik was lekker een croissantje aan het eten. En opeens, dan bijt ik opeens op iets hards. Dat zat in dat croissantje. Ik weet niet hoe het kwam, maar ik weet ook niet wat het was. Ik heb het aandachtig bekeken, maar ik kon het niet plaatsen. Maar mijn eerste angst, als ik dus op iets hards bijt, is... mijn gebit is helemaal kapot. En misschien herken je dat wel. Misschien ook helemaal niet. Maar ik heb daarna dus ook het gevoel dat ik niks meer durf te eten de rest van de dag. Heel de dag ben ik dan dus voorzichtig op mijn voedsel aan het kauwen. En dat kan dus zelfs in vla zijn. Stel, ik zou dan dus een bakje vla eten, nu dus nog steeds. Als ik nu dus iets van yoghurt zou eten, dan ben ik dus bang dat daar iets in zit. Dat ik daarop bijt, dat het hard is en dat ik dan dus schrik. En dan bang ben dat mijn tanden aan gruzelementen zijn. En dat is ook helemaal niet dat ik daar een ervaring mee heb gehad. Of wat dan ook. Maar ik ben daar dus bang voor. En misschien herken je dat dan dus wel. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd. Laat even weten wat jouw reële of irreële angst is. Er zijn ook mensen die zeggen... Oh, ik ben nergens bang voor. Maar dan zijn ze dus wel ergens bang voor. En ik dacht, hoe mooi is het nou om hier een soort moment van te creëren... dat ik mijn angst deel voor het kwijtraken van mijn gebit... door op iets hards te bijten. Dat jij de vrijheid voelt... om iets te vertellen wat jou dwars zit of waar jij angst van kan ervaren. Het mag een vliegveld zijn of een vrachtwagen. Nou ja, zou Roxy Dekker eigenlijk ergens bang voor zijn? Ik weet het niet.

Nieuws van Robzy Dekker, superstar, hoorde je hier in de vrijdagmiddagshow. En ik vertelde je net een verhaal over mijn angst om op iets hards te bijten. En dat ik dan bang ben dat ik dus een tand kwijtraak. Ik had het dus van

Dag, ik beet op een croissantje. Ik was aan het lunchen en daar zat iets hards in. Daar beet ik op en meteen had ik paniek dat ik een tand kwijt was. En dan durf ik dus ook de rest van de dag niks meer te eten. Omdat ik dan dus bang ben dat er iets hards in zit dat ik daar weer van schrik. Dus ik vroeg aan jou, laat even weten. Dat kon via 0172515153. Kan nog steeds. Overigens 0172515153. Mag je me even appen of ga naar studioalpha.nl/whatsapp. Een aantal mensen hebben dat gedaan. Pieter die stuurt onder andere dat hij heel veel tattoos heeft. Sorry, ik mag niet lachen, Pieter, maar ik vind het wel heel schattig dat hij soms barend in het zweet wakker wordt, omdat hij heeft gedroomd dat al zijn tatoeages weg zijn. Ach, Pieter, ik heb goed nieuws voor je. Dat kan niet zomaar. Nee, ik heb er zelf ook één. Ze gaan er niet zomaar vanaf. Tesse is bang voor opblaaskrokodillen, omdat ze daar als kind ooit enorm van is geschrokken. Ja, dat snap ik ook wel. Als je uit het water duikt en er springt ineens zo'n beest, zwemt er voor je. En Kim die herkent mijn gevoel wel, maar die heeft het dan nog zo'n stap erger. Die schrijft dat ze juist bang is om zachte dingen zoals vla te eten, omdat ze zich dan ineens kan voorstellen dat ze geen tanden meer heeft. Ja, oude mensen, niks in nadeel van oudere mensen. Maar zonder gebit is vla eten ook heel makkelijk. Dus ik snap dat wel, Kim. Mocht je nog iets hebben, als je luistert en je denkt, ah, daar ben ik bang voor, heb ik nog nooit iemand over gehoord, mag je appen 0172515153. Weet, je bent niet de enige die iets geks meemaakt. En dan weet ik dat ook meteen.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechtbank vindt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Er werd nog even gezocht naar een 3de persoon, maar die bleek er niet te zijn. De sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. Het weer morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden.
1: Studio Alphen.
2: Als je deze vakantie nou nog leuke dingen wil doen, maar je wil niet te veel in de hitte blijven hangen, heb ik de ultieme tip voor je. Zometeen hoor je alles over de nieuwste films die eraan komen. Na deze van de Bouwsta, de nieuwste Lose Myself.

0: Counting Crows, Mr. Jones hier in de Vrijdagmiddagshow. Leuk dat je nog steeds luistert. En ja, films, die zijn er in overvloed. En je wordt er mee doodgegooid met al die keuzes die je in bioscopen kunt maken. Maar toch blijft dat witte doek enorm populair. En een beetje, om een beetje orde in al die chaos te scheppen, dacht ik, laat ik maar weer eens bellen met Dini Bonestro, filmprogrammeur bij onder andere Castellum. Hi Dini.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Goedemiddag.
1: Ja.
0: Ik weet nog heel goed dat wij het vorige week, of vorige keer moet ik zeggen, over Toy Story 5 hadden.
1: Ja.
0: Ik gok dat jij die ondertussen hebt gezien.
1: Ja, zeker. Ja,
0: valt die een beetje in de smaak?
1: Nou ja, genoten. Disney kan maatschappelijke problemen zo goed duiden. Voor jongeren en voor volwassenen. Dus dat hebben ze echt weer heel knap gedaan.
0: Ja, want dit keer is die tablet is de aardsvijand van die van alle, alle originele, het originele speelgoed.
1: Ja.
0: Hoe verpakt dat zich? Kan je daar iets over vertellen zonder dat je al te veel weggeeft over de film?
1: Ja, ik zat erover te denken. Dat is natuurlijk wel moeilijk om een spoiler te geven. Maar eigenlijk, het is heel goed gedaan. Maar eigenlijk is het gaat tegen de grote data tech natuurlijk allemaal. Mm-hmm. Dat is niet het slechtste van alles. Er moet een balans zijn, daar gaat het om.
0: Ah, en dat probeert de film ook te bevatten.
1: Ja, precies. Eerst denk je, alle tablets moeten eruit. Maar er moet gewoon een balans komen in het leven van iedereen.
0: Mooi en hoe Disney dat dan kan, hè?
1: Ja, zeker. Heel knap.
0: Viel de film dan mee of tegen? Had je er meer van verwacht of niet?
1: Nee. Ik vind, Toy Story is prima zo. Ja.
0: Kijk, dat is
1: alles goed. Ja, niet te lang, niet te kort. Duidelijk, leuk, goede grappen erin ook. Ook naar de andere Toy Stories die mensen heel veel niet kennen. Misschien vooral de kinderen niet, maar echt leuk gedaan. Ja.
0: Het is toch goed knap ook dat je dus zo'n vijfde film nog steeds zo goed krijgt.
1: Nou hè,
0: ja.
1: Er komt ook nog een vijfde van Shrek komt eraan.
0: Oh, ja,
1: Ice Age komt zelfs terug, dus... Ja, ik ben toch benieuwd waar ze elke keer weer mee komen. Zo goed bedacht. Omdat ze er best al een lang proces vooraf hebben. Dit bedenken ze niet in een jaar en dan maken ze het even.
0: Je moet ook maar hopen dat het aanslaat.
1: Ja, precies. Ja. Of het nog relevant is ook tegen die tijd dat je klaar bent.
0: Nostalgische filmzomer hoor ik dus al een beetje.
1: Ja.
0: En ik weet nog altijd vorige keer over de successen als The Devil Wears Prada 2 en Michael hebben gehad. Die draaien nu nog steeds, maar er komen ook weer nieuwe films die al die bioscopen gaan overnemen. Er komt volgens een live-action versie van Vaiana.
1: Ook nog.
0: Kunnen we daar nog nieuwe of andere dingen van verwachten in vergelijking met de animatiefilm die we al hebben gezien?
1: Nee, dat is zelfs als hoe Temmin en Draak, zeg maar, How to Train Your Dragon.
0: Ja.
1: Het is gewoon één op één hetzelfde, maar ja, dit is zo ongelooflijk mooi gemaakt. Het komt op je af. Nou, muziek is natuurlijk ook Disney weer, dat is fantastisch. Je zit niet stil in je stoel, denk ik. Je moet gewoon genieten. En The Rock met lang haar is natuurlijk ook, dat is alleen al een leuk... dat vind ik alleen al leuk, zeg maar.
0: Het idee is al goed.
1: Ja. Ja, dat is...

0: zijn er naast de klassiekers zelf eigenlijk nog dingen waar je dan naar uitkijkt de komende maanden?
1: Nee, ik ga aankomende donderdag ga ik de Odyssey kijken. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want daar wordt zoveel over verteld en gezegd en gesproken en geschreven.
0: Dat snap ik wel,
1: en,
0: ja.
1: Ja, dat is de nieuwe Christopher Nolan met een sterrencast. Iedereen die wat betekent op het moment, die speelt erin mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat hebben gedaan. Want dat duurt ook 173 minuten. Dus het wordt een lange zit.
0: Het is een lange zit, ja.
1: Ja, maar ik verwacht wel iets... Ja, ik heb alleen de trailer nog maar gezien. Dat is jullie. Maar ik verwacht iets gigantisch spectaculairs. Want het verhaal is gewoon bekend. We weten hoe het afloopt. En, dus ik ben benieuwd.
0: Ja, de vraag is dan natuurlijk ook een beetje... of het niet weer zo'n bombastische Griekse oudheidsvertaling is. Een beetje geromantiseerd op het witte doek.
1: Nou, geromantiseerd zal het niet heel veel worden, denk ik. Want er komt volgens mij best wat bloed aan te pas, denk ik, hoor. Ik heb nog niet gezien, dus, hè. Maar ja, volgens mij is het echt gewoon... Ja, mega spectaculair, denk ik.
0: Denk je dat het weer zo'n geweldige Christopher Nolan-film kan worden?
1: Ja, de eerste voorverkoopresultaten in Amerika hebben alle records gebroken.
0: Wow.
1: Ja, dat dacht ik ook. Dacht ik, oké. Want ik twijfelde ook een beetje over de Odyssey. Dat ik dacht, Maar als ik dat dan weer hoor, dan denk ik, ja, er zit goede marketing achter natuurlijk. En de cast is gewoon super sterk.
0: Dat helpt ook toch wel mee. Als er goede mensen in die film spelen, gaan mensen... En de naam Christopher Nolan doet misschien ook iets.
1: Ja.
0: Ja, en tussen die bombastische actiefilms is er dan nog een verborgen pareltje dat we echt niet mogen vergeten.
1: Ah, nou, er zijn er zoveel. De eerste wat ik nog even wil noemen, we hebben ook de Cineplus altijd natuurlijk op de woensdag.
0: Ja, in Castellum,
1: met een kopje koffie. Ja. En omdat het zomer is, hebben we nu de Best Of gedaan.
0: Oh.
1: Dus iedere woensdag krijg je gewoon een film die al gedraaid heeft. Maar die gewoon te mooi is, die kan je gewoon nog een keer zien. En als je hem nog niet hebt gezien, moet je gewoon nog een keertje heen. En dat is bijvoorbeeld de Salt Path, Downton Abbey, Neem Me Mee, The Roses, Maria Callas. Dus dat wordt gewoon lekker op een woensdagmiddag even met je vriendinnen. Kopje koffie erbij, even genieten van de film.
0: Ja.
1: Dus dat zijn de leuke. Maar qua nieuwe films, ja, ik kan al een uur met je kletsen. Maar dat mag vast niet.
0: Mag van mij, mag het. Ja. Neem de tijd
1: Oké, dat doen we het. Nee, ik wil twee uitlichten als het mag.
0: Tuurlijk,
1: Gohan. Dat is een film uit Thailand. En dat is eigenlijk... ik denk mensen die kennen hem, dat is Hachi met Richard Gere. Iedereen gaat huilen bij die film. Dat is zo'n mooie indrukwekkende film over een hond en een baasje.
0: Oh ja.
1: En deze komt uit Thailand. Nou, ik hield het ook niet droog aan het eind. Dus echt, iedereen die een hond heeft en van honden houdt, moet erin.
0: Ach,
1: vind ik.
0: Een beetje zo'n vergelijkbare film is het. De band tussen zo'n dier en een mens, hoe dat zo sterk kan zijn eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus dat is Gohan en die gaat draaien vanaf 16 juli zo'n beetje in die week.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: En je had er nog één, zei je?
1: Ja, nou, die heb ik vorige week gezien. Dat is een documentaire. Dat is eigenlijk voor iedereen. Die heet Eat More Trees, dus eet meer bomen.
0: Mm-hmm.
1: Het is geen belerende documentaire over dat we beter voor de aarde moeten zorgen.
0: Oké, zou je wel zeggen door de titel?
1: Ja, nee, maar dit is het dus niet. Het zijn vijf verhalen uit de Amazone, Spanje, Engeland, Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Mooie verhalen hoe het gewoon eenvoudig beter kan. Maar niet beleren, niet van je mag dit niet en je moet dat en zo, weet je wel. Gewoon mooie verhalen van mensen die dingen oppakken.
0: Ja.
1: En ja, ik was in ieder geval heel hoopvol. Ik denk, we kunnen de wereld nog redden, zeg maar.
0: Ja, beetje met vele handjes maken licht werk idee.
1: Ja, als iedereen zijn steentje bijdraagt, maar niets beleren dat je geen rietjes mag en geen wattenstaafjes en dat soort gedoe, weet je wel. Maar gewoon, kijk om je heen en wat kan je doen.
0: Ook wel eens lekker om te zien, lijkt me dat.
1: Ja. Ja, vond ik een hele mooie.
0: Ja, dat snap ik wel. Nou, Dini, ik weet in ieder geval weer waarvoor ik naar de bioscoop moet aankomende zomer. Ik hoop ook zelf dat Odyssey wel geweldig wordt. Want ik twijfel toch ook of ik daar wel naartoe moet. Zeker als ik het dan zo van jou hoor.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik ga volgende week heen. Dus,
0: Oké. Nou goed, veel plezier en veel succes nog eventjes de komende tijd.
1: Dankjewel en mooie zomer gewenst allemaal.
0: Hetzelfde, doei doei.
1: Oké, doei.

Om je weekend weer helemaal lekker te beginnen. Zo iets voor vijf heb ik weer een mix voor je klaarstaan. Onder andere Tayo Cruz, Lady Gaga, Rihanna en David Guetta. Ga er even voor zitten. Veeg heel je bureau leeg. En dan zie ik je in het weekend. Oh, dat... Ja. Goed. Poging 2.

0: Weet je waar ik zin in heb? Een weekendje was ik in New York.
1: New York, Manhattan.
2: Gefeliciteerd, hè?
3: Wil je misschien een alcoholisch drankje voor mij kopen?
4: Water?
5: Doe je mij vergiftig of zo?
6: Ik heb een mooie neus.
7: Bier!

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap

0: luistert nog steeds naar de vrijdagmiddagshow hier bij Studio Alphen. Het is iets over vijf. Jouw weekend is officieel begonnen. Of misschien was dat, dat het dan al. Ik heet je ook nog steeds van harte welkom hier op deze vrij zonnige dag. Ik heb me toch wat kouder ingeschat, moet ik zeggen, dan dat ik in eerste instantie dacht. Lekker een korte broek aangetrokken vandaag, maar dat windje van vandaag valt vies tegen. Wat ook vies tegenvalt, is dat ik in mijn concentratie net weer werd verstoord door mijn vriend, collega, conculega. Nee, niet conc. Ja. Medeprogrammamaker. Kevin Valk, die moest zo nodig weer mij bellen. Nou ja, dat klonk misschien, zoals je al weet, zo.
1: Ja, hallo. Kom hier nog even naar de bodemloze put. Even een klein drankje doen.
0: Wat dan?
1: Ja joh, daar hebben ze alles. Oh. Zelfs alcoholvrije whisky cola.
0: Gek.
1: Alles wat je maar wilt. En nog beter, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit kan afspelen. Dus denk alvast na over wat je wilt intoetsen.
0: Ja, denk alvast na wat je wil intoetsen. Welk nummer wil jij nou graag horen? En dan wil ik je specifiek even een opdracht geven deze keer om een uniek nummer in te sturen. Dat mag natuurlijk gewoon een lange albumversie zijn. Maar ook live muziek. Of misschien heb je wel een hele goede cover in je hoofd. Ik neem ook een nummer mee. En die trekken we samen allebei een track uit die jukebox. Gewoon om te kijken wat dat ding kan. Of gewoon om te polsen waar hebben we nou zin in. Je mag me bellen of appen via 0172515153. Of ga naar studiohalve.nl/whatsapp. En misschien draai ik die van jou wel zo. En misschien heb je het gemist, maar Pommelien Thijs stond gisteren op Rock Werchter. Atlas te zingen met Mumford & Sons. En toen dacht ik, ja, die heb ik nog niet voor je. Maar ik vind het wel leuk om Pommelien Thijs live te draaien. Dus ik ga een live versie van haar uitkiezen. Aan jou dus de vraag om een willekeurig ander nummer te kiezen. Maar misschien een kleine inspiratie alvast voor je. Denk er maar even over na. 0172-515153 mag je me dus appen. Op studioalphen.nl/whatsapp. Ga ik kijken wat ik voor je kan doen. Mag echt wel vet uniek zijn. Vind ik leuk. Zometeen nog iets. Want er zijn veel spannende verhalen en anekdotes uit het Hazerswoudse Rietveld. En deze zomer kun je daar meer te weten over komen. Hoe en wat, hoe dat precies zit, ga ik je zo alles over vertellen. Dus blijf hangen. Naar Coldplay. Dit is Adventure of a Lifetime.

0: Go. Ah, Madonna Vogue hier in de vrijdagmiddagshow. Leuk dat je nog steeds aanwezig bent. Ik wilde iets met je delen, want in het Rietveld in Hazerswoude gaan vele oude verhalen schuil waar men niet altijd op de hoogte van is. En het is zo zonde om al die verhalen te laten verstoffen. Dus kun je bij Theetuintje het Woudje alles over die verhalen horen vanaf vorige woensdag. Dus afgelopen woensdag 1 juli vertelt Annie Boer elke woensdagmiddag rond 2:30 een verhaal uit dat gebied. Een hele goede middag, Annie.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat leuk die verhalen. Hoe kom je eraan überhaupt?
1: Nou, die verhalen die zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op ware gebeurtenissen. En die heb ik gewoon in een gezellig jasje gestopt. En ja, je kunt heel veel... Kijk, ik hou van geschiedenis. Ik vond vroeger geschiedenis op school al leuk. Niet al die jaartallen en zo, maar gewoon al die spannende verhalen.
0: Ja.
1: Dus ik ben altijd al gaan zoeken naar de verhalen over Hazerswoude en omstreken. Ik kwam vroeger al heel veel in het Rietveld. En die verhalen die heb ik gewoon een keertje eens opgeschreven.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond ik gewoon leuk. Ik kwam ook graag in het Historisch Museum hier in Hazerswoude. Daar hebben ze ook allemaal leuke verhalen te vinden. En toen op een gegeven moment toen kwam ik bij Theetuin het Woudje. Want mijn man die vaart daar als schipper al 15 jaar.
0: Ja.
1: En toen vroeg Kees en Hermien van de Theetuin... van joh, kun je niet eens iets met die verhalen gaan doen? Het is zo zonde om dat zomaar op de plank te laten liggen.
0: En toen ben je gaan schrijven?
1: Toen had ik eigenlijk al de gebeurtenissen en verhalen geschreven.
0: Oh.
1: Maar toen ben ik gaan schrijven om daar een voorstelling van te maken.
0: Ja, dat snap ik. Dat kost ook even tijd, lijkt me.
1: Ja, tuurlijk. Maar goed, ik doe het nu inmiddels al voor het 5e jaar. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Jemig, ja. En wat zijn de reacties dan op de verhalen die jij vertelt?
1: Nou, afgelopen woensdag had ik een nieuw verhaal weer over het Rietveld.
0: Ja.
1: En dat vind ik dan ook best spannend. Want dan denk je, ja, hoe wordt het ontvangen?
0: Mm-hmm.
1: Maar de reacties waren weer super. Het is voor mensen uit Hazerswoude en omgeving vaak een feest van herkenning, zeg maar.
0: Ja, oh, dat snap ik ook wel, ja.
1: En ja, voor de mensen van buitenaf, dat is heel grappig. Want ik heb ook met name heel veel mensen uit Alphen. En die kennen soms het hele Rietveld niet. Het Hazerswoudse Rietveld. En het is zo'n prachtig gebied. Dus dat vind ik dan heel bijzonder dat ze daar naar mij komen luisteren. En dan aansluitend ook die vaarttocht gaan maken door dat mooie gebied.
0: Ja. Ja, alsof je een beetje over je eigen kindje mag vertellen, is dat misschien wel.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja.
1: Ik ben redelijk bekend in het Rietveld. Ik kwam er al als kind. Mijn vader was bakker en die ging ook venten in het Rietveld met de boot. Want alles gebeurde daar met de boot.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat vertel ik allemaal ook. Het gaat over vroege tijden, hoe de mensen daar leefden en woonden en werkten. En hoe zwaar het leven daar was in een vaardorp. En hoe uniek dat ook is.
0: Ja, om niet per over een weg te wandelen, maar door het water te moeten varen.
1: Ja, precies. Ja.
0: En
1: het grappige is ook dat nog steeds 1/3 van de bewoners in het Rietveld... die moeten van en naar hun huis met de boot nog steeds.
0: Oh,
1: dus dat
0: wat
1: maakt
0: bijzonder.
1: Het een heel uniek gebied.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja, omdat iedereen al op eilandjes woont.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: En het kan me ook voorstellen dat als je dus uit de buurt komt inderdaad... dan dat je bepaalde herkenningspunten hebt. Is er een verhaal waar mensen extra leuk vinden om te horen... omdat er veel herkenning in zit?
1: Ja, zeker. En ook hoe de mensen vroeger natuurlijk leefden. Dat er geen waterleiding was en geen riolering en zo. En hoe dat dus allemaal ging in zo'n gebied in de vroege tijden.
0: En heb je een voorbeeld van zo'n specifiek verhaal?
1: Kijk, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar... heb ik het verhaal gedaan over de gruwelen van Hazerswoude.
0: Mm-hmm.
1: En dat ging eigenlijk weer meer over... hoe komen wij in Hazerswoude aan die rare wegnamen.
0: Ja.
1: Zoals het spook verlaat en wat hebben we allemaal? De Gemeeneweg en de Galligweg. En heb ik dus de oorsprong daarvan verteld. En de Galligweg, er zijn gewoon heel veel mensen die absoluut niet weten... dat er dus vroeger aan de Gemeeneweg in Hazerswoude een galg kartoffelveld was.
2: Oh.
1: Waar de mensen aan de galg gingen te bungelen. Ter afschrikking van, nou, als je wat doet, dan kom je aan de galg terecht.
2: Ja, een beetje dreigen was dat dan.
1: Dat was inderdaad een beetje dreigen, maar heel veel mensen weten dat niet. En die hebben dan zoiets van, wat een rare naam, hoe komen ze daaraan? En dat leg ik dan allemaal uit, maar dat doe ik dan wel aan de hand van een beetje grappige verhalen, zeg maar. Ik probeer wel om het een beetje lollig te houden.
2: Het moet niet luguber worden.
1: Het was ook wel een beetje luguber, maar daar moet je dan weer een beetje als tegenhang weer wat vrolijks tegenover zetten.
2: Ja, dat snap ik ook wel. Dat mensen er een beetje bij blijven op die manier.
1: Ja, precies.
2: En wat maakt het nou zo leuk? Want je zei, ik vind die geschiedenis zo leuk, die verhalen. Maar is er nog een reden waarom je dit zo blijft doen, dit actief?
1: Ik vind het gewoon ontzettend leuk als mensen dan heel enthousiast reageren, zoals afgelopen woensdag. En dat ik dan gewoon een tipje van de sluier op kan lichten over het leven in Nederland in vroeger tijden. Dat vind ik gewoon heel leuk, dat blijft bestaan.
2: Ja, het is goed om die verhalen te blijven vertellen.
1: Ik doe het ook in ouderwetse kleding.
2: Oh, wat leuk.
1: Ik praat zo nu en dan met een beetje plat dialect, zoals daar vroeger hier gesproken werd in de omgeving.
2: Wat heerlijk is dat. Daar heb je helemaal over nagedacht.
1: Ja, dat groeit ook een beetje, hè, als je het al voor de vijfde keer doet.
2: Ja, dat is ook alweer zo. Ja, daar heb je een punt. Tot wanneer kunnen mensen jouw verhalen beluisteren in Theetown het Woudje?
1: Nou, ik ben er elke woensdagmiddag.
2: Ja?
1: Tussen 3:30 en 4:30. Ja. En aansluitend kun je dan een vaartocht maken door dat mooie gebied. Mm-hmm. En ik doe dat in juli en augustus.
2: Oké, kijk, goed om te weten. Dus mochten mensen...

0: graag bij jou langskomen, dan kan dat nog tot en met eind augustus.
1: Maar we moeten wel reserveren.
0: Oh, oké. Okay. Even van tevoren.
1: En op de website van Theetuin Het Woudje staat ook waar ze kunnen reserveren. Want het loopt eigenlijk al heel storm. Dus,
0: wat goed.
1: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, als mensen nu luisteren, ga naar de website van Theetuin Het Woudje. Daar staat denk ik een telefoonnummer of een mailadres. Hè?
1: Ja, ja.
0: En dan wens ik jou, Annie Boer, heel veel plezier met het vertellen van jouw verhalen over het Hazeswoudse Rietveld de komende tijd.
1: Nou, dankjewel Jens. En hartstikke leuk dat ik even in de uitzending mocht komen.
0: Ja, geen dank. Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Daag.

0: Tijd voor bier. Tijd voor een biertje. Tijd voor een petit biertje.
1: Studio
2: Alphen.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de
1: afgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie al bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Aan de Costa Brava in Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten er binnen blijven vanwege de hevige rook. Wegen zijn afgesloten. En in Teheran begint morgen de openbare rouwplechtigheid voor Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd aan het begin van de oorlog in het Midden-Oosten al gedood door Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. De burgemeester van Teheran verwacht miljoenen rouwenden. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen in het noorden bewolkt.
2: Studio Alphen.
3: Vergeet niet dat je nog steeds kan doorgeven wat jij wil horen in de bodemloze put. 0172-515153 of studioalphen.nl/WhatsApp. Geef door welke unieke track jij straks wil horen. Volledige vrijheid heb je.

Daft Punk. Dit nummer eindigt altijd zo bizar vreemd. Je verwacht dat er nog iets komt. Maar nee, Daft Punk was er klaar mee. One more time. En je mag nog steeds laten weten wat jij wil horen in de bodemloze put zometeen. Deze kan niet meer. Live kan het ook niet meer. Hotel room service eerst nog. Zometeen eerst dan ook nog mijn inzending. Die ik uit de bodemloze put ga halen. Maar laat even weten, wat wil jij horen? 0172 515153. Laat het maar weten.

daar zijn we hoor. Jij en ik. In dat prachtige bruine café. De Bodemloze Put. En achterin... achterin staat die prachtige jukebox waar elk nummer ooit... Kijk, daar hangt ook een briefje. Heel stoffig apparaat. Nou, hier hoor je elke plaat, zolang je hem maar heel graag wil horen, staat er. En er is een plaat die ik graag wil horen. Ik dacht eigenlijk, die ga ik voor je draaien. Heeft de barman mij net verteld dat er nog een kleine, ja, side note aan deze jukebox zit. Namelijk dat het nummer wel, minder dan een dag geleden opgenomen moet zijn geweest. Of in ieder geval uitgebracht is geweest. Zeker als het live is. Ik wilde namelijk eigenlijk de live versie van Atlas draaien. Van Pommelien Thijs en Mumford & Sons. Gisteren op Rock Werchter. Maar ja, de barman vertelde mij dat helaas niet kon. Dus ben ik op zoek gegaan naar een andere live versie van Pommelien Thijs die ik graag aan je wil laten horen. En dat is Cassandra geworden. In de AFAS Dome. Tijdens haar tour. Dit jaar nog. Speelden ze hem daar. Prachtige versie samen met het publiek. Zometeen draai ik die van jou. Mag je nog even insturen. 0172 5151.

Pommelien Thijs met haar versie, nou ja, haar live versie van Cassandra in de AFAS Dome was mijn duit in het zakje. In die bodemloze put, uit die jukebox getrokken. En ik kreeg een superleuk berichtje binnen van Linde. En Linde zegt, ja Jens, je gaf al een klein beetje weg dat je Pommelien Thijs zometeen gaat draaien. Klopt. Dat deed ik inderdaad al een beetje in het begin van dit uur. Maar ze zegt ook, ik heb nog een andere powervrouw die misschien wel leuk is om te draaien. Kelly Clarkson, die doet namelijk in haar tv-show altijd een cover van een bestaand liedje. En ik vind haar versie van Birds of a Feather prachtig. Kun je die draaien? Nou, zeker kan ik dat. Ik heb hem even met heel veel moeite opgezocht in die jukebox. Maar hij is hier voor jou, Linde. Alsjeblieft.

0: Kelly Clarkson. Voor jou, Linda. Birds of a Feather, haar cover ervan.
1: The song and the album of the same name are up for 3 Grammys Sunday night. 3 of 7 total Grammys Billie's nominated for. So good luck to her. I'm a huge fan.
0: Wat Kelly Clarkson inderdaad ook zegt. Billie Eilish was genomineerd voor 3 Emmys. Geweldig. Zometeen in de studio Sandra Hollander. Aike de Alphabet bestaat namelijk 20 jaar.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.

0: Flair, door het oog van de nacht. Jij had het thuis waarschijnlijk niet door, maar ik vergat mijn schuif open te zetten. Dat helpt niet mee. En daarvoor hoorde je Katy Perry, The One That Got Away, in de vrijdagmiddagshow hier bij Studio Alphen nog steeds. Ik heb iets superleuks, want Aikido Alphen bestaat dit jaar 20 jaar. Ze hebben een indrukwekkende reeks aan examenresultaten neergezet. En nodigt zowel ervaren Aikidoka als nieuwsgierige beginners dan ook uit deze zomer voor wat gratis zomerlessen op woensdagavonden. En ik dacht, nou ja, hoe leuk is het nou om daar iemand van uit te nodigen? Vandaar Sandra Hollander in de studio van Aikido Alphen. Een hele goede avond, Sandra.
1: Hi, Hens.
0: Wat, jullie waren super enthousiast om hier langs te komen.
1: Zeker, ik ben zeer vereerd met de uitnodiging.
0: Zeer vereerd, ja. Zelfs. Wat leuk. Ik wil het straks uitgebreid hebben over die 20 jaar. Jij bent al 20 jaar betrokken bij Aikido Alphen. Misschien bij toekomstplannen zelfs al betrokken voor de nabije toekomst. Maar eerst voor mensen die dat niet precies weten, wat is Aikido nou?
1: Aikido is een Japanse krijgskunst. En daar zijn er meer van. Maar het bijzondere aan Aikido is dat we niet aan competitie doen. Dus we vechten niet.
0: Nee, is het dan een soort... Ja, wat moet ik dan voor me zien? Ik zie dan een soort bewegingen voor, maar hoe gaat het dan in zijn werk als je niet met elkaar vecht?
1: Ja, dat is leuk als je dat voorbeeld geeft. Want als mensen naar Aikido kijken en ze hebben het nog nooit beoefend, dan denken ze, wat staan die nu te doen met elkaar? Het ziet er allemaal best wel indrukwekkend uit. Maar het ziet er ook wel uit alsof... je traint altijd met z'n tweeën, alsof de een het ook allemaal maar laat gebeuren.
0: Oh, okay.
1: Maar dat is niet waar. Nee, achter als je een tijdje Aikido doet.
0: Oké, maar hoe zit het dan wel in elkaar?
1: Wat je doet is je speelt met... je traint met twee mensen. Ja. Een oeken en een tori. En die rollen wisselen ook. En de ene valt aan en de ander voert uit. En wat je eigenlijk oefent is... hoe ga je nou om met die energie van de ander... als ik word aangevallen of als ik de aanvaller ben. En dat oefenen we in vaste vormen. Ja, zoals als je op een muziekinstrument zou leren spelen... begin je ook. Hè, als je de piano... nou, wat zijn nu de toetsen? En hoe heet dat? Ja. Dat doen we met Aikido niet anders... Alleen op een gegeven moment wil je er muziek van maken. En dat is als je wat gevorderder wordt, na een half jaar of een jaar... dan begint er de onderliggende principes beginnen je helder te worden. Oh. Hey, dit is Aikido. En dat is altijd heel leuk om te zien.
0: Dus je hebt dan bepaalde technieken die je, waar je uitleg over krijgt, die je dan uitvoert. Ja. En op een gegeven moment ga je snappen waar je die technieken voor gebruikt.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een beetje hoe ik het voor moet zien.
1: Wij zeggen altijd in het begin is het de vorm.
0: Ja.
1: Dan zitten mensen vaak ook in hun hoofd. En dat is ook heel erg logisch. Want we gebruiken ook bijvoorbeeld Japanse termen.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment wordt dat eigen. En dan ga je merken van... hey, er gebeuren dingen met mij, met mijn lijf. Hoe ik hier op de mat sta. Of hoe ik met die ander train.
0: Ja.
1: En dat is echt ontzettend leuk.
0: En je gaat om met de energie van een ander. Gaat het dan bijvoorbeeld om het afwenden van een beweging? Of het opzij stappen? Of wat voor vormen van energie moet ik dan aan denken?
1: Ja, dat is echt heel leuk. Een van de dingen die we altijd zeggen... als je

0: Het is een gevaarlijke situatie, kun je ook altijd weer weglopen. Hè?
1: Ja.
0: Dat is prima. Maar stel dat het nu toch tot een situatie komt die tot een conflict kan leiden.
1: Ja.
0: Hoe kun je daar dan met behoud van jezelf goed mee omgaan? En met Aikido leer je dat, in die vormen waar we het net over hadden. Mm-hmm. Inderdaad, met wegstappen, met meebewegen, met bepaalde richtingen zoeken.
1: Ja.
0: Met iemand gooien. Klemmen gebruiken we ook.
1: Ja.
0: Om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, maar je vecht dus niet.
0: Nee.
1: Dit klinkt dan wel weer als een soort vechtstijl.
0: Nou ja, daar raak je ook makkelijk in verstrikt. Hè? Ik ben gevorderd, zelfs mij gebeurt het nog wel eens. Als ik tegenover een hele grote vent sta, moet ik mezelf ook wel cool houden. En zorgen dat ik niet in de vechtstand kom. Maar dat is ook meteen de leuke uitdaging ervan. En hoe krijg ik mezelf nu zo gecentreerd, zeggen we dan, dat ik niet hoef te vechten.
1: Dat je dus jezelf ook onder controle houdt daarin eigenlijk.
0: Ja, en uiteindelijk, bottom line is dat het altijd over jezelf gaat.
1: Oh, wat bijzonder.
0: Ja.
1: En omdat er dus maar één aanvalt en de ander verdedigt, om het eigenlijk maar zo te zeggen, is het ook in zo'n duo-sessie een duidelijke rolverdeling, dat dus de een maar de ene actie doet en de ander alleen maar de andere actie, waardoor je dan misschien ook weer niet in zo'n vechtsituatie komt?
0: Ja, en we proberen bij Aikido Alpha ook een hele veilige cultuur neer te zetten. Mm-hmm. En je kunt je voorstellen dat iemand die heel gevorderd is veel steviger kan trainen dan een beginner.
1: Ja.
0: Maar we zijn ons heel erg bewust van hoe kunnen we met elkaar trainen op je eigen niveau zonder dat je de ander beschadigt.
1: Ja. Ja, best wel bijzonder lijkt me dat ook om mee te maken. Zeker als je dat voor het eerst doet.
0: Ja.
1: Want jij doet dit nu al 20 jaar. Hoe verbaas je je dan nog steeds over de manieren waarop dat dan gaat?
0: Op bepaalde manieren ben je zelf altijd ook nog een beginner. Hè? Want Aikido gaat ook over de weg. Je bent nooit op een eind.
1: Nee.
0: Je bent altijd bezig met ontwikkelen. Als wij beginners binnen zien komen, zeggen we ook altijd van joh, hou je hoofd koel. Raak niet gefrustreerd. In het begin is het gewoon veel.
1: Ja.
0: En meestal, ergens het eerste half jaar valt er een kwartje.
1: Het klinkt een beetje als een levensstijl zo.
0: Ja, ik denk dat je dat goed zegt.
1: Ja, wat mooi. Aikido Alpha bestaat dus 20 jaar. Nu deze zomer hebben jullie jullie schreven het zelf examenresultaten behaald.
0: Ja.
1: Het is dan niet zoals dat je bijvoorbeeld in een bokswedstrijd kan winnen en daar de beste in kan zijn, omdat je dus heel veel wedstrijden hebt gewonnen. Precies. Het zit in Aikido anders, toch? Hoe moet ik dat? Zit er wel een rangverdeling in? Maar het gaat meer om wat je laat zien dan, denk ik?
0: Ja, meer om je vaardigheden.
1: Ja.
0: Die hebben ook wel iets mee te maken hoe lang je al traint, maar vooral met hoe je ontwikkeling is gegaan. En eigenlijk noemen we dat totdat je de eerste dan behaalt. Hè, dat is de zwarte band.
1: Ja.
0: Noemen we dat Q-graden, een beetje vergelijkbaar. Als je mensen kent die op judo zitten, die krijgen dan zo'n gekleurde band. En bij ons is het gewoon altijd een witte band.
1: Ja.
0: Maar dan ga je wel steeds verder die vormen leren.
1: Ja.
0: En dan op een gegeven moment, als je een zwarte band hebt, dat noemen wij Shodan. Dan ben je die fase voorbij en dan kan je door. Tweede band, derde band.
1: En hoeveel banden kun je om hebben of heb je ze niet allemaal om?
0: Ja, nou, in principe kun je tot 10, maar dat is voor een gewone sterveling niet haalbaar.
1: Okay.
0: Dat is voor in Japan. Dus in Nederland hebben we bijvoorbeeld 5e dan.
1: Oh ja.
0: En als je met alleen trainen dat wil bereiken, kan je tot en met derde. Dan kan je gewoon heel goed trainen.
1: Okay,
0: en vierde dan ook nog trouwens.
1: Wat zou je dan moeten doen voor bijvoorbeeld een 5e dan?
0: Nou, op een gegeven moment gaat het ook om in hoeverre beteken je iets voor de sport binnen Aikido. Dus je bent bijvoorbeeld leraar of je promotor sport.
1: Okay.
0: Je hebt een bepaalde rol op je genomen in Japan.
1: Ja.
0: Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het hoger is.
1: Ja.
0: Het is meer een soort van erkenning.
1: Ja. Ja,
0: een hele belangrijke.
1: Ja, dat snap ik, ja. Maar ook om iemand iets terug te geven voor wat iemand erin heeft gestopt of zo.
0: Ja, en je kunt je ook voorstellen dat die personen dan natuurlijk ook inmiddels wel wat bereikt hebben. Die zijn weer verder als de dangraad daarvoor. Maar dat is dan niet meer vastgelegd in bepaalde standaarden.
1: Nee, dat is dan fluïde.
0: Ja,
1: en de eerste 3 of 4 dannen.
0: Ja.
1: Dat is meervoud, ik weet het niet. Maar
0: dannen, denk ik. Ja, goede vraag.
1: Die liggen dan in een soort lijn met dit laat je zien. Deze ontwikkeling heb je geboekt. Je kunt op deze manier hiermee omgaan.
0: En daar heb je dus ook examens voor met exameneisen. En daarna moet je echt voorgedragen worden.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Okay, door iemand met een hogere dan? Dan? Okay.
0: Ja, dan word je in Japan voorgedragen.
1: Oh,
0: en dan buigt zich daar jaarlijks een missie.
1: Wat bijzonder.
0: Over of je dat. Ja, dat wordt ook helemaal gepubliceerd. Hartstikke leuk. Ja.
1: Wat cool. Ja. En wat zijn de examenresultaten die nu bij jullie in de dojo zijn geboekt dan?
0: Ja, we hebben natuurlijk 2 keer per jaar hebben we sowieso binnen de dojo de Q-graad trainers examens. Dus dat is alles tot aan eerste dan.
1: Ja.
0: Maar de mensen die al verder zijn, die trainen ook in Amsterdam bijvoorbeeld.

0: dan geraad examen voor te bereiden. Dat doen ze dan met andere mensen die daar ook mee bezig zijn. En we hebben onlangs echt hele mooie resultaten gehad. We hebben Aaron, die heeft zijn tweede dan gehaald.
1: Oh, wat cool.
0: We hebben ook nog een, wij noemen dat een satellietdojo in Voorburg. Dat zijn onze collega's. Ja. Die hebben ook twee mensen die dat weer hebben gehaald. En eigenlijk eind vorig jaar hebben we ook meerdere mensen die hun tweede of hun eerste dan hebben gehaald.
1: Wat bijzonder. Ja. Dat je dan ja. Dus, ik denk ook als dit dan dus al ja, mensen zijn die lang trainen. Ook trouw zijn misschien aan een dojo. Dat je dan dus ziet wat iemand kan bereiken door samen met elkaar te trainen.
0: Ja, en het leuke is, als iemand dat dan haalt, bijvoorbeeld zo'n Aaron, die haalt zijn tweede dan. Dan zijn we allemaal trots, want we hebben allemaal met Aaron meegeholpen.
1: Ja.
0: Ja, dat hij kon trainen om wat voor elkaar te krijgen.
1: Ja,
0: en hij is zelf natuurlijk heel erg druk daarbij bezig geweest met de extra trainingen. Dus ja, dat voelt iets bijzonders.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. En nou gaan jullie deze zomer ook gratis lessen geven op de woensdagavond van 7:30 tot 10:30, als ik het goed zeg. Vanaf 22 juli. Is het de eerste keer dat jullie deze gratis lessen uitvoeren?
0: Ja, zo in de zomer wel. Je kan altijd komen voor een gratis proefles.
1: Ja.
0: Dat kan je gewoon ook op de website zien. Maar we doen nu vanwege 20 jaar dit jaar, vonden we het leuk om mensen laagdrempelig meerdere lessen te laten meemaken.
1: Okay.
0: Want één les is eigenlijk weinig.
1: Ja. Eén is geen.
0: Precies, ja. En dan denk je ook van, joh, heb je er zin in om elke week weer terug te komen?
1: Ja.
0: Hoe vind je het met ons? Wat vind je van Aikido? Dus elke woensdagavond inderdaad van 7:30 tot 9:30. Het is fijn als je of het begin of het eind van de uur bij bent.
1: Ja.
0: Dus vrije inloop. En dan gaan wij zorgen dat je gewoon lekker veilig kan meetrainen.
1: Ja.
0: En een leuke zomer hebt.
1: Zonder dat je ervaring hebt. Dus, en dan doe je mee in normale trainingen?
0: Ja. Ja. Gewone trainingen. Het is wel zo dat de instructeurs ruimte maken in de lessen voor verschillende niveaus.
1: Ja.
0: Of ze koppelen je aan iemand die je goed op weg kan
1: helpen. Ja.
0: Dus daar is gewoon alle ruimte.
1: Dus voor. Misschien iemand die heel ervaren is, die kan jou dan dus juist goed begeleiden, omdat hij weet waar die dan meer over heeft.
0: Ja,
1: soort,
0: dat zou kunnen.
1: Een mini-trainer dan bijvoorbeeld.
0: Maar het kan ook zijn, als je net zelf een half jaar aan het beginnen bent, dan weet je heel goed hoe dat voelt.
1: Ja.
0: Oh
1: ja, dat is ook wel
0: een verschillende manieren om daar naar te kijken.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Ja, maar het idee is dat het dan samen gaat.
0: Precies.
1: Ja. En wat is de reden dat jullie die gratis lessen doorvoeren? Je zou vanwege dat 20-jarige bestaan, maar het lijkt me dat dat niet het enige idee daarachter is.
0: Nou ja, we vinden het natuurlijk superleuk als Aikido Alphen een dojo is met veel leden. Hè. We hebben er nu 70.
1: Oh, best wel veel, ja.
0: Ja, mannen, vrouwen van 10 tot 84.
1: Ja.
0: Alles door elkaar. En ja, om zeg maar toekomstbestendig te zijn, heb je natuurlijk ook nieuwe instroom nodig.
1: Ja.
0: Dus we vinden het heel leuk om mensen de kans te geven om te ontdekken van, hey, is dat wat voor mij?
1: Ook omdat niet iedereen tot zijn 84ste blijft trainen. Daar ga je niet van uit, denk ik.
0: Ja, dat is wel stiekem van heel veel mensen is dat wel de droom. Ja, Nico is dan degene die 84 is. Die maakt ook gewoon nog een judo-rollen. Dat is echt respect. En dan denk ik, ja, het kan dus wel.
1: Ja. Het geeft ook een extra motivatie voor jezelf om nog even een jaartje door te gaan als je erover twijfelt.
0: Ja, ik vind het fantastisch.
1: Ja. Wat is de verwachting eigenlijk van die gratis lessen? Waar hopen jullie op?
0: Nou, de eerste aanmeldingen komen nu al binnen.
1: Okay.
0: Dus dat is echt heel erg leuk. Zegt het voort. Misschien ben je net verhuisd. Heb je ergens anders Aikido gedaan? Of heb je altijd al gedacht, wat is het nu?
1: Ja.
0: We hebben ook wel eens mensen, we trainen in op maat in de sportzaal. Nou, zomers gaan de ramen open of de deur open. Die dan zo meegluren.
1: Oh, ja.
0: Nou, als je dat hebt gedaan, kom ook gewoon een keertje meedoen.
1: Ja.
0: We staan heel erg daarvoor open. Het is helemaal aan jezelf of dat je blijft.
1: Ja.
0: En dan heb je in ieder geval in de zomer heb je een leuke gelegenheid
1: gehad. Heb je iets gedaan,
0: om dat te ontdekken.
1: En zoals ik het zo hoor, maar dan vul ik het misschien een beetje in. Omdat je als mens zelf centraal staat, kan ik me ook voorstellen dat er misschien mensen zijn die dan denken, goh, ik zit bij mezelf in de knoop, ik moet even aarden, laat ik dat eens proberen.
0: Ja, er zijn heel veel redenen waarom mensen Aikido gaan doen. En als ik naar mezelf kijk, is zeg maar mijn mentale ontwikkeling.
1: Ja.
0: Mijn sociale stevigheid
1: heb
0: ik voor een groot deel aan Aikido te danken.
1: Okay.
0: En niet op een harde manier, maar gewoon omdat je elke week bezig bent met hoe sta ik op de mat?
1: Ja.
0: Hoe ben ik in verhouding tot de ander? Hoe beweeg ik nou eigenlijk vandaag?
1: Ja.
0: En wat heb ik geleerd?
1: Ja, iets meer zelfbewustzijn dan.
0: Ja, ik denk dat voor heel veel mensen er ook de reden is dat ze blijven. Omdat ze dat gewoon enorm aantrekkelijk vinden.
1: Ja.
0: En dan ook binnen die veilige omgeving.
1: Ja, dat begrijp ik. 20 jaar Aikido Alphen, dat is niet niks. Ik wil het zo meteen uitgebreid hebben over wat er allemaal is veranderd in de jaren. Want er is het een en ander veranderd. En ik dacht, het is misschien ook leuk om een klein beetje vooruit te prikken. Of niet per se 20 jaar, maar misschien een paar jaar.
0: Dan gaan we de glazen bol erbij halen.
1: Ja, even de glazen bol,

0: vraagt je misschien af, wat moet ik nou van het weekend drinken? Het wordt toch weer zomer. Misschien ga je wel op studentenvakantie. Ben je net klaar met school, alles afgestudeerd. En ga jij op het strand liggen om heerlijk, ja, met je vrienden in een alcoholisch bad te badderen. Ik heb Barman Wessel eventjes gevraagd. Die had helaas geen tijd om te bellen, maar ik heb hem wel even gevraagd. Wessel, als ik nou met mijn vrienden op vakantie ga, wat is dan het ultieme drankje om te drinken als ik gewoon gezellig met mijn vrienden dronken wil worden? En daar gaf hij dit antwoord op.
1: Het drankje van deze week is een pilsje. Een lekker pilsje. Een biertje, een vaasje, gewoon een pilsje. Want met een pilsje kan je nooit verkeerd gaan. Je gaat lekker vakantie, het is natuurlijk nu de zomervakantie begint weer. En je drinkt daar gewoon een lekker pilsje op het terras in de zon. En je kan het overal vinden. Het is niet meer een speciaal biertje dat je soms daar net dat niet hebt wat je lekker vindt. Maar een pilsje heb je overal. Een Hertog Jan, een Heineken, een Amsteltje, een Alfa als je lekker in Griekenland bent. Heerlijk. En wel een leuk feitje over pils. Is dat de eerste pils werd gebrouwen in 1842 in een Tsjechisch dorpje genaamd Pilsen. Daarom ook, heet ook het pilsje. En dat vroeger waren de bieren best donker, maar toen door nieuwe brouwtechnieken en door zacht water konden ze het heldere pils die gemaakt worden. Zoals we op de dag van vandaag niet goed kennen. En daarom is het nu een pilsje. Het is niet moeilijk, het is niet een heel vergeweg iets, niet veel smaak en kruiden, maar het is gewoon lekker en simpel. En soms is lekker en simpel ook goed.
0: Nou, je hoort het van Wessel, gewoon een pilsje dus. Niet zoveel ingewikkeld. En wat hij ook zegt, hè, of het nou Heineken is, of het nou Hertog is, of het nou Amstel is, of het nou Alfa is, laten we ook stoppen met die eeuwige bieroorlog. Ja, maar dat is lekkerder, maar dat is lekkerder. Nee, trek gewoon open wat jij lekker vindt en laat die vriendschap het voor de rest maar lekker zijn werk doen. Ja. Zometeen weer meer van Sandra over Aikido Alpha. Want wat is Aikido? Daar hebben we het net over gehad. Maar wat is nou het verleden van Aikido Alpha? 20 jaar, dat doe je niet zomaar. Hoor je zometeen meer over.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, kunnen daar blijven. Het vorige kabinet wilde permanente bewoning voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar minister Buchholz zegt nu alleen in te willen grijpen als de situatie bijvoorbeeld onveilig is. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. En het kabinet wil dat alle studenten voortaan verplicht een stagevergoeding krijgen. Nu krijgen sommige studenten niks betaald. De hoogte van het bedrag wordt niet wettelijk vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. Het weer,

0: Killers, Human, hier in de vrijdagmiddagshow. Ik heet je nog steeds van harte welkom. Leuk dat je luistert naar Studio Alphen. En nog steeds in de studio aangeschoven is Sandra Hollander van Aikido Alphen. Nog steeds welkom, Sandra. Leuk dat je er bent. Voor de mensen die dat net hebben gemist, je hebt net uitgebreid verteld over wat Aikido precies inhoudt. Hè? Japanse beweegkunst is het eigenlijk. Waarin je met de energie van jezelf en van een ander om probeert te gaan. Is dat een mooie kleine samenvatting zo?
1: Dat is een hele goede samenvatting. Kijk, dankjewel.
0: Heb ik in ieder geval goed geluisterd. Maar jullie staan nu 20 jaar bij Aikido Alphen. En ik dacht, de afgelopen 20 jaar, dat zal vast niet allemaal hetzelfde zijn geweest.
1: Nee, klopt. Er is ook een hele tijd dat je zo terugkijkt. Ja. Zo gaat dat. Als je iets leuk vindt, dan voor je het weet heb je dat heel lang gedaan.
0: Want jij bent ook wel 20 jaar betrokken bij Aikido Alphen, toch?
1: Ja, ik was niet de eerste die mee gingen doen, maar wel, ik zat wel in het begin. Ja. En we hadden al vrij snel een leuke club met mensen die er nu niet allemaal meer zijn. Er zijn ook nieuwe mensen voor in de plek gekomen.
0: Snap ik ook wel, ja.
1: Maar er is nog steeds een groep die echt wel vanaf het begin betrokken is. Maar in het begin hadden we eigenlijk veel meer een dojo, dat zo noem je de plek, waar je Aikido beoefent. Die geleid werd door Caroline. Mm-hmm. En zij was ook eigenaar van de dojo. En dat is eigenlijk in de loop van de tijd is dat zo doorgegaan tot corona. Toen kwam er eigenlijk een verandering.
0: Ja. En wat voor verandering was dat dan?
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen zich wel herinneren dat dingen als sport ineens heel anders gingen tijdens corona. Ja. Dat was met Aikido niet anders. We zijn een contactsport.
0: Ja,
1: we zitten aan elkaar. Dus dat gaat niet op anderhalve meter. We hebben nog wel een tijdje geprobeerd met aangepaste oefeningen. Maar op een gegeven moment mocht je dat sowieso niet meer doen in de zaal.
0: Nee, vanwege ventilatie en zo, dat soort dingen.
1: Ja, ik weet ook de volgorde niet meer precies. Maar ik weet nog wel dat we voor een camera stonden te trainen. Oh. Dus dan had Caroline een soort teamsmeeting waarin we dat dan deden.
0: Nou, heel bijzonder lijkt me dat.
1: Ja, dus dat was in die tijd hebben we echt elkaar wel even moeten aanmoedigen om de energie in te hebben. Want het is een contactsport.
0: Ja.
1: Dus is niet te doen natuurlijk. Als je elkaar niet ontmoet. En toen is er voor haar zijn er ook wat dingen veranderd. En daarna is eigenlijk het idee geopperd om als stichting verder te gaan. Maar dat betekent dus dat je als leden, als leerlingen, ook samen de dojo moet dragen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was best even spannend. Van, hey, gaat ons dat lukken? Nou, nu zijn we, ik denk al een jaar of twee onderweg als stichting.
0: Okay.
1: En het gaat eigenlijk super.
0: Ja.
1: Natuurlijk mede met dank aan Caroline, die alles heeft opgebouwd. Die liet ook iets heel moois
0: achter voor jullie, denk ik.
1: Ja. Maar vervolgens is het natuurlijk heel prachtig dat meerdere mensen ook bereid zijn om wekelijks lessen te geven.
0: Oh ja.
1: Daar ook voor te trainen. Hè, want ze moeten zelf, wij noemen dat, ook ergens iets ophalen om ons dat weer te kunnen vertellen.
0: Ja.
1: Dus ze trainen dan in Amsterdam of in Leiden. Maar zij doen ook opleidingen.
0: Om trainer te worden.
1: Om trainer te worden. Ja, het is gewoon een rijkserkende lerarenopleiding. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Dan mensen daar een vrije tijd in steken.
0: Mooi om te zien hoe dan zo'n gemeenschap ontstaat waarin iedereen zijn steentje bijdraagt.
1: Precies.
0: Ja. Ja, en zeker als iemand niet meer alles op zichzelf draagt, dat er niemand meer hoofdverantwoordelijk is, dan moeten er handjes zijn die daarin bijspringen.
1: Ja.
0: Heb jij dan, je beoefent deze sport nu al 20 jaar.
1: Ja.
0: Heb jij de sport in zijn geheel in Nederland zien veranderen in die 20 jaar?
1: Ja, ik denk dat er best wel veel veranderd is. Ik denk dat van oudsher Aikido toch wel een beetje als een mannenbolwerk werd gezien.
0: Ja.
1: En we hadden het eerder over niet vechten. Ik denk dat het goed in harmonie sporten, dat steeds belangrijker is geworden.
0: Ja.
1: Ook omdat vrouwen een steeds grotere rol krijgen in Aikido. We hebben ook af en toe wel eens lessen en we hebben meer vrouwen dan mannen.
0: Wat leuk.
1: Dat vind ik gewoon dan een keertje leuk. Ik train heel graag met de mannen, dat weten ze ook. Maar het is een goed teken van hoe het gaat met Aikido.
0: Een gezonde ontwikkeling daarin.
1: Precies. Maar als je een andere postuur hebt, of een ander gewicht, of een andere achtergrond, dan train je ook anders.
0: Mm-hmm.
1: Dus je brengt ook diversiteit in de dojo.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Denk je dat het in heel Nederland is veranderd? Die verschuiving dat er meer vrouwen zijn komen kijken binnen Aikido?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb er ook wel met andere vrouwen over gesproken. Ik heb er ook eens interviews over gedaan. En wat me heel erg daarvan bij is gebleven is, ik vertelde eerder over die twee rollen. Je hebt iemand die aanvalt en iemand die meebeweegt. En als vrouw zijnde ben je vaak met je fysiek wat bewegelijker, wat flexibeler. Mm-hmm. En dat is dus ook een hele belangrijke rol in Aikido.
0: Ja.
1: En dus zo breng je allemaal wat.
0: Ja.
1: En natuurlijk is iedereen anders en geldt dat niet voor iedereen.
0: Nee.
1: Maar dat vind ik wel een leuke manier om er naar te kijken.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Dat de sport ten goede komt misschien wel.
1: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jullie nu jullie 20 jaar bestaan ook gaan nadenken over toekomstplannen. De dojo groeit nog steeds, ja. Volgens mij. En met die gratis lessen lijkt het me ook dat er weer mensen enthousiast worden van de sport.
1: Ja, zouden we heel leuk vinden.
0: Ik hoef niet per se 20 jaar vooruit te kijken, maar stel dat we houden het gewoon graag zoals het nu is.
1: Ja, wat we heel erg leuk vinden natuurlijk nu om te vieren dat het lukt om dat samen te dragen. Hè? Ja. Dat is iets wat nu aan het bestendig is, dus dat is hartstikke leuk. Maar wat we heel graag zouden uitgroeien is ook de teensgroep. Mm-hmm. We hebben een hele leuke groep tieners. Okay. Ongeveer van 10 tot 14. Sommigen die gaan met 14 ook wel door naar de volwassenengroep. Ja. Als ze zich daar lekkerder voelen, dat kan ook. Maar je merkt dat dat ook voor die leeftijd een hele mooie sport is.

0: sport is. Ja. Misschien heb je op school af en toe het idee dat je wat steviger in je schoenen wil staan. Dat je wat weerbaarder wilt zijn.
1: Ja.
0: Of misschien heb je gewoon zin om meer te bewegen en met je lichaam bezig te zijn en met leeftijdsgenoten, ongeacht of dat jongens of meiden zijn. Dan is eikido ook een hele leuke sport.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je zelf niet zo goed sterk zelfverzekerd bent of niet zo wat zoekende ben in wie je nou bent, wat zeker ook gebeurt in tienerjaren, lijkt me. Precies. Weet ik bijvoorbeeld van mezelf nog wel.
0: Ja.
1: Dat het dan prettig is om een plek te vinden waar je dat kunt ontwikkelen of dat kunt ontdekken, doordat je juist met die energieën en die wisselwerking bezig bent.
0: Ja, dus je bent aan het trainen, maar in een veilige omgeving. En je maakt ook afspraken met elkaar. Ja. Er zijn ook regels.
1: Ja.
0: Dus zodra we in de kleedkamer is een dolle boel, lekker kletsen, lekker gek, dan gaan we de matten leggen. En op een gegeven moment starten we op de mat. Dat doen we ook op een bepaalde officiële manier. En dan weet iedereen, oké, nu gaan we minder kletsen.
1: Ja.
0: Nu gaan we trainen. En aan het eind van de les, dan kunnen we weer lekker gezellig met elkaar doen. En tussendoor ben je met trainen, met jezelf bezig en met hoe je met de ander omgaat. En voor tieners merk je, die zie je gewoon ook echt daarin groeien. En dat is ontzettend leuk. Hè? Want ze brengen van zichzelf iets naar de les.
1: Ja.
0: Maar ze komen dan, als ze dat een aantal maanden doen, dan komen ze erachter dat wat ze op de mat leren ook heel goed in de rest van hun leven kunnen gebruiken.
1: Ja, mooi is dat. En je hebt het dan nu specifiek over een tienergroep.
0: Ja.
1: Die willen jullie dus graag uitbreiden in de toekomst.
0: Ja.
1: Is er ook een groep voor jongere kinderen of is dat lastig?
0: Die hebben we wel gehad, maar nu mikken we ons echt meer op de tieners.
1: Okay.
0: Ook omdat je merkt dat je hebt een bepaalde mentaliteit nodig voor aikido.
1: Mm-hmm.
0: Serieus is misschien een wat zwaar woord. Maar als je op de mat bent, dan wordt er wel verwacht dat je in staat bent om ook gewoon goed mee te doen.
1: Ja, precies. Ja,
0: en je merkt dat in tienerleeftijd kan dat heel goed. En dan kun je daar zelf ook voor kiezen.
1: Ja.
0: Je wordt niet meer door je vader of moeder gestuurd.
1: Nee,
0: maar je kiest zelf of je wel of niet naar aikido gaat.
1: Het is niet zoals dat je op het voetbalveld, dat kinderen daar staan en met z'n allen massaal achter een bal aan kunnen rennen en dan maar zien wat er gebeurt. Er is wel wat focus voor nodig, lijkt me.
0: Ja. En we hebben twee leraren voor de tienergroep, Pascal en Aaron. En die doen dat ook hartstikke leuk.
1: Okay. Die zijn er helemaal in gekneed hoe je dat moet aanpakken.
0: Ja, en dat is natuurlijk superleuk als op een gegeven moment zo'n tiener zegt van, nou, weet je, ik snap het in die groep wel. Ja. Ik wil door naar de volwassenen. Nou, dan kunnen ze nog heel lang vooruit.
1: Ach, want er is geen bovengrens in leeftijd.
0: Nee.
1: Zijn jullie aan het nadenken over misschien een seniorengroep om ook ouderen wat meer te betrekken?
0: Nou, op zich hebben we best wel aanwas ook van ouderen.
1: Mm-hmm.
0: En dat heeft ermee te maken dat de mensen ook uit andere groepen komen. Bijvoorbeeld jiu-jitsu of judo of karate. En je merkt dat in die sporten op een gegeven moment dan wordt dat te belastend voor je lijf.
1: Oh, ja.
0: Je krijgt gewoon snelle blessures.
1: Ja.
0: En dan ontdekken ze aikido, waarin ze de martial art die ze geleerd hebben daarvoor. En die principes kunnen ze wel meenemen.
1: Ja.
0: Maar dan in een omgeving waarin je lichaam gewoon heel blijft. En waarin je wel door kunt gaan met je ontwikkeling. Dus,
1: want het zijn natuurlijk allemaal een beetje Oosterse vechtstijlen. En die basis die komt enigszins. Ja, niet, het komt niet. Het is natuurlijk niet te vergelijken met elkaar, maar ook weer wel, lijkt me.
0: Ja, dus een aantal principes. Hè, dus ook inderdaad, hoe gaat het op zo'n mat? Mm-hmm. Regels op de mat. Maar ook hoe sta je vooral op jezelf? Hè?
1: Ja.
0: Je kan heel erg denken van het gaat om die ander. Nee. Het gaat om mezelf. En dat is denk ik voor heel veel van die martial arts. Ik ken ze ook niet allemaal, maar het is wel een rode draad.
1: Ja, snap ik. Heb jij als mooie afsluitende vraag voor jezelf nog een doel wat je wil bereiken binnen aikido?
0: Ja, dat is heel leuk dat je dat vraagt. Ik ben zelf tweede dan.
1: Ja.
0: En ik ben aan het voorbereiden voor derde dan. Maar ik merk dat inmiddels dat mij niet meer zo bezighoudt. En wat ik gewoon heel leuk vind is om binnen aikido het vuurtje over te dragen aan mensen die nieuw zijn. Dus daarom lijkt het me zo leuk als die mensen komen van de zomer.
1: Snap ik.
0: En om te ontdekken voor mensen die nog geen tweede dan zijn, wat aikido ze kan brengen.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik heel erg leuk.
1: Ja, dus meer een soort mentorrol op je nemen.
0: Ja, dat vind ik echt
1: wat
0: heel leuk.
1: Ja. Dan wens ik je in ieder geval daar heel veel plezier mee. Sandra Hollander van Aikido Alphen. 20 jaar bestaat het ondertussen en van de zomer vieren jullie dat met gratis zomerlessen. Nog even goed zeggen, vanaf 22 juli kan dat.
0: Precies.
1: Van 7:30 tot 11:30.
0: 9:30.
1: Twee uur. Sorry, van 7:30 tot 9:30.
0: Ja.
1: En je moet je even aanmelden.
0: Ja.
1: Toch via de website, denk
0: op
1: ik kan dat.
0: aikidoalphen.nl, daar staat een linkje. En dan kun je je aanmelden.
1: Kijk, klinkt helemaal goed. Zoals ik al zei, zegt het voort.

0: Sia, Kendrick Lamar, the greatest. Hier in de vrijdagmiddagshow op Studio Alphen. En ik ga hier wel iets voor je draaien, voordat ik zo meteen weer gedag tegen jou zeg. En ik heb haar al vaker aan je laten horen. Ze heet Bel, B-E-L. Prachtige stem heeft ze. Kan supergoed zingen. Vertelt een verhaal. Het is bijna poëzie. Als je naar de tekst luistert. En ik vind haar ondergewaardeerd. En dat vind ik lastig, want ik keek net op haar Spotify. Ze heeft dus nog steeds maar 144 luisteraars. 144 luisteraars. En niet 144.000 of 144 miljoen. 144 luisteraars. Ik wil je dus wat vragen. Ik wil je vragen of je naar haar Spotify-account kan gaan. En dan gewoon haar nummers te beluisteren. En dan zet je het op de achtergrond aan met je geluid uit. Dat zal me verrotten. Maar zij verdient meer luisteraars per maand. Dat vind ik. Dus, vandaar dat ik haar nog een keer draai. Dit is Drank voor de Grond. Bel, ga haar luisteren.
1: Huil maar. Laat de tranen er maar uit. Hij is weg, het is oké. Jij bent hier, verder maakt het nu niet uit.

Bel, drank voor de grond, maar 144 luisteraars. Ga haar nou checken op Spotify. Wat je ook moet checken is zometeen de nieuwe deuntjes. Veel plezier daarmee. Well, it's one for the money, two for the show. Fijne avond. En tot volgende week. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face.

0: suede shoes, baby. Blue suede shoes. Well, you can do anything, but stay home for my blue suede shoes.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Bravo en...
8: Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Miral de Bruyne.
9: Eerst

0: zijn het daarmee eens.
1: Het is ook weer een melkkoe lijkt het erop van de regering. Gewoon een Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
2: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
0: De andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
3: De nieuwe Deuntjesradio.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Ja, ze komen uit Amsterdam. Quinten en Koen. Niet te verwarren met onze Koen uit Eén. Hey. En ze vormen samen het duo de band Friday. Maken vrolijke indie-popmuziek zoals je ook hoort in hun allernieuwste single. Sunshine.
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: Van harte welkom en hartstikke leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. Wij brengen jou de komende 2 uur alle nieuwe muziek. Zoveel mogelijk in ieder geval wat de afgelopen week is verschenen. Ik, Joey van der Werf, doe dat gelukkig niet alleen, want naast mij zit Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond Joe.
0: En Daan is er normaal ook bij. Die is vandaag helaas afwezig. Ja, dus we zijn met z'n tweetjes.
1: Nou ja, weet je, dat is ook niet erg. Als die goede oude tijd.
0: Dus het is inderdaad, zo begon het inderdaad. Daar heb je helemaal gelijk in. En vanaf het begin, de Koens Knaller ook al aanwezig.
1: Ja, ook altijd op dezelfde plek.
0: Zelfde plek, nooit verschoven, nooit anders geweest.
1: Nee.
0: De invulling is elke keer wel anders natuurlijk. Wat kunnen we deze keer verwachten?
1: Nou, dat kan ik beter aan jou vragen.
0: Ja.
1: Jij hebt een nummertje meegenomen.
0: We zijn net begonnen met Friday, daar zat Koen in. En we gaan dadelijk inderdaad iemand met mij.

0: voornaam draaien. Dat is ingewikkeld.
1: Het is heel ingewikkeld en ik had het niet van je verwacht. Maar desalniettemin wel hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, daar heb je wel gelijk in.
1: We gaan een beetje, nou het klopt ook, een beetje de Spaanse cultuur opzoeken.
0: Heel mooi, heel mooi. Ja, tijdens het nieuwe muzieknieuws gaan we het hebben over Becky Hill. Zij gaf een verrassingsoptreden. Dat viel totaal niet in de goede smaak. En ze heeft zich genoodzaakt om daarop te reageren. Nou, heel bijzonder. Daarover later meer. Ja, en aan het einde van dit uur, en dat is bijzonder.
1: Ja, want Daan is er niet vandaag.
0: Daan is er niet vandaag. En als er één iemand, wat jij met de Koens Knaller hebt, als één iemand de diepgaan met Daan kan doen, dan is het Daan zelf.
1: Ja, inderdaad. Dat hoort bij hem.
0: Dat hoort bij hem. Dus er is een nieuw onderdeel aan het einde van dit uur.
1: Ja, dat nog nooit eerder vertoond onderdeel zelfs.
0: Het heet Jazz met Joey.
1: Oké, je gaat toch wel gooien?
0: Ik vertel het gewoon. En dan kan je een beetje gaan instellen op wat wij voor soort muziek we dit uur mee gaan afsluiten.
1: Dat verklapt wel een hoop, moet ik zeggen.
0: Dat verklapt inderdaad een heleboel. Maar goed, inderdaad. Een nieuwe categorie dus aan het einde van dit uur. Het volgende uur spelen we gewoon vertrouwd de special guest. En sluiten we hem af met de bekendmaking van het deuntje van de week. Eerst verder met het draaien van nieuwe muziek. Zometeen hoor je de nieuwe van Georgia Smith, de Engelse sing-and-songwriter. Heeft aangekondigd dat er een nieuw album gaat verschijnen, 21 augustus. What are the odds? Dus ja, wat zijn de kansen? Nou ja, groot.
1: Heel groot.
0: Inderdaad. Samen met de Nigeriaanse zanger en sing-songwriter Wizkid. Ja. En die gaan we in het tweede uur ook nog horen. Die ken jij?
1: Gevestigde naam. Zeker.
0: Een grote naam, hè? Laten we het daar in het tweede uur even over hebben. Want dan draaien we inderdaad nog een nummer. Voor de luisteraars nu super vaag. En dat houden we ook even zo. Maar goed, hij doet twee samenwerkingen dus vandaag. Die ene met Georgia Smith, die hoor je zo meteen. Alive heet hij. Maar eerst gaan we luisteren naar de mannen van Pnau. En Pnau, dat is een Australisch duo, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Zij maken elektronische dansmuziek. En het zou goed kunnen dat je geen idee hebt wie Pnau is.
1: Totdat.
0: Die hebben een krankzinnig grote hit gehad door een remix te maken van een nummer van Elton John en Dua Lipa.
1: Ja, echt niet normaal.
0: En die klonk dus een beetje zo.
1: Ik vind het bijzonder. Een remix die harder gaat dan het origineel.
0: Ja, eigenlijk wel, hè.
1: Dat is echt bijzonder.
0: Ja, mooi nummer ook, hè.
1: Ja, de remix is ook gewoon oprecht lekkerder. Ja, het is echt zo.
0: Ja, voor ons zeker. Komt-ie.
1: Heerlijk. Heerlijke plaat. Waar is die als je hem nodig hebt, hè? Die kebab.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat gaat nu even niet. Maar die heeft eigenlijk... We zullen er nog een klein beetje in fietsen hier. Ja, dat komt helemaal goed. In ieder geval, Pnau dus. Een elektronisch duo, zou je kunnen zeggen. Dat is ook precies de muziek die ze maken. Het is een beetje nu wel wat meer ook weer in de mix met popmuziek. Al is die met Elton John eigenlijk ook een mix met popmuziek.
1: Ja.
0: Hun nieuwste single, en hij is een beetje stevig. Maar goed, de vrijdagavond is begonnen. Dit is Gamestry.
1: Heerlijke plaats.

0: nieuwste van Georgia Smith samen met Wizkid hoorde je Alive. En daarvoor Pnauw. En die kregen hulp van Masterpiece, moeten we nog even zeggen, de zanger in kwestie. En je hoorde hen op het nummer Chemistry. En dat was het eigenlijk,
1: dat was
0: wat
1: het,
0: ik wilde vertellen.
1: Dat was eigenlijk gewoon de boodschap.
0: Ja.
2: Nou, Joe, als je niks meer te vertellen hebt, weet je waar het dan tijd voor is.
1: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller.
2: Hatsee.
1: Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wolter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je zaggerijn verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen.
2: Ja, en Joe, jij hebt een nummertje van mij. Ik kan het zelf allemaal gaan vertellen, maar jij kan het nog veel beter.
0: Het is ongelooflijk eigenlijk. Hè?
2: Niet normaal. Ja,
0: Spaans is natuurlijk wel mijn taal.
2: Dat weten we.
0: Hebben we hier al een keer geconstateerd. Ik denk, dat ligt me zo lekker en ik ga het gewoon doen.
2: Ja,
0: ik breng gewoon muziek uit.
2: Dat is je vierde plaat alweer.
0: Dit is mijn vierde plaat natuurlijk. Ja, zeker. Nee, dat wist ik.
2: We hebben het over Joey Nicolai. Ja, deze man kan je misschien qua naam, is hij misschien nog niet zo bekend. Maar hij is echt reizende. Want hij heeft nu inmiddels dus maar vier platen.
0: Ja.
2: Maar zeker met de hit Kroegtijger. Die is echt door het dak gegaan in alle kroegen en muziekfeesten. En weet je wel, muziekfeest op het plein.
0: Daar staat hij op te treden. Daar treedt hij op.
2: Dat soort, inderdaad, wordt dat nummer inderdaad gewoon gedraaid. Daar staat hij ook. Hij is dus geboren in Purmerend. En hij maakt nog helemaal niet zo lang muziek. Hij heeft een beetje gezongen. Maar uiteindelijk moet je dan ontdekt worden altijd. En hij is ontdekt door Wesley Bronkhorst.
0: Ja, dat zijn wel de... Oh, dat vind ik wel mooi. Dat is wel zo'n mooie gozer daarvoor natuurlijk.
2: Ja, dat is een hele mooie gozer. Ja. Hij zit daarom ook nu bij Bronx Music.
0: Dat is het label van Wesley. Oh, wat sterk.
2: Dat vind ik echt goed.
0: Bronx, ja, mooi.
2: En dan Bronx, gewoon KS, heerlijk op het einde.
0: Geen X, nee, zeker niet.
2: Niet stoer, maar gewoon Bronx.
0: Ja.
2: Heerlijk. En daar zit hij dus nog nieuwe muziek te maken. En zo ook deze. Deze heeft hij flink geteased. En inderdaad heel veel Spaanse invloeden, mag ik wel zeggen. Ja, en vanaf minuut 1, vanaf seconde 1 mag ik eigenlijk wel zeggen. Ja, blijft deze gewoon lekker in je hoofd dan.
0: In het hoofd.
2: Ja, maar het is ook niet... hoe ga ik dat zeggen? Het is ook niet te basic of zo. Het is een beetje... Het zijn leuke teksten.
0: En jij zegt, hij doet het goed, of hij werd flink geteased. Doet hij het ook goed op social media, weet je wel? Is dit ook zo'n mannetje, weet je wel, Samuel Welten? Die begon natuurlijk ook op die manier, hè? Die had nog ineens een nummer uitgebracht en iedereen kende het al.
2: Ja, klopt. Ja, nee,
0: is dit vergelijkbaar? Of
2: nou,
0: is dit,
2: niet vergelijkbaar.
0: Niet vergelijkbaar
2: maar,
0: nee,
2: met Samuel Welten, dat was niet normaal.
0: Maar dit is wel een jongen die weet zijn publiek wel te bereiken.
2: Ja, Samuel Welten, als je daarmee wilt vergelijken, was meer mainstream.
0: Ja.
2: En dit is meer...
0: In het circuit.
2: In het circuit, inderdaad.
0: Het komt knallers.
2: Perfect. Verwoord, perfect verwoord.
0: Heel sterk.
2: Ja, we gaan zo meteen luisteren naar Tinto de Verano. Dat betekent eigenlijk rode wijn van de zomer.
0: Hey.
2: Ja, en hoe maak je dat eigenlijk? Dat doe je met lichte rode wijn en een beetje 7-Up. Dus mocht je ergens zin in hebben op een warme zomerdag, maak dit dan eventjes. Dit is Joey Nicolai met Tinto de Verano.

0: Joey en Nicolai. Tinto de Verano. Is de Koenschelmer van deze week. En het is er eentje hoor. Ja, dit is. Misschien ben ik een klein beetje bevoordeeld, maar dit is instant classic. Natuurlijk.
1: Dit is een instant classic, ja.
0: Dit is niet. Ja, dat kan niet anders.
1: Sowieso.
0: Geweldig plaatje dus. Nee, we gaan weer door, jongens. Want we gaan zo meteen luisteren naar de artiesten waarvan we de naam, geloof ik, al 484 keer verkeerd hebben uitgesproken.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon Nieve.
1: We doen gewoon Nieve.
0: Het is gewoon Nieve.
1: Het is ook niet anders.
0: Het is ook niet anders. Want zij heet, de beste dame, heet Nienke Veen. Heeft gewoon de eerste twee letters van de voor- en achternaam achter elkaar gezet. En dan krijg je Nieve.
1: Ja, niet Nive, iets anders.
0: NYVE. We hebben alles voorbij horen komen. Ja, we hebben alles voorbij horen. Maar het is gewoon Nieve, inderdaad. Zij heeft onder andere gestaan op North Sea Jazz Festival. Natuurlijk geen klein festival. En het Eurosonic Noorderslag Festival heeft ze ook gespeeld. Best Kept Secret. Nou, noem het allemaal maar op. Haar ster is in ieder geval ook reizende. Ze heeft 3 weken geleden een fotootje van haar telefoon op Instagram geplaatst. En die lichtte op, ping, met een notificatie. Jawel, en daar hebben we de titel van het nummer, een notification.
1: Kijk eens.
0: Je kon hem alvast pre-saven en hij is vandaag dus verschenen. Het is wat we de soulful pop muziek. Goedemiddag.
1: Mooi.
0: De Bossa Nova. Het is gewoon wat we eigenlijk altijd van NYVE hebben gehoord.
1: Ja.
0: Maar eerst gaan we luisteren naar een absoluut kanon. Een grootheid, een legende.
1: Zo vroeg al, hè, de show.
0: Een levende legende. Ja, dit is ongelooflijk. Ze heeft een nummer geschreven over, denk de enige 3 Franse woorden die ik ken. Bonjour, pardon en merci. Céline Dion.
1: Ja.
0: Dat is een grootheid, een legende.
1: En ook heel bijzonder eigenlijk dat zij nog nieuwe muziek uitbrengt.
0: Zeker
1: natuurlijk.
0: Weten, ja. Zij leidt aan het zeldzame stiff person syndroom. Haar man is inmiddels ook overleden natuurlijk. In dit geval aan keelkanker. Dus het is voor haar sowieso een krankzinnige tijd geweest. Verschrikkelijk. Weet dat maar op papier te zetten en om te zetten in muziek. En dan krijg je dus hele mooie nummers. Wat we eigenlijk ook van haar gewend zijn natuurlijk. Mocht je heel groot fan zijn van haar, september, oktober staat zij in Nanterre. Dat is in de buurt van Parijs. Daar doet ze 16 concerten. En bijna 500.000 tickets zijn daar voor verkocht. Ja, is inmiddels natuurlijk staat uitverkocht.
1: Dat je inderdaad dan nog met... volgens mij kunnen wij als mensen ons echt niet voorstellen wat dat stiff person syndrome allemaal wel inhoudt. Als je ziet af en toe wel eens filmpjes voorbij komen van
0: heftig.
1: Hoe ze er dan bij zit. En dan dat je dan 16 keer
0: is ongelooflijk.
1: Gaat optreden, dan moet je ook gewoon zoveel liefde en zoveel van muziek houden om dat te kunnen.
0: Het is in ieder geval wel een teken dat het relatief goed gaat. Net.
1: Ja, dat zeker. Anders en dat kan je dat niet doen.
0: Dat is wel heel positief. Ze liet toen al een teken van leven zien tijdens de opening van het Olympische Spelen. 2 jaar geleden. Vorig jaar, 2 jaar geleden was dat. 2 jaar geleden?
1: Ja,
0: toch?
1: 2024 Parijs.
0: 2024 Parijs. Dat kon ook niet anders, dat zij daarbij was. Maar goed, we gaan dus luisteren zo meteen naar Céline Dion.

0: Ja, we mogen inmiddels toch wel een beetje spreken van het kenmerkende geluid van Neve. Want we hebben al een aantal keer gedraaid natuurlijk. Notification hoor je. En daarvoor Celine Dion. Ja, over kenmerkend gesproken. Bonjour, pardon, merci. Oui, brie.
1: Nou, dan oui, meer, oui, ja,
0: meer, het meer ken ik niet. Maar in ieder geval een prachtig nummer dus uit de Frans... Nee, ik wou zeggen de Française, maar ze komt uit Canada uit mijn hoofd.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Het ging bijna de mist in. Maar goed, we hebben het nodige voorbereid, jongens. Want het nieuwe muzieknieuws die staat voor de deur.
2: Het nieuwe muzieknieuws.
0: Ja, het nieuwe muzieknieuws. Koen, jij trapt hem af.
1: Ja, want Anouk heeft nogal een opvallend verzoek gedeeld aan haar volgers. Want Anouk, ze is inmiddels 51 jaar oud. En ze werkt inmiddels aan haar nieuwe album. Dus in principe zou dat alleen maar goed nieuws zijn. En in principe niet iets geks.
0: So far, so good.
1: Ze vertelt ze daar wel bij dat het haar steeds meer geld gaat kosten... dan dat het oplevert, het maken van een album. Niet. Dus ze vraagt... eigenlijk aan haar volgers om hem bij een volgend album te financieren.
0: Wat zeg jij nou?
1: Ja, ik vind het ook een heel bijzonder verzoek.
0: Even terug. Dit vind ik krankzinnig. Even nadenken. Want het album moet nog gemaakt worden, begrijp ik?
1: Nou, ze is nu dus bezig met haar... Ze zegt dus ook, dat is dus wel... ik vind het een beetje eigenlijk... Ze zegt zelf... ik vind het een beetje... bedelen. Ze zegt, ze werkt mogelijk aan haar laatste studioalbum nu. Dat zegt ze erbij.
0: Mogelijk, jawel.
1: Dat vind ik altijd weer zo'n lekkere term. Maar niet uit mogelijk. Omdat de kosten van een nieuw album haar te hoog worden. En dat ze er eigenlijk gewoon niks aan verdient. Ja, ik vind het ook heel gek.
0: Maar dit
1: gek,
0: is echt waar gewoon. Dit is echt waar.
1: Ze zegt onder andere van... ik begin wel op leeftijd te worden. 51. Nou ja, er zijn genoeg artiesten lijkt mij die ouder zijn dan dat. Dus ze treedt minder op. Ja. Om maar een voorbeeld te geven.
0: In de 80, ja.
1: Maar ze zegt inderdaad van... ik train misschien ook weinig minder op... en ik moet misschien ook denken aan het grotere plaatje... want het heeft elke keer te veel geld gekost. Dus misschien moet ik dan geen nieuw album maar uitbrengen meer.
0: Ik vind het een heel bizar verhaal. Ja, want ik heb ook niet het idee dat het met Anouk financieel ooit slecht ging of zo.
1: Nee.
0: Want volgens mij verkoopt zij genoeg platen. En als zij iets aankondigt, dan raakt het meestal wel uitverkocht, toch?
1: Ja, ze zegt ook onder andere dit. Dus mocht ik ooit nog een album willen maken, zou dat op een andere manier moeten. Jezus. Bijvoorbeeld dat de mensen die mij volgen en graag nog nieuwe muziek zouden willen horen, vooraf geld zouden moeten overmaken. Pitchte haar idee. Dat is een risico, aangezien ik nooit weet wat ik precies ga maken. En het ook zo kan zijn dat de stijl van die plaatje geen ene moer aanstaat.
0: Oké. Het is inderdaad op z'n Anouk. Dat in ieder geval wel. We gaan het in de gaten houden. Ik vind het heel interessant.
1: Ze wil in ieder geval geen zielepiet zijn.
0: Oké, dat is dan mislukt. Maar goed, in ieder geval. We gaan het horen, waar het naartoe gaat. Ja, over geld opbrengen gesproken. Dat moet de voormalige, moet ik zeggen, producer, tenminste de engineer, staat hier, mixer en engineer... van Coldplay ook gedacht hebben, Chris Ellison in dit geval. Hij was betrokken bij de allereerste EP die Coldplay ooit gemaakt heeft... de Blue Room EP. Dat was net voordat het album Parachute verscheen... met onder andere Don't Panic, Sparks, Yellow, om maar wat
1: te noemen. Platen, zeg maar.
0: Dus voordat Coldplay echt doorbrak. Ze hadden net bij Parlophone getekend en dat was dat EP'tje werd gemaakt. Daaromheen werden studiosessies gedaan, weet je, want zo gaat dat natuurlijk. En nu heeft de desbetreffende engineer zijn opnames, zijn tapes van die sessie... dus bij een veilingsite aangeboden. Heel apart, Wax Poetics heet het. En daar staan ze nu dus op. Ik heb ze hier letterlijk voor me. Ik zie hier letterlijk een cd, cassettes, noem het allemaal maar. De hele rambam van die tijd. Hij staat op dit moment, en het moet nog 16 dagen duren... hij staat op $6,000. Gaat natuurlijk nog sky high de lucht in. Maar wat het meest opmerkelijke is, bij deze sessies is een nooit vertoonde opname... verschenen opname geweest van Coldplay... die een volledig naïeve poging deed... om de nieuwe James Bond-song te gaan maken. Jawel. Serieus
1: maar
0: waar.
1: Maar ik vraag me dus af, degene die dit is dan bemachtigd...
0: Ja.
1: Mag diegene dit delen?
0: Ja, ik denk het niet zomaar.
1: Nee, dat denk ik niet zomaar.
0: Nee. The World Is Not Enough, was de James Bond-film die in 1999 verscheen... Garage, de band Garage, die kreeg uiteindelijk de titelsong. Ja, Chris Martin en zijn vrienden, Coldplay waren natuurlijk op dat moment totaal onbekend. Hè? Yellow, die verscheen een jaar later, toen ging het wel heel hard. Maar Ja, natuurlijk waren zij nooit degene geweest die James Bond single had uitgebracht.
1: Oh, maar iedereen is toch wel zo benieuwd als je weet dat het erop staat. Het bestaat ergens.
0: Ik hoop het toch ooit een glimp van te horen. Ik ben inderdaad zeker benieuwd.
1: Maar toch gewoon.
0: Ik ga nog wel even een bot uitbrengen. Dat regelen we zo wel even. Dat komt wel goed. Maar goed, er staan ook nog twee nummers die nooit verschenen zijn. Dus als echte fan ga je ook echt uniek materiaal krijgen. En voor de rest zijn het met name nummers. En als je een echte fan bent, dan ken je ze of van het eerste album of van dus de Blue Room EP die daarvoor verscheen. Daar staan de rest van de nummers op: Spice, High Speed, See You Soon, We Never Change en Don't Panic. Ik vind het ontiegelijk vet om dit te zien natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dit is way out of my league. Ik ga dit nooit kunnen bemachtigen. Maar
1: mocht er iemand zijn die een bot wil wagen, die meeluistert?
0: Nou, ik kan op z'n Anouks wel even gaan bedelen nu. Misschien dat we dan ergens komen. Maar goed, we gaan het misschien ook dat even in de gaten houden. Over dus iets meer dan 2 weken, dan sluit de veiling. En wie weet horen we dus wel een nooit uitgebrachte James Bond nummer. Van Coldplay.
1: Nou ja, dat zou mooi zijn.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Bij de Nieuwe Deuntje Radio.
0: Jij bent... dan gaan we hem draaien natuurlijk. Ja. Jij hebt een prachtige avond gehad, denk ik.
1: Ja, ik ben gisteren inderdaad... mocht ik bij de allereerste show van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena zijn.
0: En heel gaaf.
1: God, wat heb ik genoten. Ja, een soort van... ik heb genoten nu nog niet dat ik per se de... ik ben niet per se degene die de algemene muzieksmaak natuurlijk heeft. Alleen ik moet zeggen, de recensies zijn ook lovend. Ja, en lovend.
0: Geloof ik direct. Ik mag zondag.
1: Jij mag zondag.
0: Zonder te veel te spoilen natuurlijk. Het is denk ik gewoon Bruno Mars in absolute topvorm.
1: Het is echt absolute topvorm. Alle klassiekers komen echt voorbij. Ja,
0: fantastisch.
1: Maar het is denk ik, het is echt ongeëvenaard. Als je dan inderdaad dan... Want Bruno Mars die brengt niet zo heel veel muziek uit. Hij heeft natuurlijk met zijn album The Romantic... Heeft hij nu echt weer een nieuw album? Maar dat is pas zijn 6e volgens mij, als ik het in mijn hoofd doe.
0: Ze vierde misschien. Ja, heel weinig.
1: Heel weinig in ieder geval. En op elk plaats staan alleen maar hits. Ja, ja. Dus je kan letterlijk bijna alles meezingen. En dat is het leuke, dat je in een zaal staat waarin iedereen de tekst kent. Iedereen losgaat. Want het zijn veelal natuurlijk platen met een hoog dansbare... dansbaar. Maar... ik vond vooral, en dat ga je morgen ook wel zien... want iedereen weet, dat is aangekondigd... dat Anders van Paak daar ook gewoon staat.
0: Ja, zeker, ja.
1: Nou, echt, die chemie die je daar gaat zien...
0: is bizar, hè?
1: Ongeëvenaard. Dat is natuurlijk het duo Silk Sonic natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Maar ja, mocht je... ik wil nog niet te veel prijs geven... je gaan of als je zit te luisteren en je gaat nog. Maar echt, het is echt... ja, meer dan driedubbel en dwars mijn geld waard geweest.
0: Hey, geweldig. Jij je had staanplaatsen, hè?
1: Ja, ik had staanplaatsen.
0: Even voor mij, even praktisch, even overleg. Het staangedeelte is in 2 gedeeltes opgedeeld. Zag ik dat snel? Of klopt dat niet?
1: Ja, je hebt de Golden Circle. Je hebt de Golden Circle en dan heb je gewoon de staanplaatsen. Dus als staanplaatsen, een soort van regulier, sta je wel een stuk verder.
0: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Dus je kan niet een staanplaats hebben gekocht en toevallig nog voor zijn neus staan.
0: Nee.
1: Dat is dan
0: en Bruno Mars is wel niet zo groot, hè? Dat mannetje is 1,50
1: Nee, zeker niet. Dus je moet het doen met de mensen om je heen.
0: Nee, dat zo is het. Nou, dat wordt 1 groot feest. Een dikke aanrader dus. Mocht je nog... misschien zitten er nog mensen op Ticketswap of Ticketmaster met resale.
1: Proberen.
0: Snipen. Geef je leven ervoor in ieder geval. Oké. Becky Hill. Een dame die... misschien gaat er ook daar geen lampje branden. Dit is een van haar bekendere nummers. I'm doing just fine now, it's over. Een grote radiohit, hè?
1: Ah, deze kennen we wel.
0: Remember, samen met David Guetta. Lekker.
1: Don't see your name on my phone.
0: Ja, nu zit je erin, hè? Nu zit je erin, dan moet je gelijk wegschuiven. Maar ooit dat... Becky Hill is met name... ze heeft hits met Joe Corey, met Medusa, met Chesto... met Galantis en dus David Guetta.
1: Ja.
0: Maakt veel muziek met andere DJ's, producers. Nou was zij vorige week... hadden we het festival Transmit in Glasgow, in Schotland.
1: Mm-hmm.
0: En zij stond daar niet op het affiche. Ze was gewoon niet aangekondigd. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben 30 minuutjes ergens in een verlaten tent... voor haar ingeruimd als verrassing om haar daar op te laten treden. Dat heeft zij met beide handen aangegrepen, want zij is bezig met het releasen van haar nieuwe album. Rebecca gaat die heten. En dat album staat vol met nieuw materiaal. En ze dacht, weet je wat, ik ben toch niet aangekondigd. Ik ga in dat half uur gewoon nieuw materiaal spelen. En fans krijgen een unieke belevenis om dan alvast dat nieuwe materiaal te horen.
1: Maar...
0: Dat heeft ze moeten weten, want op social media is allemaal beelden, zijn allemaal beelden te zien dat fans uitjoelen, weglopen uit die tent.
1: Maar waarom?
0: Haar helemaal slopen, puur en alleen vanwege het feit omdat ze haar bekendste nummers niet speelt. Ja, dit is toch krankzinnig?
1: Als je een fan bent, dan maakt je dat toch niet uit?
0: Het is, ja, het is echt bizar.
1: Ik snap het ergens wel. Als in, je komt er natuurlijk om mee te zingen waarschijnlijk. En alleen...
0: Zeker.
1: Alleen, je moet ook op dat moment beseffen... weet je hoe uniek het is dat ik dit wil meemaken?
0: Ja, nou ja, dat had zij dus ook voor ogen. Hè. Ze zegt wel, ja, ik ben geen jukebox, ik ben een artiest... En de kaartjes van het festival waren niet verkocht... omdat mijn naam op de line-up stond. Want ja, ik was niet aangekondigd.
1: Nee.
0: Dus ik wilde iets nieuws en artistieks doen. En ik wilde eigenlijk mijn nieuwe era, zoals dat een nieuwe tijdperk... van mijn carrière wilde ik inluiden.
1: Ja.
0: Nou ja, dat werd niet dat werd niet positief ontvangen.
1: Nee, nou ja, het zullen natuurlijk misschien ook geen Becky Hill fans... echte fans geweest zijn.
0: Ik denk dat het geweest is. Een van de nieuwe singles die op haar nieuwe album staat... die gaan wij hier dan mee inluiden met een grote en een warm welkom. Want ja, dat verdient ze wel een beetje natuurlijk.
1: Ja, bij ons wel.
0: De nieuwste van Becky Hill. What do I have to do?

0: Becky, mocht je luisteren, helemaal niks mis mee natuurlijk. What do I have to do?
1: Ja, what do I have to do to make my fans proud?
0: Ja, het is toch wel een beetje een bizar verhaal eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, laten we er maar hopen dat die hele tent vol stond met niet-fans, wat jij zegt. Ja. Toevallige passanten.
1: Dat zullen het zijn, denk ik.
0: Maar in ieder geval dus haar nieuwste single. Ja, zometeen gaan we luisteren naar Anthony Smerick. En dat is een Engelse DJ. Hij was leraar, het verhaal hebben we al vaker verteld. Hij was leraar, ging steeds meer optreden en moest helaas toch zijn baan opzeggen. Tenminste, dat vond hij echt helaas. Want hij zegt, als DJ voeg ik weinig toe aan de wereld. En als docent wel degelijk. Dus hij combineert zijn productie met spoken word. En dat klinkt toch altijd best wel lekker. Die hoor je dus zometeen. Maar eerst gaan we luisteren naar de Snow Patrol. Jij sloeg gelijk aan, hè?
1: Ja, maar Snow Patrol, dat zijn natuurlijk de Just Say Yes, weet
0: Just
1: je wel.
0: Just Say Yes, Chasing Cars noemen we dat allemaal.
1: Chasing Cars, dat zijn toch inderdaad een beetje de hits. Van, echt van die klassiekers wel. Je hoort
0: wel,
1: weinig van ze.
0: Best wel oud al, hè?
1: Ja,
0: of best wel
1: 2008 of zo.
0: Ja, zomaar. Denk ik echt wel, ja. Ja, dit nummer, en dat is best wel een bijzonder verhaal. Want The Forest is the Path. Dat is het album wat in 2024 verscheen. En ik zag vanochtend de voorkant van deze single. En toen dacht ik, ja, die ziet er bekend uit. Die heb ik eerder gezien. Nou, dat is dus onder andere van dat album. En het nummer wat we zo meteen gaan horen, These Alarms, de demo daarvan, die bleef lang liggen. De frontman die had zoiets van, ja, weet je, ik vind het leuk, maar...
1: Net niet.
0: Maar hij zei, ik wil hem op één voorwaarde uitbrengen. Ik vind namelijk dat de demo het beste past bij de stem van niemand minder dan Kylie Minogue.
1: Maar echt zo specifiek.
0: Zo heeft hij het echt gezegd. Hij zegt, de song was perfect voor haar stem. Ze hebben het liedje naar haar doorgestuurd. En ze zong het deel wat dus nog ingezongen moest worden. Dat zong zij gelijk in. En daar gaan we dus zo naar luisteren.
1: Ja, ik vind dat wel leuk. Dat in gewoon. Ik doe een nummertje wat voor mee.
0: Maar hoe gaat dat?
1: Ja,
0: hoe gaat dat in die wereld? Kijk, als wij een artiest willen benaderen, rijden met het lood in de schoenen. Maar dit zijn artiesten onder elkaar. Hoe werkt zoiets?
1: Ja, maar ook gewoon dat diegene dacht van. Want ik weet niet of die elkaar op een dagelijkse basis spreken.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Stel, die kennen elkaar helemaal niet. Nee. Weet je wel? Ja. Hey Kylie, ik heb je nummer toevallig. Maar even een nummertje inzingen voor ons.
0: Met gemeenschappelijke producers of zo? Ja, ik weet ook niet hoe je elkaar kan bereiken. Of ik weet überhaupt niet hoe dat werkt. Maar goed, we gaan er dus lekker naar luisteren. Hij hoorde dus eigenlijk op het nieuwe album. Die heeft hij niet gehad. Maar deze versie is des te mooier. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Anthony Smirek. Service Station at the End of the Universe. Dat is zijn debuut al nog geweest. Kwam vorig jaar uit. Een dikke aanrader, mocht je ervan houden. En daarvoor Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Ja, we hebben nu een uniek moment in de show. We doen deze show al, ruim 3 jaar.
1: Ja, inderdaad, ruim 3 jaar mogen
0: we zeggen. De onderdelen zijn relatief hetzelfde gebleven. Tenminste, de diepgaan met Daan is er later bijgekomen. Maar voor de rest hebben we eigenlijk, elk onderdeel zit er al 3 jaar in.
1: Ja, eentje niet, de vergeten parel.
0: Die is vergeten.
1: Maar we mogen na 3 jaar, dus meer dan 3 jaar zelfs zeggen, dat we nu een nieuw onderdeel hebben.
0: Ongelooflijk. Ja, bij afwezigheid van Daan zelf natuurlijk, hebben we een nieuwe categorie in het leven geroepen. Jazz met Joey.
2: Het is

0: Ingezongen door onze stagiair.
1: Zeker. Je hebt het bereid gevonden om eventjes een mopje mee te zingen. Ja, jazz met Joey. Ja, we gaan zo meteen luisteren naar een jazzplaat.
2: Ja, en ik moet vragen aan jou, wat heb je meegenomen?
1: Het is heel onwennig ineens. Ja, snap ik. Het is heel gek dat je nu...
2: jij staat op de andere kant op.
1: Ja, dat is bizar eigenlijk. Ja, we gaan luisteren naar een artiest die al vaak gedraaid is, ook bij de Diepgaan met Daan, ook überhaupt in de uitzending. Hij wordt de Mozart van deze tijd genoemd. Een absolute, grootheid. Een legende in wording, denk ik. Jacob Collier. Geboren in Londen, hij is een welbekende multi-instrumentalist. Alleen in de zulke overtreffende trap dat hij elk instrument ter wereld kan bespelen. Dat slaat nergens op.
2: En dan ook gewoon hoe die maar wil.
1: Hoe die maar wil, hij kan er alles mee, ja. En we gaan 10 jaar terug in de tijd, naar 2016. Toen werkte hij aan zijn debuutalbum. In My Room heette dat album. Mm-hmm. En hij postte er af en toe filmpjes van op YouTube.
2: Ja, nou ja,
1: zo ging dat ook voornamelijk in die tijd, hè, dat je op die manier
2: zo
1: groot
2: werd. Zo
1: werd
2: je bekend, ja.
1: En hij kreeg een mailtje. Een mailtje van een levende legende. Hij schrok zich te kleren. Quincy Jones, de meesterproducer van Michael Jackson, die mailde met: "Hey man, what's going on with these chords? I need to have a word with you." Van, joh, wat in godsnaam doe jij met die akkoorden, man? Ik moet jou spreken.
2: Dat is echt vet.
1: Maar dat is... Nou ja, Quincy Jones is misschien wel de allerbeste producer aller tijden. Die stuurt jou dan een mailtje. Dat mannetje was toen ook... Nou ja, hoe oud is die nu? Even kijken, hij komt uit 94, dus hij is 32. Hij was 22, begin 20. Die wist niet wat hem overkwam, denk ik.
2: Ja, maar ook gewoon op de mail. Zo lekker ouderwets op de mail.
1: Ja, inderdaad. Zo communiceerde hij. Hij wist ook niet hoe die aan zijn mail was gekomen. Nou, ze hebben toen, en zo ging dat ook in die tijd, een Skype-sessie geboekt. Ingepland.
2: Skype, ja hoor.
1: En ze zijn ongelooflijk. Ze hebben geweldige gesprekken gevoerd. Hij mocht tekenen op het label van Quincy Jones. En dat werd zijn mentor. En ja, de rest is geschiedenis. Ja, Jacob Collier, hij doet dingen met harmonieën. En dan ga ik echt naar de diep gaan met Daan, sectie. Dat is glad ijs.
2: Dat is glad ijs.
1: Dat moeten we niet doen. Maar wat hij doet met bepaalde akkoorden en wat hij kan, dat kan geen ander. Dat is echt puur uniek. Het enige wat hij kan. En daarvoor was Quincy Jones zo geïnteresseerd. Ja. In wat doe jij in godsnaam?
2: Een soort van legends herkennen legends.
1: Echt letterlijk dat, ja. Maar goed, als je bij een optreden van hem bent geweest, hij doet ook met het hele publiek, maakt hij een soort harmonieus koor ervan. Weet je? En hij begeleidt iedereen dusdanig ermee dat je inderdaad geweldige nummers krijgt. In My Room, het debuutalbum, bestaat dit jaar 10 jaar. Dus er is een verjaardagseditie vandaag verschenen. En daar stonden niet eerder verschenen nummers op, demo's op, noem het allemaal maar. Ook een bizarre versie van Pretty Young Thing van Michael Jackson. Daar heeft hij ook een hele harmonie van gemaakt. Nou, ga dat alsjeblieft checken, want het klinkt geweldig. Maar een van de nieuwste singles dus van Jacob Collier, die gaan wij nu draaien. In de allereerste Jazz met Joey.
2: Och, wat is dat toch lekker om aan te komen, lijkt mij.
1: Jacob Collier. But not for me.

0: Er gebeurt veel. Er gebeurt te veel voor ons om te begrijpen. Jacob Collier van het album In My Room.
1: Waar is Daan als je nodig hebt?
0: Zo is het, ja. Verscheen 10 jaar geleden en ontving gelijk 2 Grammys daarvoor. Om maar even aan te geven wat deze man, waar die toe in staat is. Zometeen uur 2 van de nieuwe Deuntjes Radio. Tot zo.
2: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
4: Renaat Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.

0: Dat is waar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Ja, het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: De andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: De nieuwe Deuntjesradio.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hij komt uit Manchester. Kan hij voor de rest ook niks aan doen. Josh Baker, moet ik zeggen. Hij is DJ, had hits met Back It Up en Something To Me. Je hoorde samen met Poppy Bascom zijn nieuwste nummer My Place. Welkom in uur nummer 2 van de Nieuwe Deuntjes Radio. Ja. En fijn dat je nog steeds naar ons luistert. Wij gaan dit komende uur uiteraard nog heel veel nieuwe muziek aan je laten horen. We spelen ook de special guest.
1: Ja.
0: En ja, jij moet een beetje nu inschatten wat de kansen zijn voor mij en alleen. Want ik sta hier in mijn eentje. Ja. Moet ik het opboksen tegen jou natuurlijk.
1: Ja, samen sta je natuurlijk altijd sterker.
0: Ja.
1: Dus ik ben minder... Ja, ik denk wel dat je het gaat raden. Ik heb jou hoog zitten, dat weet je.
0: Oké, ja.
1: Maar ik ben niet zo enthousiast. Ik ben wel enthousiast, maar ik ben niet zo zelfverzekerd dat jij het gaat raden als de vorige keren.
0: Maar en waar zit dat dan in?
1: Ja, dat zul je zien.
0: Dat zul je zien, ja, mooi. Ik denk,
1: een beetje reentjes natuurlijk.
0: Ik denk, je gaat er wel een beetje mee.
1: Ik ben niet zo makkelijk, hè? Hey. Kom op, hè?
0: Helaas. Aan het einde van dit uur maken we uiteraard bekend wie of wat het deuntje van de week in handen krijgt. We kunnen wel zeggen, het is een dame die hem al eerder heeft ontvangen. Recentelijk.
1: Ja, inderdaad, ja. Nou ja, dat belooft veel goeds.
0: Dat belooft inderdaad veel goeds. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Stella Lefty. Volledige naam Stella Lefkowski. Moest naar een artiestennaam en dan ga je inderdaad een beetje afkorten. Dat is denk ik wel logisch.
1: Ja, inderdaad. En dan in hoofdletters, dat is ook heel erg hip.
0: Dat is ook altijd hip, inderdaad. Ze komt uit Amerika.

0: Ja, scoorde in 2026 een grote hit, Boston. En ik liet hem net aan je horen en jij ging aan.
1: Ja, ik ging gelijk aan. Ik dacht, want het toeval wil dat jij net daarvoor zei van... Noel Kahan vind ik echt een topartiest, favorietje van dit moment. Ik dacht, wat een nummer, dit lijkt op Stick Season.
0: En het is ook inderdaad een soort variatie, is het inderdaad, in de melodie van Stick Season.
1: Ja, zeker dat beginstuk hoor ik
0: zeker, hier.
1: Zo van, dit deel. Moet je bedenken van, it's a season of the sticks and I. Dus dat stukje ging ik aan. Ik dacht, oh nee joh, geinig. Ik dacht,
0: het is wel subtiel gedaan, dat vind ik wel leuk.
1: Ja, het is niet sample. Dat het gelijk klinkt als een afgekeurde sample.
0: Precies. Dat is dus een grote hit geweest dit jaar nog. Misschien ken je haar dus daarvan. Ja, wat maakt ze? Het is, dit nieuwe nummer is eigenlijk een beetje country-achtig.
1: Ja, dat is gewoon goed.
0: Good at Leaving heet het. Ik hoop niet dat je als luisteraar Good at Leaving bent, want dan wordt het een heel...
1: Dan ben je nu weg inmiddels.
0: Ik wou dat zeggen. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Maar goed, in ieder geval Stella Lefty, die hoor je zo meteen. Eerst gaan we luisteren naar, dit zijn toch wel ook wel een beetje legendes, denk ik, hè? Toch? Take That.
1: Ja, dit is inderdaad op een manier van soort cult.
0: Beetje cult,
1: wel. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, deze Britse boyband, die treden op vanaf 1990, jawel. Een van de... We zaten in de boyband oorlog met de New Kids on the Block, hè? De Amerikaanse boyband op dat moment. Robbie Williams was daar de grote man.
1: Ja, en die bepaalde het eigenlijk gewoon.
0: Die bepaalde en ging hij, voor de fans van Take That verliet hij helaas de band.
1: Ja.
0: Heeft natuurlijk een geweldige solo carrière daarna gehad. En heeft hij nog steeds eigenlijk, hè, want hij treedt nog steeds volle bak op. Ik weet dat Gerly Barlow, dat is de huidige leadzanger, die probeert solo ook nog wel eens wat dingetjes te doen. Ik geloof niet dat dat even succesvol is als Robbie Williams.
1: Ik denk niet dat heel veel mensen Gerly... Barlow...
0: Meneer Barlow, ja.
1: Meneer Barlow.
0: Die kennen ze inderdaad niet. Vorige week stonden zij in Londen, in het stadion van West Ham United. Daar worden in de zomer altijd concerten gegeven. En Sweet July werd daar als verrassing gespeeld. En zo maakten de fans als allereerste kennis met deze nieuwe plaat.
1: Ik ben benieuwd inderdaad. Het is inderdaad zonder Robbie Williams is het gewoon...
0: Ja, we zijn natuurlijk wel aangewend dat hij er niet meer bij zit. Maar het is wel nog steeds altijd als je het over Take That hebt... moet je het altijd over Robbie Williams hebben.
1: Ja, dat is gewoon hetgene wat er gewoon zonde is eigenlijk.
0: Dat is wel een beetje pijnlijk eigenlijk natuurlijk. Maar goed, zonder Robbie Williams dus... hoor je de nieuwste single van Take That. En het is wel mooi, want het is net juli geworden. Dus hij past er ook wel een beetje mooi bij.
1: Ja.
0: De nieuwste single, Sweet July.

0: Stella Lefty. Deze lijkt dan niet op eentje van de Wakan.
1: Nee, niet dat ik herinner. Zou zij rechts- of linkshandig zijn?
0: Dat is een goede vraag.
1: Ik vraag het me af.
0: Good at Leaving en daarvoor Take That Sweet July. We gaan drie nummers achter elkaar draaien. We stellen ze één voor één aan je voor. Zometeen hoor je de nieuwste van David Guetta. Werd al lang geteased op festivals, begreep ik. Was een beetje een onbekend nummer. De zang die herkenden we wel. En dat is denk ik een van mijn allerfavorietste EDM-nummers aller tijden.
1: Ach,
0: John
1: dit
0: Martin.
1: Is goed hoor, dit.
0: Samen met de Swedish House Mafia.
1: Ja, iedereen kent de eerste zin. I used to look into my father's eyes. Ah, wel lekker dat we deze uitzending...
0: Ja, geweldige muziek.
1: Veel oude nummertjes uit de sloot kunnen vissen.
0: Even één keer de drop.
1: Je had heel Alphen nu kunnen pakken, hè, dat weet je. Als je hem even weg had gedaan.
0: Ja, nee, maar dat heb ik mezelf ook mee, weet je? Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
1: Punt.
0: Swedish House Mafia dus met John Martin, Don't You Worry Child. Ja, en John Martin, de zanger, die komt uit Zweden ook. Daardoor werkte hij natuurlijk ook al in het begin van zijn carrière al samen mee. Met de Swedish House Mafia. Zong ook onder andere dus op Save the World van de Swedish House Mafia. Ook een ongelooflijk grote
1: hit. Bizar.
0: Die hoort hij zo meteen. En het is een soort, best wel een stevige houseplaat is het.
1: Ja, maar
0: die van David Guetta.
1: Ja, maar dat is inderdaad... je bent natuurlijk bij David Guetta ben je vooral het popvriendelijk soort van.
0: Radiomuziek, uitgespeeld. Ja,
1: ja, dus ook wel fijn dat we even wat anders laten horen. Want anders wordt het wel heel eentonig.
0: Daar heb je helemaal gelijk in. We gaan daarvoor luisteren naar de nieuwste van Matilda Mann. We hebben haar, The Fig Tree heette dat nummer. Die hebben we eerder gedraaid. Ze komt uit Londen, singer-songwriter. Stond recentelijk in het voorprogramma van Role Model. Dat is een beetje een alternatieve indie-artiest die we laatst ook nog gedraaid hebben. Zijn album komt in augustus uit. Is in Amerika een grote naam. Ja, Matilda Mann, ze heeft haar album geschreven terwijl ze net in een relatie zit. En Make Up, zo heet het nieuwe nummer. Die gaat over stomzinnige ruzies die er in een relatie zitten. En dat het wel zin moet hebben om die ruzies te hebben. Want als het geen zin heeft, dan leer je er niks van. Dan is het eigenlijk gewoon stom zonde van je tijd. Make-up dus zometeen.
1: Klinkt een beetje als een ervaring die ze heeft gehad.
0: Ja, dat zou inderdaad zomaar eens in een van of haar eerdere of in de huidige relatie zomaar eens kunnen zijn. The Fig Tree was echt een ontzettend fijn popnummertje. Deed een beetje bij Vlaag aan ABBA denken. Dus dit nummer is weer best wel rustig. En het is een beetje de rust voor de storm die David Guetta heeft, laat ik het zo zeggen. Maar dan, en dan moeten we het echt even over hebben, want wat hier gebeurt is best bijzonder. We hebben het hier over de artiest Frenna.
1: Ja.
0: Een grote naam in Nederland.
1: Een hele grote naam in Nederland.
0: Maar wat wil nou? Kijk, dat hij in Nederland gepusht wordt, dat weten we inmiddels. Maar hij stond ook vandaag in de internationale lijst in de top 20 wereldwijd. En ik heb hier ook een Britse site is dit. Die noemt hem Dutch Rap Heavyweight Frenna. Dus het Nederlandse zwaar, het rap zwaargewicht Frenna.
1: Ja, maar het ding is natuurlijk met Frenna. Dat is ook natuurlijk met de hits die hij heeft geschreven. Nu ook laatst heeft hij het nummer Starlife. Het is een soort van niet per se een taal soort van die je hoeft te spreken om
0: om het leuk te vinden. Ja
1: precies.
0: Zeker,
1: dus
0: zeker.
1: Met heel veel Nederlandstalige muziek moet je, is het gewoon echt voor Nederlanders bestemd. Maar bij hem, hij doet het ook natuurlijk een soort van mix van allerlei verschillende, ook Caribische talen ertussendoor. Dus het maakt daardoor voor iedereen aangenaam. En dat is het leuke.
0: Vind je het niet, want ik vind het best wel bijzonder dat hij, want er wordt ook echt gezegd in persberichten en al, dat er echt nu, hij wil eigenlijk nu de zomer wereldwijd gaan veroveren.
1: Nou ja.
0: Vorig jaar is het in Nederland gelukt natuurlijk.
1: Als wij inderdaad een Nederlandse vertegenwoordiger voor het internationale publiek, dat zou al een hele tijd geleden, als in DJ's daar buiten gelaten uiteraard.
0: Ja, die doen het wel aardig.
1: Die doen het wel aardig, maar echt een rapper, dat zou toch echt, dat is kunnen we alleen
0: vertoond.
1: Maar toejuichen.
0: Is niet vertoond, toch?
1: Nee, ik kan geen enkele rapper opnoemen die het wereldwijd goed gedaan heeft.
0: Nee, dus het zou
1: zeker met Nederlandse taal nog een beetje erin, hè?
0: Ja, dat is helemaal knap. We hebben het natuurlijk aan het begin van het eerste uur gehad over Wizkid. Daar sloeg jij ook op aan, hè? Een Nigeriaanse zanger is dit. Hoe zou je hem omschrijven?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben ook weer niet een grote fan van Wizkid. Alleen, ik weet in ieder geval dat hij al heel erg lang meegaat. Want
0: zeker,
1: dit is een naam die je gewoon overal voorbij... Dus als je met deze man kan samenwerken, dan... Dat is het gewoon voornamelijk. Dan ben je gewoon wel een van de grote, of dan hoor je bij de grote.
0: toevallig heb ik het van de week opgezocht. Ik had het met iemand over Drake. En daar de One Dance, dat nummer is 4 tot 5 miljard keer gestreamd.
1: Ja, exact,
0: en daar, doet hij mee.
1: Ja, dat was het inderdaad, ja. Ja.
0: Dat is toch ongelooflijk.
1: One Dance hebben we het over.
0: Dat echt, is echt...
1: Een van de grootste wereldwijde platen van de dance.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja,
1: echt
0: zeker.
1: Waar.
0: En de definitieve vestiging van de naam Drake natuurlijk.
1: Ja.
0: Werkte ook nog samen met Beyoncé, Aiken, Chris Brown, Rihanna en Dua Lipa. Maar nu ook met onze eigen Frenna. Dat is toch, ik vind dat best bijzonder.
1: Ja, onze Frenna.
0: Onze Frenna, dat gaan we nu gewoon zeggen natuurlijk. Het nummer heet Coca Buddy.
1: Ja, dat klinkt echt als een Frenna-nummer.
0: Het klinkt als een Frenna-nummer. En we kunnen er ongelooflijk lang over gaan ouwe nelen. Maar we kunnen er beter gewoon naar luisteren. Misschien is dit wel de wereldpremier van de wereldzomerhit. Wie weet.
1: Wie weet hebben wij hem hier te pakken.
0: Het zou zomaar kunnen. De nieuwste dus van Frenna en Wizkid. Coca Buddy.

0: David Guetta, Third Party en John Martin, Your Human. En daarvoor Mathilda Man, Make-up. En daar dan weer voor, ja, onze eigen trots natuurlijk, Frenna en Wizkid, Coca Buddy. En dat maakt het drietal helemaal compleet. Ja, het is inmiddels de hoogste tijd. En de kansen, nou ja, weet je, toen we het vroeg aan het begin van dit uur, die waren een beetje discutabel.
1: Ja.
0: Al dan niet te begrijpen. Ja. Dus we gaan het wel meemaken.

0: Ja, de special guest. Aan de hand van maximaal 5 hintjes moet hij geraden gaan worden. Wie of wat de artiest in kwestie is, ja, die dus de special guest heeft. Wordt hij geraden, dan starten we hem gelijk in. Wordt hij niet geraden, dan na hint 5. Ga er alsnog naar luisteren, want we zijn toch wel heel erg benieuwd. Ja. En met we bedoel ik eigenlijk de volledige studio, dat ben ik. In mijn eentje.
1: Ja, jij tegen mij. 1 tegen 100, 1 tegen 1.
0: Ja, het is nu, het is erop of eronder. Ik moet het helemaal zijn. Moet met de billen bloot eigenlijk, hè? Dat is wat hier gebeurt.
1: Ja, en ik ben bang dat jij hem in de eerste hint gaat raden.
0: Oh, oké. Okay. Dus we gaan naar, wacht even.
2: 1.
0: Laat hem alvast instarten. Ja, we gaan dus naar van het wordt eigenlijk onmogelijk, mogelijk wellicht niet geraden. Ja, naar je raadt hem naar 1 hint.
1: Ik had het niet even overzien, maar ja, jij beheerst deze taal heel erg goed.
0: Oei, ja. Kijk uit wat je doet, hè. Kijk
1: het uit Spaanse woord voor waterval.
0: Ja, dan weet ik het.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Oh, Koentje. Ja, en ik ga je niet sparen.
1: Oh god, waar gaan we?
0: En ik denk dat ik het... dan moeten we even gaan kijken hoe we de rest van de show in moeten gaan vullen. Ja, ik mag het zeggen ook, hè?
1: Ja, jij mag het gelijk zeggen van mij.
0: El Waterval.
1: We gaan nu luisteren. Oh, El Waterval. Nee. Net niet. Je hebt nog een benaming ervoor.
0: Dus oké, duidelijk.
2: 2.
0: Ik spreek alleen dialect. Hè,
1: ja, dat is ook zo. Hintje nummer 2. Haalde voor Duitsland in 2013 de 21ste plaats voor het Eurovisie Songfestival.
0: Dat is interessant. Haalde voor Duitsland de 21ste plaats op het Eurovisie. Oké, dan.
1: Ja, dat is gelijk een hele specifieke lange hint.
0: Dat is een hele... kennis. Ja, en kennishint, ja. En het Songfestival, wat wil nou? Dat zit niet in mijn kenniscatalogus. Nee, ik vind dat niet zo...
1: Alleen als Nederland wint, zeg maar.
0: Ja, als we... Ja,
1: als we kans maken.
0: Ja.
1: Als
0: ja.
1: Niet toppers worden gestuurd, zeg maar.
0: Ja, of Joost eruit getrapt wordt, weet je wel. Ja, zulke dingen. Jeetje, ik moet wat gokken. Ik vind het moeilijk.
1: Snap ik.
0: Ik heb nog niet... ik vind het wel een leuke hint, want we gaan iets leren.
1: Ja.
0: We gaan iets leren met z'n allen.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb opgeschreven Sieneke.
1: Die hebben even een uitstapje gemaakt.
0: Die heeft een uitstapje gemaakt.
1: Shalali, shalala.
0: Ik denk zoiets, ja. Het zal op zijn Duits nog erger klinken dan op zijn Nederlands. Wie weet.
1: Geet niet uit, mijn kap.
0: Kap.
1: Ja, kap.
0: Oh, verschrikkelijk. Niet wel?
1: Nee, niet goed antwoord. Nee, helaas. Oké, hintje nummer 3. Hadden hun hoogtijdagen in de Zero's.
0: Oké.
1: Oh. Laat er een lampje branden.
0: Nou ja, weet je, 2021, zeg jij, dat was natuurlijk in Rotterdam.
1: Ja.
0: Dat was de ingehaalde coronaversie. Wij stuurden toen dat broccoli-nummer. Toch?
1: Jorma broccoli.
0: Ja, die. En jeetje, ja, ik moet toch wel even nadenken.
1: Maar waarom hou jij nu 2021 eigenlijk erbij?
0: Oh, sorry, was het niet 2021?
1: Ik zei 2013.
0: Jezus.
1: Dus ik dacht al, het kan zijn dat jij nu iets heel bijzonders hebt.
0: Wat dus wil is dat 2021 is de enige die ik echt gezien heb. Want dat was coronatijd, er was niks op tv.
1: Ah, oké.
0: Dus ik heb die ingehaalde versie van het Songfestival wel gezien. Maar 2013, jeetje maat, geen idee. En
1: deze hint is dus, hadden hun hoogtijdagen de Zero's.
0: Ja. De Zero's, ja jeetje, moeilijk. Ik ga wel
1: iets opschrijven.
0: Ja, dan gaat in de verte wel iets. Oei. Daar gaat in de verte iets daar.
1: Oh nee.
0: Ik krijg ineens een.
1: Een bezinking. Een bevlieging.
0: Ik laat het nog even lopen, want ik weet het nog niet zeker. In de Zero's deden voor Duitsland mee. 2013. Ik denk. God. Ik ga iets opschrijven. Ik zit toch een beetje in die Duitse hoek.
1: De Duitse hoek, daar zit je meestal niet lekker, hoor.
0: Nee, daar zit je niet lekker. Ik heb opgeschreven... nee, dat zeg ik niet goed. Jawel. Heino.
1: Heino.
0: Dat is vast wel een Duitse zanger.
1: Is niet goed.
0: Niet goed, also. Dan gaan we door.
1: Helaas, eentje nummer 4.
2: 4.
1: Ja, wat er moet gebeuren als dit gebouw in de brand gaat vliegen...
0: Wat zeg jij nou?
1: Er moet gebeuren als dit gebouw in de brand gaat vliegen?
0: Ja, dan moet je een alarmnummer gaan bellen, denk ik. En ik denk ook een beetje maken dat je wegkomt.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Of even blussen.
1: Dat kan ook.
0: Ja. Is dit wat ik denk dat het is? Ik weet het niet. Ik ga het op de laatste hint laten afkomen, want ik weet het niet zeker. Wat moet gebeuren als dit gebouw in de brand vliegt?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Ja. Wat zou jij doen? Wat zou je als eerste redden als jij thuis het huis ineens vliegt?
1: Eerste redden? Goede vraag. Ik denk dus mijn... dat klinkt heel gek. Naast mijn fotoboek.
0: Dat is wel belangrijk.
1: Dat is belangrijk, uiteraard. Maar mijn gesigneerde Klaas-Jan Huntelaar shirt.
0: Ja, dat is wel iconisch, hè.
1: Ja, het is voor mij
0: echt... Longsleeve, toch?
1: Longsleeve, ja. Matchworn. Ja, we gaan even van de nieuwe voetbalradio. Maar dat is voor mij echt de heilige graal. En die heb ik in mijn huis.
0: Maar ligt die voor het, niet om de inbrekers op inspiratie te brengen... maar ligt die voor het oprapen? Of moet je al vechten tegen het vuur?
1: Ik kan hem van de muur afhalen.
0: Hij hangt
1: netjes aan de muur ingelijst, uiteraard.
0: Oh ja, tuurlijk. Dat dwalen we heel erg af. Wat ga je doen? Ik weet het echt niet. Ik ga opschrijven, weet dat het fout is. Maar ja, Save the World. Ik zit nog met Swedish House Mafia in mijn hoofd, dus... Ja, het waren niet echt de zero's, hè, eigenlijk. Dus ik zeg Swedish House Mafia.
1: Joey, dat is ook niet goed.
0: Dat is ook niet goed.
2: 5.
0: We gaan naar de laatste hint.
1: We gaan naar de laatste hint, inderdaad.
0: Ik schrijf op wat ik in mijn hoofd heb zitten alvast. En ik hoop dat hij hier een beetje...
1: Oké. Ik moet hem even goed vertalen, anders gaat het natuurlijk mis. Als we elkaar aanraken, dan voel ik... de energie.
0: Okay.
1: En als we elkaar kussen, dan ga ik even opnieuw.
0: Vertel je nu gewoon aan mij, gewoon in het algemeen? Of probeer je echt wat anders te vertellen? Ja, ik weet het niet.
1: Okay. Elke keer als we elkaar aanraken, voel ik de energie.
0: Ja.
1: En elke keer als we elkaar kussen, grijp ik de lucht.
0: Mooi. Gaat bij mij werkelijk waar op dat gebied. Ik vind het mooi voorgelezen uit eigen werk, maar er gaat echt 0,0 lampjes aanbranden. De vertaling zal fantastisch geweest zijn. Ik dacht dat het een soort dance act of zo heb ik in mijn hoofd zitten. En ik weet niet of het goed is.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ik weet wel dat er vandaag een nummer van verschenen is. Dus daar ging ik een beetje op een gegeven moment om aan. En ik ga het maar zeggen. Ik weet ook niet hoe het uitspreekt trouwens. Oké, mijn final answer.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt bang nu eigenlijk een beetje.
0: Is cascade.
1: Je mag nog één keer daar. Nee. Ja.
0: Dat is mijn laatste gok. Is het fout, is het fout. Dan gaan we hem instarten. En is het goed, gaan we wat andersom. Gaan we... Ik weet het niet.
1: Oké, nou ja, dan ga ik gewoon het antwoord zeggen. Ja,
0: en
1: dan
0: is goed.
1: Start jij gewoon hoe dan ook het nummer.
0: Zeker.
1: We gaan nu luisteren naar het nummer Utopia van Cascada. Ja.

0: De nieuwste van Cascada.
1: Ja, Cascada. Was vroeger inderdaad wel Cascade.
0: Cascada, Cascada. Utopia is de special guest van deze week. En hoe hadden we dat, ik of thuis eerder moeten raden... dat gaat Koen ons, als het goed is, nu vertellen.
1: Nou ja, de eerste hint, dat was letterlijk gewoon een inkoppertje... als je Spaans-talig was, want... het Spaanse woord voor waterval, dat is Cascada.
0: Dat vind ik wel, Ik had dat niet geweten. Dus ik vind het een mooie hint.
1: Ja,
0: maar stel dat je nou in een verdwaald... ik heb Spaans gehad op school, daadwerkelijk, hè. Stel dat dat nou verdwaald was blijven hangen.
1: Een woord dat je inderdaad had blijven hangen op een of andere manier... Of...
0: Ik vind het een dappere eerste hint. En dat mag wel eens beloond worden. Want meestal met de eerste hint gunnen we elkaar bar weinig in het algemeen.
1: Ja, inderdaad. Ik dacht ook, het is niet de allermakkelijkste Cascada. Nee, ik dacht, je moet een beetje elkaar wat gunnen.
0: Vind ik mooi.
1: Dan de tweede hint. Haalde voor Duitsland in 2013 de 21ste plaats voor het Eurovisie Songfestival. Ja, zij haalden dus... de 21ste plaats is ook vrij treurig, want ze waren direct geplaatst.
0: Oké.
1: Dus dan doe je het meestal niet heel lekker.
0: Nee, dat is zo.
1: Als je soort van direct geplaatst, je niet eens een halve finale hoeven doen, maar je wordt maar 21ste. Maar toch meegedaan, want ze hadden gewonnen in hun eigen land met 7 punten verschil. Dus dat was eigenlijk de tweede hint.
0: Ook dat moet je maar weten.
1: Nou ja, toen kon je natuurlijk een beetje weten, ze komen uit Duitsland.
0: Dat deed bij mij wel inderdaad het was een groot onderdeel van dat het lampje aanging.
1: Het lampje, ja. Dan de derde hint. Hadden hun hoogtijdagen in de Zero's. Ja, daar is in principe weinig geen woord Spaans aan, als ik het zo zeg.
0: Mooi.
1: Every Time We Touch. Even kijken. Crazy on the Dance Floor. Niet Crazy on the Dance Floor. Evacuate the Dance Floor. Dankjewel.
0: En klaarstaan.
1: Ja, dat zegt weinig. En het mooie is... Het mooie hiervan is, dat hoort ook gelijk bij hintje nummer 4 natuurlijk.
0: Exact, ja.
1: Ja, wat er moet gebeuren als het gebouw in de brand vliegt. Ja, evacueren natuurlijk.
0: Dan moet Klaas-Jan Huntelaarsje geëvacueerd worden.
1: Dat moet worden geëvacueerd.
0: Zo simpel is het natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Evacuate the Dance Floor, dat is ook wel een instant klassieker uit die tijd. Hè?
1: Ja, dat is echt een...
0: Goeie genade zeg. Maar ik had dan niet geweten dat het van Cascada was of zo. Ik weet niet, ik heb dat dan niet scherp zitten.
1: Nee, ja, bij mij zitten die twee nummers echt wel gegrift aan elkaar. Soms inderdaad, dan heb je niet dat je de artiesten bent, maar die Cascada kan ik aan deze twee en andersom.
0: Ja.
1: En als laatste hint, ik ging dus mezelf even... Ik dacht, heb ik het wel goed vertaald? Dus ik check het even. Maar je hebt dus blijkbaar bijna twee dezelfde soort zinnen. Dus ik had het eigenlijk gewoon eerst hartstikke goed vertaald.
0: Oké.
1: Het had moeten zijn... als we elkaar aanraken, krijg ik een gevoel. En als we elkaar kussen, zou ik zweren dat ik kan vliegen. Dat had het moeten zijn. Nou, nu maakte ik er iets heel raars van. Gelukkig. Heb je het wel goed geraden? Dus heb ik hier een dwaalspoor
0: gebracht? Nee, dan hadden we... I see you in court. Weet je, dan hadden we dit naar de rechtszaal getrokken natuurlijk.
1: Terecht. Nee, maar Utopia van Cascada.
0: Mooie special guest van deze week. Dit is de nieuwe Duitjes Radio. Er zitten nog twee nummers in het vat voordat we gaan bekendmaken wie het deuntje van de week in handen krijgt. Zometeen gaan we luisteren. En het voelt toch wel bizar om dat aan te kondigen, want dat leek eigenlijk praktisch onmogelijk. Dat leek
1: dit
0: helemaal
1: niet.
0: Ze hebben wel een verrassing, tenminste niet een verrassing. Ze waren een paar jaar geleden wel de headliner op Lowlands, weet ik nog. Willem de Bruin en Twan van Steenhoven, Big Two en Willem. Afgekort. Samen vormen zij natuurlijk het geweldige... ook legendarisch. Het is een hoop legendarisch vandaag.
1: De
0: opposit in ieder geval. De opposit, waar ken je die van? Die ken je van allerlei geweldige platen.
1: Maar iedereen kent dit.
0: Maar iedereen kent zeker deze, ja. Slaaploze nachten.
1: Ja, die hebben echt inderdaad gewoon klassiekers, zo. Oh, man.
0: Broodje bakpauw,
1: ja.
0: Sukkel voor de liefde, vond ik sterker.
1: Ja, ook zeker. 22 Baco. Ja.
0: Ga zo maar door. Ja, de opposites dus. Ze hebben vandaag voor het eerst na 13 jaar hebben ze een nieuw nummer uitgebracht. Feesten op mijn graf heet het. De opvallende regel in het nummer is... mij mag je begraven op de dansvloer.
1: Ja.
0: En geeft overal een feestje over. Dat is eigenlijk een beetje wat de boodschap van het nummer is. Ja, ze staan in het Zuiderpark. Daar doen ze in de zomer altijd openluchtconcerten. Een van de openluchtconcerten die is voor hun wegbesteed. Die is al die was instant uitverkocht natuurlijk.
1: Ja, logisch.
0: Ik ben benieuwd of zij, en dat zal toch wel, Ziggo Dome of zo gaan aankondigen.
1: Nou ja.
0: Of tour gaan, clubtour of weet ik wat.
1: Ik zou clubtour vetste vinden eigenlijk.
0: Ja, dat past er wel bij. Hè?
1: Want ook zeker dit nummer. Dit schreeuwt ook gewoon echt opposites. Ik vind dat echt vet.
0: Ja,
1: dat je na 13 jaar weggaat en dat je dan zo'n nummer kan maken dat echt je oude ik ademt. Dat vind ik echt heel knap.
0: Ik zag met een interview met volgens mij 3 voor 12 was het, waarbij ze vragen van jongens, jullie zijn terug, 13 jaar. Hoe zou je het omschrijven, de muziek die je nu geschreven hebt, weet je? Ten opzichte van toen en nu. Hoe zou je het omschrijven? Waarop dus Twan antwoordde, enkel bangers. Dat is toch goed, hè?
1: Maar, zo lekker gevat, heerlijk.
0: Goed, hè? Ja, dus,
1: ik vind dat goed, hè?
0: Ja, Twan hebben we het, Big Two hebben we natuurlijk, die heeft wel veel solo dingen gedaan. Ook met Antoon, dus een beetje zijn protégé geworden. Dus daar heeft hij ook veel mee gedaan natuurlijk.
1: Daar heeft hij echt zijn solo bekendheid aan verdiend inderdaad. Dat is misschien ook niet per se een slechte zet geweest dan.
0: Nee, en Willem heeft wel 2 Nederlandstalige albums uitgebracht, weet ik. Met een beetje persoonlijke teksten wel.
1: Ja,
0: en
1: klopt. Jij bent nog een keer special guest geweest.
0: Ja, dat is inderdaad zo, ja. Ja. Zo, dat is scherp van jou.
1: Ja.
0: Ik zou het nummer niet meer weten, maar inderdaad, dat klopt. Willem, ja.
1: SOS of zo was
0: ja, het. Ja, het was op zich redelijk catchy wel, dat plaatje, geloof ik. Heeft het uiteindelijk op de radio niet goed gedaan. Maar in ieder geval, de opposites, een feestje op mijn graf, is de nieuwste single van die twee. En die gaan we zo meteen draaien. Ja, het is idioot, maar we gaan gewoon nieuwe muziek van de opposites draaien. Vind ik leuk. Maar eerst gaan we luisteren naar de Sienna Spyro. Ja, zij gaat sky high op dit moment, hè. Ze wordt de Gen Z-versie genoemd van Amy Winehouse. Ik hoop dat ze het iets langer volhoudt dan de 27 dame. Maar qua stemgeluid vind ik de vergelijking op zich best wel begrijpelijk. Haar nieuwe album is vandaag verschenen. The Visitor heet het. Visitor was ook een nummer die we eerder gedraaid hebben. Het is precies wat je ervan verwacht. Het is
1: ook
0: meeslepend. Het is groots bij tijdenwijlen. Er zitten een soort filmische nummers zitten erop. Het is prachtig gezongen. Het is een beetje jaren 50, jaren 40, weet ik niet. Ja, hoe moet je het omschrijven, ja.
1: Maar ik vind het inderdaad vooral het mooie is dat je het stemgeluid echt gelijk Sienna Spyro, je kent het.
0: Zeker.
1: Het is super herkenbaar. En dat is gewoon heel knap als je dat binnen, hoeveel nummers heeft ze? Nou, tenminste, echt soort van.
0: Dion is heel ging hard en The Visitor ging hard. En nu zitten we bij het album.
1: Ja, precies.
0: Het debuutalbum is
1: sinds
0: dus
1: één albumpje oud, soort van, dat
0: echt,
1: je zo'n goede indrukwekkende indruk kan achterlaten.
0: En dat is ontzettend knap. En als je aan Sienna Spyro denkt, dan denk je uiteraard aan dit prachtige stemgeluid. Maar als je ook aan haar muziek denkt, er hoort een piano bij. En
1: zeker,
0: ook die staat veelvuldig op dit album. Je hoort haar allernieuwste single van die nieuwe plaat dus. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: De Opposites, ze zijn terug.
1: En hoe?
0: En hoe inderdaad. Feestje op mijn graf heet het nieuwe nummer. En wat jij zegt, het is gewoon gelijk alsof er niks veranderd is.
1: Nee, dit is zo herkenbaar.
0: Exact. En daarvoor A Great Expectation van Sienna Spyro. Van haar nieuwe album The Visitor ga die absoluut checken als je van haar muziek houdt. Wij hebben er nog eentje voor je.
2: Het deuntje van de week.
0: Ja, we hebben het deuntje van de week uiteraard nog voor je te goed. En die is deze week in handen van niemand minder dan, ja, een legende. Jawel, ja. Madonna. Vandaag is de tweede versie van het ooit succesvolle album Confessions verschenen. Namelijk Confessions 2. En op dit album, we hebben een samenwerking met Sabrina Carpenter gehad. Die was deuntje van de week, hè, dus die kennen we al. Maar er staat ook een samenwerking op met Martin Garrix.
3: Ja, klopt.
0: En wat ook wel opvallend is, een samenwerking met Stromae.
1: Ja, dat zijn soort van wel de grote gevestigde namen die ze toch durven te binden aan een Madonna.
0: En weet je, als je gevraagd wordt, zeg je ja. We hebben het er gehad al eerder over dat debakel met het Songfestival. Ja. En, maar ja, Madonna blijft Madonna.
1: En
0: ja,
1: dit album is echt niet slecht.
0: Nee,
1: maar
0: absoluut
1: echt wel goed
0: niet.
1: Gewoon.
0: En zij is de Queen of Pop, hè? Want die titel heeft zij. En je merkt dat wel, of zo. Ze weet de truc van popmuziek, of zo. Zij weet de formule, weet je wel.
1: Nou, ze heeft gewoon dat aanzien en ze de know-how.
0: Nou ja, dat Bring Your Love met Sabrina Carpenter, die ontzettend lekker nummer is dat ook. De nieuwe, en dat is best wel een grappige titel, Dancetra heet het. Dancetra.
1: Ik vind dat best wel grappig. Ja, dat is echt.
0: Het is best wel een.
1: Dat moet je ook maar opkomen.
0: Dan moet je inderdaad opkomen. Het is een soort. Et cetera. En dan. Ja, dan et cetera. Ja, ik vind het best wel grappig verzonnen eigenlijk.
1: Ja, dat is hartstikke goed. Ja, dat is.
0: Het nummer ligt in het verlengde van die plaat met Sabrina Carpenter. Dus daar gaan we lekker naar luisteren. Koen, hartstikke bedankt voor vanavond.
1: Jij ook bedankt, Joey.
0: En wij gaan eruit met het deuntje van de week. Madonna dus. Dance et cetera. Tot de volgende.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
2: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
4: Gisteren

0: tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Aan de bar.

0: Prinsy Frog met Axel F. Ja, Koen, wat heb je er nou weer ingezet allemaal?
1: Ja, van alles.
0: Nou, het wordt weer een gezellige avond hier met Koen. En ook een special guest. Ja, ik zie hem al lachen. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. In ieder geval eerst een hele fijne avond. Welkom bij Aan de Bar Radio. Het is vandaag 3 juli. Eerste uitzending van de maand. En Koen, kan je even een beetje gaan vertellen wat we vandaag allemaal gaan doen?
1: Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, we gaan sowieso weer raadje plaatje doen. Maar Dylan, wat is raadje plaatje ook alweer?
0: Raadje plaatje, dat ga ik zo meteen vertellen.
1: Ja?
0: Eerst misschien wel een van de kanshebbers op zomerhit van het jaar. Dat is natuurlijk... Je ziet hem alleen maar op je TikTok, Instagram. De special guest kijken van what the fuck. Beetje grijs gebied. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

0: L'amour toujours. Gigi D'Agostino. Ja, en ik zei net al natuurlijk. We gaan raadje plaatje spelen. Zoals gewoonlijk. Mm-hmm. Maar we hebben ook een special guest. En die had ik net nog niet verteld. Maar die mag zichzelf nu nog even gaan voorstellen.
1: Hallo, ik ben Mickey Mouse.
0: Het is Mickey Mouse. Hey.
1: Wat leuk om hier te zijn, jongens.
0: Nee, natuurlijk niet. Het is helemaal geen Mickey Mouse. Tim van Beckham.
2: Hoi, goeiedag.
0: Hoi, goeiedag.
2: Hoi.
0: Hoe is het ermee, jongen?
2: Ja, bij mij gaat het prima. Ja, we hebben lekker gerecreëerd net op de barbecue van Omroep West.
0: Wat vond je er nou van? Eerlijke mening.
2: Ik vond het een goede slager.
0: Ja, het was zeker lekker eten.
2: Ja, het was goed eten. Alleen wat ik wel miste, dat wil ik even als feedback meegeven naar Omroep West. Er was geen muziek à la DJ. Dus dat vind ik wel...
0: Het was inderdaad echt wel stil.
3: Het was een dooie stil. Gewoon echt een dooie boel.
2: Op één guy na zijn eigen radioprogramma ging luisteren. Dat was wel goed te horen. En toen ik dat noemde, gewoon als grap, ging hij naar me toe lopen. En zeg, dan moet je even kijken, want ik ben nu live op de radio.
0: Ja, die guy kwam ineens met een heel verhaal.
2: Ja, dat was heel erg geinig.
0: En zo van, ja, ik ga wel lekker mijn eten halen.
2: Ja, maar goed, jongens, wij hebben nu heerlijk gegeten. Ik hoop jij thuis trouwens ook. Want nu gaan we lekker aan de bar zitten, hè, guys, of niet?
0: Ja, en we gaan natuurlijk raden wat er afgespeeld gaat worden.
2: Exact.
0: Koen, jij hebt als het goed is, als mijn producer, heb jij allemaal hintjes al klaarstaan?
3: Ja, ik moet er wel eentje kiezen hoor. Ik heb er zoveel.
0: Je hebt er altijd heel veel. Want wat er in dat hoofd van jou allemaal gebeurt...
2: Ik vind Koen altijd ook bijzonder zwoel of zo. Ik weet niet wat het is, maar hij brengt het altijd super relaxed.
3: Ja,
0: alsof hij al weet wat het is.
2: Exact, ja.
3: Nou, jullie weten het nog niet, hè?
2: Nee, ja.
4: Nee. Mooi.
0: Nee, ik weet het nog niet.
3: Nee.
0: Jij wel.
3: Ja, ik weet eerst eentje.
0: Nou, ga je gang.
3: Nou, hint nummer 1, verraad je plaatje. Dit is een nummer waarbij iedereen, als het aangaat, meteen het dansje kent.
2: Mag ik ook raden?
0: Ja?
3: Ja.
2: Macarena?
0: Nee.
2: Oké. Okay.
3: Nee. Bijna.
2: Nee, dat klopt niet.
0: Nee, dat klopt. Mocht jij het nou wel weten, het Aan de Bar Radio op Instagram. Laat daar vooral je gokje achter.
3: En vergeet vooral niet op die blauwe rode knop te drukken.
0: Nee, want we gaan Tim van Beckham...
2: Gaan
0: we hem inhalen.
2: Die blauwe rode knop.
0: Die mooie blauwe knop.
2: Nou, druk gewoon even op volgen, joh, Aan de Bar Radio. Zo moeilijk is het niet. Bij 100 volgers gaat dit nog steeds een keer Frank Sinatra zingen. Dus komt helemaal goed.
0: Ja, dat heb ik al een keer gedaan.
2: Heb je het al gedaan?
0: Ja, bij jou.
2: Oh ja. Goh, ik ben het helemaal vergeten. 150, maak even wat nieuws. André Hazes of zo.
0: Dat doen we alleen als we jou hebben ingehaald.
3: Ja.
0: In volgers.
2: Ja, dat duurt toch... Mocht jij nou deze jongens willen helpen aan ongeveer 1208 volgers... dan kan dat dus vanavond.
0: Ga eventjes naar Aan de Bar.
2: Ga dan even naar de Aan de Bar Radio en ga even volgen. Want dan gaan we samen een leuke liedje zingen.
3: Ja.
0: Dat wordt niet deze, want deze kennen we niet zingen. Don Toliver en Buddy.

0: MCRT en Joost, buurman in Berlijn. Ja. Koen en Elze. Grote vriend.
1: Ja.
0: Raadje plaatje, zeg het eens.
1: Of er al reacties binnen zijn.
0: Nee, of je hond gewassen is.
1: Ja, mijn hond is gewassen, ja.
0: Tuurlijk of er reacties binnen zijn.
1: Ja, we hebben een paar reacties. Het is deze keer niet zo stil gebleven als vorige week.
0: Oké. Okay.
1: We hebben deze keer van Anne, die denkt hetzelfde als Tim, de Macadena.
0: Dat, dat natuurlijk hebben we al gezegd, dat is hem niet.
1: Nee, dat is hem niet, maar ze heeft het wel nog steeds gezegd. Dus
2: beter luisteren, Anne.
0: Ja, zo is het.
1: Ja, nou, met al bekende dansje met zo je handen naar voren en dan naar je hoofd. Je weet het wel.
0: We kennen het dansje.
1: Ja, ja. Dan hebben we ook nog iemand en die zegt de vogeltjesdans.
2: Ook geen slechte shout. Ja,
1: nee.
0: Dat dansje ken ik niet helemaal uit mijn hoofd.
1: Nou, je kan toch wel een beetje de vogeltjesdans.
0: Ja, maar weet ik veel wanneer ik wat moet doen.
1: Ja, oké, okay, ja. Goed punt. Nee, sorry, Matthijs.
2: Maar je komt dus nu met een tweede tip, neem ik aan, hè?
1: Ja, ik ga nu met
0: een tweede. Nee, met een ongewassen hond aan.
2: Oké.
1: Okay. Ja, die kan jij dan mooi gaan wassen.
0: Nee, natuurlijk moet hij een tweede hint gaan geven. Je bent toch wel bekend met het programma?
2: Absoluut.
0: Drie hints, de laatste hint is de bonus hint.
2: Iedere vrijdagavond.
1: Dat is mooi.
0: Ja, nu zonder te liegen.
2: Ik luister iedere vrijdagavond 1 keer per maand.
0: En nu zonder te liegen?
2: Ik luister nooit.
0: Alleen als je erbij bent.
1: Ja.
2: Nee, ik luister wel soms, jongens.
0: Ah. Ja, gelukkig maar.
2: Ja, ja. Af en toe.
1: Nou, start maar in.
0: Oh, ik moet nou in. Dat was hem al meteen.
2: Wat was de hint?
1: Nee, de hint moet ik nog geven, maar start mijn...
2: Oh, de drone. Ja. Oké, okay, nou, de drone.
0: Ah. Oké, okay, komt-ie, hè? Oh, het stuk. Shit, sorry, man.
2: Pas nou een keer op, man.
0: Ja, sorry.
2: Met de grote reet van je.
0: Sinds die stagiair weg is, ik weet gewoon niet meer hoe dit allemaal werkt. Het is lastig, man.
2: Hadden we een stagiair?
0: Ja, wel een stagiair.
1: Ja, wel een stagiair. Oh, die de rode knop altijd kon binnenbrengen.
2: Oh ja, oh die ja.
0: Ja. Ja, Koen dacht dat ze 18 was, maar eigenlijk was ze 12.
1: Ja.
2: Oh, dat is wel een beetje kinderarbeid, dit, guys.
0: Ja, wel een beetje eigenlijk.
1: Ach.
0: Nu moet je het zelf doen.
1: Nou, hier komt hintje nummer 2. De titel bestaat uit 4 losse letters die in het refrein enthousiast worden gespeld. Als je het nu nog niet weet, nou ja, dan kan je bij Tim aansluiten.
2: 4 losse letters die in het refrein enthousiast worden gezongen.
1: Ja.
0: Interessant.
1: Ja, hè?
2: Ja, fuck.
0: Zou kunnen.
2: Tiet.
1: Nee.
0: Zou ook kunnen. Het zijn wel 4 losse letters.
1: Ja.
2: Slof.
0: Maar mocht jij het nou beter weten dan Tim, @aandebalradio. Daar kan je weer je gokje achterlaten. En dan gaat Koen alles lezen. Mocht je nou niet willen dat Koen alles leest, volg ons dan gewoon eventjes. Als je daar dan toch bent. Waarom ook niet, hè? Voordat we zo meteen naar hint nummer 3 gaan. En meteen ook de laatste hint. Al dus de bonus hint. En daarna meteen het nummer gaan afspelen. Is hier eerst Roller Girl, Dear Jesse. Maar dan een remix van Steven Straub. En Andy Gillen.

0: Ik kan je niet uit mijn hoofd krijgen. Dat is eigenlijk wat ze zegt, hè? Dat is een beetje hetzelfde als raadje plaatje. Ja, ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd, maar ik kan het gewoon niet uit mijn hoofd krijgen wat het nou eigenlijk is. En daarvoor heb ik hier Koen, die de gokjes gaat voorlezen. Of niet, Koen?
1: Ja, zeker. Maar deze gokjes zijn niet allemaal van Tim.
0: Nee?
1: Want deze gokjes zijn helaas, denk ik, allemaal goed.
0: Oh?
1: Want we hebben hier Lars 67.
0: Oh, we zijn allemaal 23, by the way.
2: Of voor de boomers is Lars 67.
1: 67?
2: Ja.
1: Die zegt, een nummer waarbij iedereen dansje kent... en bestaat uit vier losse letters. Nou, dat moet niet anders dan YMCA zijn. Nou ja, en dan hebben we ook nog 964. En die zegt eigenlijk letterlijk hetzelfde. YMCA, here we go. Moet ik doorgaan?
2: Ja, gaan we door. Want er zijn al drie woorden te veel, die here we go.
0: En ja, here we go zijn er geen vier letters.
1: Nee, maar
2: als toevallig Fabrizio Romano die heeft gekomen.
0: Here we go.
1: Nee, wel Erik.
2: Oh, Erik. Hey, dat komt in de buurt.
1: Erik heeft wel gecomment. En die zegt, ja, weet je... Je hebt een nummer met vier losse letters... en dat je lekker kan meedansen. Nou, YMCA. Ik heb nog wel een hintje klaarstaan. Ja, zou die voor het idee gewoon even...
0: Doe jij voor het idee maar even lekker idee. Een eentje.
1: Ja.
2: Mag ik daarin wel raden?
1: Ja,
0: jij mag, okay. Jij mag dan wel raden. Ga je gewoon, Koen.
1: Hintje nummer 3. De bonus hint. Voor waar als je het nog niet wist. De tekst moedigt een jongen, dakloze man aan... om te overnachten bij een christelijke jongerenorganisatie... waarbij je goedkoop kunt sporten en eten.
0: Mag ik ook gokken?
2: Ik denk dat het liedje SGP heet.
0: Ik denk de KNVB.
2: Ik vind het een goeie.
1: Nou, jullie zijn altijd...
0: Ik kan op mijn scherm kan ik niet zien wat het is. Nee. Koen is de enige die het weet.
1: Ja, en ziet.
0: Dus, ja, en ziet. Dus ik ga mijn schuif openzetten. En mijn oren open. En dan zien we wel of de KNVB of de SGP goed is.
1: Of YM.

0: geen SGP, geen KNVB.
1: Maar Erik heeft het goed met YMCA.
2: Gefeliciteerd, Erik.
0: Oh, hij sloopt heel de boel, die Koen weer. Jongen.
2: Met zijn dikke reet.
0: Ja, het is niet normaal. Die gast... Elke keer, hè? Elke keer moet ik al zijn zooi weer opruimen.
2: Dat is ongelooflijk.
1: Snap ik wel.
0: Ja, echt. Soms word ik er helemaal... Oh, word ik helemaal toeter van.
2: Betoeterd van.
0: Ja. Wordt een... Soms... Koen, we zijn even een keer rustig aan.
1: Sorry.
3: Disgraceful.
0: Echt disgraceful, inderdaad. Hey, voor iedereen die YMCA goed heeft geraden... applausje voor jezelf. Hey, jullie hebben niet goed geraden.
1: Jullie? Ik was de game master.
2: We deden gewoon een demonstratie voor de mensen die het wel goed hebben.
0: Oké. Nee, dan is het goed. Hey, wij waren natuurlijk het Oranje Café in thema van het WK. Ja. Dat is helaas niet heel goed afgelopen. Ja. Maar, Tim...
2: We kunnen toch op Marokko Café beginnen?
0: Wij doen altijd een blind ranking.
2: Ja.
0: En dat wil ik ook met jou gaan doen.
2: Oké.
0: En... Je weet hoe een blind ranking werkt, toch?
4: Ja, exact.
0: Voor de mensen die het niet weten, een blind ranking. Ik geef onze beurt 5 onderwerpen, namen, dingen. Stel ik voor. En dan moet Tim, die moet ze een ranking geven van 1 tot 5. Waar 5 slechts is en 1 het beste. Ja. En dat gaat vandaag over de spelers van het Nederlands elftal tegen Marokko.
4: Oké. Nou, dat vind ik niet zo moeilijk.
0: Oké. Nee. Dan heb ik als eerste speler... Denzel Dumfries.
2: Denzel Dumfries krijgt bij mij een solide 5.
1: Zo slecht?
0: Vond je hem het slechtste van het veld?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, ik vond hem heel slecht.
0: Oké.
2: Ik heb hem überhaupt het hele WK niet gezien.
0: Op nummer 5 Denzel Dumfries.
1: Oké.
0: Dat is duidelijk.
2: Ja.
0: De volgende speler die jij krijgt. Frenkie de Jong.
2: Frenkie de Jong krijgt voor mij tegen Marokko een prachtige nummer 3.
0: Oké, terwijl dat misschien wel de slechtste wedstrijd van hem bij Oranje was.
2: Vind ik niet. Ik vond Dumfries slechter.
0: Oké, dat mag.
2: Via de kant van Dumfries waren ze de hele wedstrijd veel gevaarlijker. De voorzet van de goal die kwam ook via zijn kant. Hij stond super slecht, continu. Aanvallend was hij ook bagger. Dumfries was nog slechter dan Frenkie. Frenkie stond ook met een middenveld van 2 spelers. Hij staat normaal niet met 3. Dus het is niet Frenkie's schuld dat hij slechter speelde. Hij had gewoon prima basis ook voor de rest.
1: Hij
2: heeft wel 1 keer balverlies geleden met wel gevaar, maar dit zit.
1: En hij heeft de hele wedstrijd zich kapot lopen rennen.
2: Dat
1: het is
2: ook.
1: Niet dat hij niks heeft.
2: Daarom geef ik hem een 3.
0: Oké, jouw volgende speler. Gakpo.
2: Gakpo die krijgt van mij 2. Gakpo was heel goed. De goal was belangrijk. Maar over het algemeen die wedstrijd... Hij raakte echt geen pepernoot, raakte veel ballen kwijt. Maar bij die goal stond hij goed. En hij heeft ons enigszins nog weten te redden. Voor hoever dat...
0: We waren niet snapt bij. Het. Ja, we waren heel dichtbij.
2: 2. Hij was niet de beste man op het veld.
0: Oké. Wat wil jij nou weer, Koen?
1: Nou, dat hij nog plek 1 en plek 4 over
0: heeft. Dat weet ik.
2: Plek 4.
0: Ja. Ik hou het ook bij. Jouw volgende speler, Tim van Beckham.
2: Ja, dat ben ik.
0: Nee, jij bent niet de speler die je moet ranken?
2: Nee.
0: Jouw volgende speler. Net vertrokken naar Fenerbahce. Nathan Ake.
2: 4.
0: Op nummer 4?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Enige beredeneringen daarvoor?
2: Nathan Ake was niet slecht deze wedstrijd. Hij was prima. Hij stond verdedigend goed. Heeft veel ballen weggewerkt. De passes die hij gaf kwamen ook gewoon aan. Hij was gewoon solide. Het was niet goed. Het was niet slecht. Dus 4. Ja.
0: Oké, dan heb jij nog alleen je nummer 1 over.
2: Ja, en ik hoop dat de Bart Verbrugge is, anders ga ik janken.
0: Dan moet ik jou helaas teleur gaan stellen, Tim van Beckham.
2: Nee, je hebt niet Wout Weghorst of zo. Nou, die was
0: nee, ik heb geen Wout Weghorst gedaan. Ik heb gekozen voor Mickey van de Ven.
2: Mickey van de Ven, die heeft niet even gespeeld.
0: Die stond linksback.
1: Ja, Tim.
0: En die was de slechtste man van het veld.
2: Ja, maar hoezo heb je allemaal slechte spelers gekozen? Ja. Op Gakpo? Nou, dat is toch niet eerlijk?
1: Jawel. Die hebben van de Ven boven Gakpo.
2: Ja, maar van de Ven, ja, die laten we zeggen dat dit niet zijn WK was. Hij stond ook... De keuze om hem op linksback te zetten, dat is van de zotte. Ja, hij is geen linksback.
0: Het was echt een slecht WK.
2: Kunnen we het ook nog doen met coaches? Dan ga ik gewoon de 100 keer Koeman nog 5 zetten.
0: Ja, gaan we 5 coaches van het WK doen.
2: Is er nog tijd voor dan?
0: Natuurlijk. natuurlijk. Er is altijd tijd.
2: Oké, dat is fijn om te weten. Ja, dus altijd. Het is natuurlijk aan de bar praat, dus er wordt altijd.
0: Ja, er wordt altijd. Zolang we het niet over politiek gaan hebben, dan komt het allemaal wel goed. Want
2: ja, Geert weet... Wilders, een goede
0: coach.
2: Goede coach.
0: Die scheidsrechter ook. Ja, 5 coaches van het WK.
2: Ja.
0: Hetzelfde concept als net. Tim van Bekker moet weer gaan ranken.
2: Leuk.
0: Eerste coach die je van mij krijgt, Julian Nagelsmann.
2: Julian Nagelsmann, die vond ik eigenlijk nog slechter dan Koeman. Nagelsmann komt op 5. Ja, verliezen van Paraguay als Duitsland zijnde, als Vera Kehren das Weltmeister. Dat is wel bijzonder slecht. 5.
0: Oké.
2: Okay. Blamage.
0: Volgende. De man van... Moeten we het er nog over hebben. Deschamps.
2: Deschamps 1.
0: 1?
2: Deschamps is de beste coach van de wereld.
0: Oké.
2: Okay. Wat hij met Frankrijk doet, dat is abnormaal. Die spelers zijn goed, hij positioneert ze goed. Hij snapt hoe je mensen moet positioneren. Het klopt allemaal, het is het meest creatieve voetbal 1.
0: De volgende. Ronald Koeman.
2: 4.
0: 4?
1: Tim gaat het spel eens een keer goed spelen.
2: Ronald Koeman, laten we zeggen in de essentie, als hij een keer normaal doet en gewoon 4-3 gaat spelen. En een keer aanvallend durft te spelen, wat zelden is gebeurd met de Nederlands elftal in zijn periode. Dan ziet het er nog enigszins oké uit. Eerste periode Ronald Koeman, dat was heel leuk om naar te kijken. Versloegen Duitsland, versloeg eigenlijk iedereen. Nations League finale ook gehaald. Tweede periode was bijzonder slecht, nooit gewonnen van een groot land. Heel gelijk gespeeld. Tegen Zweden was een gelukje. Tegen Tunesië vond ik het ook heel slecht. Dat je daar 3-1 van wint. Terwijl andere B-landen wel 5-1 winnen. Dan vind ik dat ook slecht. Dus, ja,
0: Mee eens.
1: En hij blijft wel een verdediger. Dus als het niet goed gaat, dan gaat hij naar verdediging kijken.
2: Dit heb ik volgens mij ook verteld toen we ooit begonnen met radio bij Dylan en ik. Dat het ook over het Nederlands elftal. En het ding is met... ik snap niet dat je als Ronald Koeman zijn... misschien wel de beste verdediger ooit als het gaat om vrije trappen en penalties. Dat jij jouw land niet traint op penalties en zegt... ja, het is een loterij.
0: Ja, het is een loterij. En je kan het niet trainen. En, je kan het gewoon trainen.
2: Koeman heeft zo'n groot ego... dat hij niet wil erkennen dat hij fout zit.
0: Ja. Oké, Tim. Jouw volgende coach. Sébastien Migne.
2: Kan je me herinneren van waarvan deze persoon de trainer is?
0: Eerst moet je hem ranken. Je hebt nog nummer 2 en nummer 3 over.
2: Ja, nummer 3.
0: Oké, dit was de coach van Haiti.
2: en die vind ik het dus wel beter gedaan hebben dan Ronald Koeman.
0: Ja, nee, dat...
2: Voor Haiti-standaarden 2 keer scoren... tegen Marokko, met echt een wereldgoal. Hè?
0: Ja,
2: die goal was
0: een
2: niet lelijk.
0: Goal.
2: Dat
0: was een hele mooie goal.
2: 0 punten, beter rond Koeman. Haiti, toppers.
0: Volgende coach, en al dus de laatste coach... die meteen op nummer 2 komt te staan. Rudy Garcia, van België.
2: Die geef ik wel een 2, man.
1: Ja, dit kan je geen
2: 2
1: geven.
2: Nee, jawel, want het is de enige die ik over heb.
0: Ja, maar je zegt, ik geef hem die 2 wel.
2: Ja, nou, maar als je even gaat kijken naar de coaches die je hem hebt gegeven.
0: Ja.
2: Nagelsmann, die heeft het niet gebracht. Ja, nee. Heeft 7-1 gewonnen van Curaçao. Nou, gefeliciteerd flapstaart. Dan heb je Ronald Koeman, die denkt dat hij god is en die verliest. Nou, ook fijn. Dankjewel Ronald Koeman voor mijn hele nachtrust verneuken. Ja, dan hebben we nog Haiti. Nou, die gun ik het gewoon voor de sfeer. 3 toppers. En dan deze gast, die is gewoon hartstikke goed. Die van België.
0: Nee,
2: ik ga het je uitleggen.
0: België
2: waarom.
0: Is zo ongelooflijk slecht dit WK.
2: België is super slecht. Senegal is geen makkelijke tegenstander. Sterker nog, Senegal is van hetzelfde kaliber als Marokko.
0: Ja.
2: Dus die zijn echt wel even goed. België wint hem wel, Nederland wint hem niet.
0: Maar ik heb ook ergens, voordat het WK begon, had ik dus een video gezien van iemand die heeft dus allemaal dingen gesimuleerd. En die zei ze van, je kan dus gewoon het WK winnen door alles gelijk te spelen. België is tot nu toe op een hele goede tour. En wij liggen eruit.
2: Ja, dat geluk moet je hebben. Hè? Spanje, die werd in 2010 ook kampioen door 2 keer gelijk te spelen, 1 keer te winnen met 1-0. En dan voor de rest won ze ook alleen maar met 1-0, hè. Ze hebben het WK gewonnen met 6 doelpunten.
0: Ja, en wij hebben sinds 2006 geen wedstrijd meer verloren in 90 minuten.
2: Ja.
0: Dus ja, wie is er dan de beste?

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee.

0: respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
1: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
0: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: schandelijk en te grove woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Rekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
0: Studio Alphen.
3: I guess for now you've got the last laugh.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.